en in een mooi diep. Had het hureluur zingt en een gruddel skeert de lucht. En de boeren skreppen de poters in de grond.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.

de muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al,

zit bij dat bedromen. Het beeld, dat is in de tijd zo veranderd. Het gaat ons veel en veel te vlug. Dat binnenska, had dat er nou wel zo nodig bij komen motten? Wat wil ze eigenen? Daar blijft zo dus helemaal niks meer van over.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

Ik denk nu aan de Beach Boys, I wouldn't it be nice. Plooien glad gestreken, ja de drempels zijn weg. Het is nu tijd om te shinen, man, geloof me als ik zeg. Dit is het universum, ze spreekt nu naar jou. En als je haar nu voelt, man, beloof dan trouw dat je zult luisteren. En handelen naar en leven stilte. Want daar vind je haar. De liefde.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een goeie morgen. Het is 12 minuten nieuw zijs en dit is Friesland van de Moor. De eerste maasvogels die gaan we melden. Jaap en Charlie, ik ben erbij. Jan Theo is alweer onderwijs. Naar Brabant en Zeeland door dus de groetnis. En de stoelwekker best mij zit altijd een witte lid hier. 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. We trap jou aan, mijn queen.
2: Friesland van de Moor.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, we zijn los, ja. Queen en One Vision.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er zijn gewoon heel veel mensen die wonen op parken, die zich echt gewoon heel grote zorgen maken. En dat geeft ook gezondheidsproblemen.
0: Er binnen duizenden Friesen die permanent wijnen in een recreatiewenning. Het Riek wil dat gedogen, maar gemeenten denken er oorzoer. Hoe dat al je zit, dat juist aanzien in Friesland van de Moorn. En we beschikken ook u te vinden hoe reëel de ambitie is van de provincie Friesland, die het meesten uit de auto krijgen wil en in de bus.
4: Heel vaak rijden de bussen niet. Als de bus om 8 uur komen, dan komt de bus om 9 uur. En met auto's wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet te wat bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn editie van 30 september 2026. Ik ben bij de auto. Ik weet net hoe het met die is, Feike. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, maar om 4 uur rijden dan net zijn volle bussen. Dus nee, ik toch maar met de auto komen.
0: Ik zie dat juist op de chef van op een fiets of stappend naar die work zit Matthijs de Vries.
5: Ja.
0: Ik denk, dan maak ik vannacht om 4 uur wel fort.
5: Ja, ik heb er wel eens een uitdacht om eerst een keer op een fiets hinder te gaan. Maar ik moet je om 11 seizoen ongeveer wijzen. En dan maak ik om 11 of 4 uur op een fiets zitten. Het is 12 uur fietsen.
0: Ja.
5: Dus, ja.
0: Nou, we kennen een keer muziek hier, maar.
5: Ja. Dat wordt wel een hele lange dag. Er is zeker een huis voor zelfs. Geweldje en spoorpersoneel wordt hield dit slimmer. Het vakboen slacht alarm. En Amsterdamse hacker van Odido wordt nou ik vertocht van het uitlokje van 2 moorden.
1: Omroep
2: Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je hoort er nu ook een hege bewolking en geregeld zinneskien. En de temperatuur die rint op naar Weerden. Ja, schrik net van 23 tot 26 graden. Morgen de blote droeg. De westenwind is dan zwak ontmatig. Het wordt dan maximaal 20 graden. En vreed beginnen we met mist. En we hebben het ook weer 20 graden. Dus ja, een beetje nice simmerien, hè?

0: zomaar een liever dan lief.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Er wordt nog gewoon handhaven het in permanente bewenning op vakantieparken. Een deal van de Friese gemeenten die negeert in mei het verziek van minister Boekhaldo Sullivan om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep met de NOS. De minister wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten om het duidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven in net opjaan.
3: Waarom slaan je met fysiek van de minister eens in de wien?
4: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
3: En hoe doe je hem dat dan?
4: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En ja, dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. He, want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat wij klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
3: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
4: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
3: Maar stel dat ze er al 4 zitten.
4: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
3: Dus jou hebben op dit stuit net rol hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
4: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
3: Maar ja, dan zou je juist zeggen, dan mast vandoor dat door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
4: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoners. En dat gebeurt nu niet. Dus op die manier behouden wij ook de rust. En dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
3: Is het van Jim echt dreig?
4: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms, het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Zei wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland. Op de Hildenberg, Bapelskeer is dat, waar je meesten al hier een permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanna Brinkman sprutst daar op het park met 12 bewenners hoe haar een situatie.
5: Mijn naam is Anita Hertz.
6: Dieneke Mandema.
3: Jullie wonen op een vakantiepark?
5: Ja, inderdaad. Permanent.
3: En is dat dan ook illegaal?
5: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
3: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
6: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde uitwerking van het beleid, hè, wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
3: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
6: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
5: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig, een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
3: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
5: Nee, ik heb nooit hier mensen in de bosjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
3: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
6: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
3: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
5: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
3: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
6: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
3: Nee, dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te moeten.
6: Absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
0: Ze is de meester van een recreatiewenning daar op de Hildenberg bij Appelski.
1: De media van de Moor.
0: En dan de Oremedia Feiken. Wat had hij te melden?
2: Ja, het vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaagt alarm om het groeiende aantal geweldsincidenten op het spoor. En heeft een brandbrief naar de politiek stuurd. Het aantal incidenten. En de ernst daarvan is, nevens het vakbond, neemt dat els hier ta. In de eerste drie feinzien van 2026 zijn meer dan 4000 meldingen van agressie en geweld in Meiburg geregistreerd. In 2024 wint het hele jaar wint dat er 6.442. Ja, en in 2023, het hele jaar dus, haast 2200. Dus er zit een verdubbeling zit erin.
0: Oeh.
2: En ja, het varieert van uitskellen, slaan, mensen die bieten, mensen die bedriegen met een mes, conducteurs die we bij de kiel pakt, en ze was zelfs uit de tiert slaan.
0: Hey.
2: Ja, twee haatconducteurs is dat Oekam. En die werden gewoon sabot slaan dat ze uit de tiert rijden. Wist een beetje stil van. Ik bedoel, dit is echt net normaal. Die mensen doen gewoon hun werk.
0: Ja. En ze doen het nog in groep mee, want ik ben net zo'n treinreiziger, maar daar zit ik in de trein. Dus
2: ja.
0: Zie ik naast jou van die mensen en die zit in die. Die ging mij zien jou door die trein, want het was er net meer.
2: Het was er niet meer, nee. Nou ja. De vechtdaallijn tussen Emmen en Zwolle, die wordt in de brandbrief ik neemt. Een apart haastik kan je haast zitten, want ja, die gaat langs Ter Apel verzels. En begin september, die blikken uit een intern memo van Arriva, dat agressieve zwartrieders op die lijn net langer beboeten. Het gaat dan vooral om veilige landers die dan in Ter Apel zitten. Die maakt geen kans op asiel. Maar die zwaar van heel soort oorlogs. Die wegen die ik te betellen en alles. Nou, dat zoen ze dus. Maar gewoon salitten. Want ja, oors kon ze net insteen voor de veiligheid. Maar daar had het Riek van zijn van, ja, ho even, dat kennen ze.
0: Zo werkt het er net.
2: Zo werkt het er net, want dan belingen je natuurlijk agressief gedrag.
0: Ja.
2: Dus ze wil dus dat er meer mensen van veiligheid en service mij rinnen op de trein. En dat ben van die boa's. En die maak ik meer voeg krijgen om in te griepen. En die zo'n... misschien een knappel of wat peppersvrij hemmat of zo. Ja, je weet het net.
0: Ja, wat een situatie eigenlijk.
2: Het rint, ze staan al behoorlijk uit de hoorn. Dat is net best. Ja, en dan Oornijs, de 24-jarige Pepijn van der S uit Amsterdam, die juist erop oppakt waard op verdenking van deelname onder Shiny Hunters. En dat is een hackerscollectief.
7: Ja.
2: Die heel onder oren ben die bekend van die onval op
7: de telecom.
2: Precies, ja. Odido. En daar ben je binnen gegevens van miljoenen Nederlanders binnen stellen. Maar nou is bekend worden dat hij werd ik vertocht van het besiekje dat uitlokje van 2 moorden in het buitenland.
7: Oh.
2: Dus dit is wel een heel bijzondere figuur. Hij is ook al een bekende van justitie. Hij is 20 jaar, had hij in 2023 door een politieteam thuis arresteerd werd. Wilens hij achter zijn laptop zit. Ja, hij had een drege jeugd had hij achter de recht. Hij is vlechten in die computers, is maar. Dat wie zijn hele vrouw.
7: Ja.
2: En hij wie toen ik al dwaande mij afpersing. Het stellen van data van bedrogen en het witwasje van crypto yield. Dus ja, dit is net een lievertje, zullen we maar zeggen. Dus hij had ik net een soort vreun. Hij had meestal ik net om te zien. En ja, hij is dus helemaal in die computerwraad.
7: Zoegen.
2: Ja. En hij had ik net in de gaten dat had hij in een hackt dat er een persoon achter zit. En dus hij denkt dus kennelijk dat hij in algoritmes of zo zit. Maar er zit natuurlijk altijd een persoon achter als je in een hackst.
7: Ja.
2: En ja, dat wil bij hem dan net helemaal troddringen. Dus ik denk dat deze man voor eerst wel ver zit.
7: Nou, dat zou ik wel zeggen, ja.
2: Nou,
7: we mag maar even wat muziek draaien. Deze fleurige bejochting van Vijken. En aangezien je hebt hoe reëel de ambitie is van de provincie Friesland, want die wil dus dat er minder mensen in de auto stappen en meer de bus pakken. Eerst waarom dan Jotje 66 met de Spencer Davis Group. Dit is

0: Somebody Help Me van de Spencer Davis Group.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De provincie had grote ambities. Het is de bedoeling dat wij in 2050 alleen nog maar met de auto de dijk op gaan, wat het echt net oors kan. Het idee zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Het dreamscenario van hoe de provincie er ook goed 20 jaar uit zocht. Dat budget dus een stuk vaker met die manier vervier op de fiets of rennen. Dat is voor grote parten van de provincie makkelijker zijn als dien. Uit Bakkeveenwei door het te reizen naar die auto haast een keer zo lang als die in de bus stapt, zoals in de auto. Een soort inwoners van het dorp binnen dan ik net enthousiast hoe de visie van de provincie.
3: Nou, dat is vast niet in april grap.
4: Soort hè?
5: Niet realistisch. Nee.
6: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier zat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
7: Ik denk dat heel veel mensen dan naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bussen om 8 uur komen, dan komen de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet. En met de auto is wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: De naam die het plan kregen had van de provincie is STOMP. Ja, STOMP, met een P, net STOM. Oftewel stappen, trappen, OV, mobiliteit en privéauto. Het is betocht om voorrang te jaan om meer dwarsome vormen van vervier. Verslagjouwer Dennis Terpstra die spreekt met Willem Scheper. Hij is mobiliteitsadviseur bij adviesbureau Sweco en doet al hier een onderzoek naar verdwarseming van verkeersstremingen. Hij zocht mogelijkheden in het plan. Maar ik red uitdagingen.
8: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net om te zeggen van... nou, alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Het betekent wel dat er een heel wat gebeuren moet komen leren... om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets... en met het openbaar vervier te reizen.
9: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
8: Nou ja, ik denk dat er wat gebeurt met dat mobiliteitssysteem. Hè. Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker worden. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te maken. En ik knooppunten of transferia te maken met meest makkelijke roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeurt met het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Fietssnelwieken, maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. Maar dan leid ik bijvoorbeeld een opgave juist in de ruimtelijke ordening. Wat het geert om nieuwe wemplakken, werd voldoende voorzieningen aanwezig wijzen met zodat meestal ik erin, wij of op een fiets daar komen kennen. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dorpen ik op orde bloeit.
9: Ja, en het is dan een fiche dus van 2050. Dus dat zou dan ieder pak een beetje 24 jaar realiseren worden, Matte. Hoe vier kist komen in 24 jaar?
8: Ja, het is altijd moeilijk om zelf vier vooruit te zien. Ik denk dat we 24 jaar wel rondzorgen. En wat het nou al jaren mogelijk is, dat hier wat toen ik net bedenken kent. Dus dat bloeit altijd lastig. Het is natuurlijk een soort horizon waar je naar het werkje. En dat is wichtig, denk ik, om mij ook onder dat vers te stellen. Maar ja, we moeten Joert eigenlijk bij mij beginnen. En dat vreeg het van iedereen wat om die gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren.
9: Je hebt toch eigenlijk een soort onderzoek. Hoe zuggen jou oerieren heen? Hoe ontwikkelt zich dat onder meesken? Wat is de trend?
8: Nou, de trend is wel dat de fiets meer gebruikt wordt. Hè. Er wordt steeds meer fietst bijvoorbeeld. En we zien natuurlijk dat door de elektrische fiets... dat de fiets ik op grotere afstanden een aantrekkelijk alternatief wordt. Maar ja, er is bijvoorbeeld wel een trend... dat mensen wat verder wen je van het werkplak. Dat budget ik dat ze vaker toch de auto nodig binnen om op het werk te komen. En dus daar zie je eigenlijk een wisselende ontwikkeling. Dat is natuurlijk wel zaak dat er goed onijtocht wordt van... kan je bijvoorbeeld werkgelegenheid creëren dichter bij de meesten en omgekeerd. Hè? Dus kun je wemplakken, meidje niet... dat zat de meesten toch meer op de fiets naar het werk kennen... of nabij stations of openbaar vier knooppunten... weet je dan goed naar het werk komen kennen.
9: Dan denk ik ook, dat is makkelijker in een Ronestad dan in de provincie als Friesland.
8: Ja, Nee, dus dat klopt. Aan de andere kant dat je Sjoen, je Heilauwert, je Drachten en Heerenveen, wat toch vrij grote plakken binnen, ben ik fors groeit de laatste jaren. Komt ik steeds meer werkgelegenheid. Dus in die zin kan het daar functioneren. Hè. Voor nou de dwarpen is dat natuurlijk lastiger om in het dwarp zelf de werkgelegenheid te creëren. Het zal ik voor een heel soort mensen net mogelijk wijzen om op een andere manier daar toch te reizen. Maar als je bij wie spreken bij 50% van de meesten het wol creëren kennen, werd toch het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker wordt, dan ga je al een enorme stap maken.
0: Ja, dat zei het Willem Scheper, hij is dus mobiliteitsadviseur. Het is al hartstikke Jalverson, het Nijs komt er aan.
4: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, Timmin op een fiets en Nijs maken ze tongetje. Maar Roel op de Vries.
10: Jaha, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
4: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou 1 minuut hoe je al begon. Het Nijs uit Friesland is hier, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Een deel van de Friese gemeenten handhavend nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren met het verziek van de minister om schoon het wenning te kwart waarom houden te wijzen met die controles. Dat doch blikken uit een enquête van regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil de nieuwe landelijke aanpak van de minister net afwachten.
14: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
13: Een passagier van een linebus is juster verwonderrekker doet die bus op de Schotelandse Wei bij Waansterzweeg in botsing kwam met een auto. In die auto ziet alleen de bestuurder, in de bus ziet de chauffeur en 4 passagiers. Een van haar, een vrouw die juster worden, rekker verwonden. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Na de botsing eindigde de auto met skeer in de fatuum van een huis. De bus roen x keer op. De 50.000 handtekeningen die toen ben binnen om de Tweede Kamer, door tegenstanders van het afsluiten van delen van het Waardgebied, zullen van invloed wijzen op het debat dat de Kamer der nieuwe week oorhouden zal. Dat zei Tweede Kamerlid Marieke Vellinga van coalitiepartij D66.
15: Nou, ik denk dat iedereen dit wel even op gaat noemen. Ik ga er zelf ook zeker ruim bij stilstaan. Omdat de kern van de vraag gewoon is, ja minister, wat wil je nou met het Waddengebied? Ga je ervoor lopen? We hebben goede afspraken op papier staan. Iedereen wil wel. Iedereen in het gebied heeft zoveel energie om hiervan aan de slag te gaan. Minister, ga jij die energie ook laten zien?
13: Ries Wettersteert wil dieren van waard aansluiten omdat beter wijze zo voor de natuur. De bewoners van het eiland zijn daar poer op tjen. Morgen over een week debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het waardgebied. Verbalster Kirsten Kasparij is de enige Friesinne in de selectie van Oranje voor de eerste ronde van de play-offs om pleatsing voor het WK. De verdedigende van Manchester City, die het grutbracht is op het Jerevingen, maakt het deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Arjen Feurink. Maar Oranje speelt Kasparij in oktober een 2 keertje in Hongarije. De winnaar gaat terug naar de 2e ronde van de play-offs eind november. En de winnaar van die 2e ronde pleest hem voor het WK in Brazilië van Takamir Simmer.
0: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kun je altijd vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
11: Friesland van de Moor.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oere kist harkje naar Friesland van de Morgen. En dadelijk dan hebben we het over het aanschieten van katten. Er wordt een petitie oere aanbieden aan de commissaris van de Kening, Arno Brok. Als dan praten we met de initiatiefnemers van die petitie. Maar eerst naar het Waberjocht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeie morgen.
0: Wij kunnen dus op, maatje, van een zinneskiendij.
1: Nou, het wordt in ieder geval warm. De zinne die zal zeker schienen. Er zal ik wat hege bewolking wijzen. Maar ja, dat wordt juist een simmerskedij, inderdaad. We komen uit een nacht waarin het ik net koud wie. Als het nagie is dat we de rug hebben, nou normaal op een graad of tien. Nou, dan zitten we gemiddeld voor 4 graden boppen. Op stijt in de provincie is het in Grauw 14,4. In Akrum 14,3. In Isbrechtum en Bakkeveen biedt 16,3 en in Laaksem biedt 16,9. Ja, dat kan allemaal gebeuren. We lezen tussen een hege druk gebied boven het waterwezen van Europa en een depressie op de oceaan. En daartussenin wordt er met een zuurlijke streming tropische lucht naar gestaveerd. En ja, dat wordt juist nog een warme dag. Maar wolsa dat we in de rind van de dag meer bewolking krijgen. Maar de zinnen die zal er heel vaak nog doorheen schienen. En dat zal bij een matige zuid-eerste wind heel weinig munt dat we zo'n zandje in 18 graden wijzen. Het is eigenlijk geen nauwelijks gezien in het noordeerst van de provincie. Is het heel bewolkt een beetje en in het zuidwesten buis is wat bewolkter hier. In de Lemberg heb ik even gezien, want het is wat bewolkt. Maar als de zinne er vanmee of vanmorgen bij komt, dan gaat die temperatuur vanmee uiteindelijk nog naar oprennen naar zo'n 22 rond 24 graden. Bij een zwak ontmatige zuidenwind. Nou, gaande wij de dag, wordt de bewolking wat dikker. Want vanuit het westen komt er een keldfront. En dat front dat arriveert zo nou in de rin van de jong. Dan hebben ik jong eerst nog droog waar en leidt de temperatuur nog nou rond een jongetje om 20 graden. Maar met het letter bekeep je mij Rijnwetter. En daar zit ik mogelijk wat tonger bij. Dus de warme dag wordt jong afsluiten, maar weer de giet. En er valt nog wat op. De komende nacht ik nog een keer. Dan wordt het net kouder dan een graad of zandje.
0: Maar 24 graden zijn we morgen net bij Harry, denk ik, hè?
1: Nee, dat hebben we morgen net. We zitten morgen, de steuring met de buien, die loopt morgen langzaam voort. Dan horen we een afwisseling van zinnen. En nou, ik wil eens een enkele bui, vooral in de maandtijd. Maar het belangrijkste is, de wind die draait dan naar het west-zuidwesten. We krijgen dan dus een lucht ongeveer, nou de lucht komt dan net maar in het zuiden, maar vanuit het westen waai. En dan wordt het mij 18, 19 graden. Nou, een stuk frisser als jood. Maar ik moet zeggen, 18, 19 graden voor begin oktober is helemaal net min. Dus ja, dat moeten we morgen maar accepteren.
0: Ja, het komt volle minder in de dagen daarna.
1: Nou, op vrijdag dan krijgen we besieten van een nijhege drukgebied. En dat betekent dat de atmosfeer in de rest komt. Er is net een soort wind. Er is vooral in de maandtijd eerder kans op nevel en mist. Wat krijg je nou toch in we krijgen langere nachten. En dan het de zinnen daar mogelijk wel even wat werk mee, omdat we wat op te rommelen. En dat is een beetje, de temperatuur is eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe gauw dat gebeurt. Maar ik verwacht je nog dat we vrijdag een temperatuur hebben van zo'n 18 of 20 graden. Nou, en als we dan het weekend er even bij pakken, dan hebben we op sneeuw en dan krijgt het hege drukgebied. We hebben concurrentie van een zwakke steuring. Zat nou liek het skamt die een beetje het noorden van Nieuw-Zeeland, dus de Jerrewijk bij. Dan is er weer wat meer bewolking dan op de vreed. Met mogelijk een spotje rein, wat matrein. Maar het meeste iets zal droog wijzen. Maar een droog waagrange jou ook versneur net al. Daarbij is het dan een graad of njoggentje. En dan op snijn, dan bouwt het hege drukgebied weer een uitrinderke op naar uw omjouwing. Dat betekent dat het rijstig waar is, maar geregeld zinnen, net al te volle wind. En nogmaals, een ondagspunt is dan wel mogelijk in de nacht en mantiet mist.
0: Dankjewel van Oost-Sibbele.
1: Ja, ons straks.
2: Nijs, sport,

0: Laken en Wolversteeg.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Arsenal wil de Stichting Zwerfkatten Nederland een petitie aanbieden om commissaris van de Koning Arno Brok. Die petitie heet Stop het afschieten van katten. Friesland is in Nederland de enige provincie dat zwerfkatten afschieten willen meien, omdat die een bedrieging binnen voor de grijdevogels. Neffens de stichting binnen er genoeg alternatieven voor het afschieten van die katten. Ik praat er verder over met Karine Radstaken van de stichting. Een goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zien meer in andere methodes. Wat voor methodes zijn dat?
2: Ja, klopt helemaal. Excuus dat ik de Friese taal niet machtig ben, dat het in het Nederlands moet. Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Dus de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
0: Waarom werkt het afschieten van katten volgens jullie dan niet?
2: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds. En anderzijds, Friesland bewijst het zelf, omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
0: Jullie hebben Utrecht een beetje als voorbeeld genoemd, waar 86% van de zwerfkatten een eigenaar blijkt te hebben, hè?
2: Klopt helemaal. En dat hebben we geconstateerd vanuit de stuurgroep. De jagers hebben een jaar meegevangen. En van de katten die de jagers gevangen hebben, bleek het de jagers helemaal niet te kunnen herkennen of het nou ging om een verwilderde kat of een angstige huiskat of een schuwe boerderijkat. En voorheen zouden ook in de provincie Utrecht al die katten ook zijn afgeschoten. En dat is strafbaar, want een kat met een eigenaar afschieten is eigendom vernielen. En dat mag helemaal niet in Nederland.
0: Verwachten jullie dat in Friesland het percentage dan ook zo hoog is? Want 86%, dat is een flink hoog percentage. Hoe zou dat hier zijn?
2: Ik denk dat dat precies hetzelfde is. Want ik geloof er niks van dat een jager in Utrecht anders is dan een jager in Friesland. En je kan het gewoon op afstand niet zien. En je moet de kat echt van dichtbij beoordelen, een chip controleren, maar vooral het gedrag bekijken van de kat. En dan kun je zien, dit is echt een kat die niet gesocialiseerd is op mensen. Dit is een boerderijkat en dit is een angstige huiskat.
0: Jullie komen dus met die petitie. Waarom op dit moment?
2: Op dit moment was eigenlijk de aanleiding dat Overijssel mogelijk het woord afschot weer in de mond nam. En toen zijn we met 10 dierenwelzijnsorganisaties en meer dan 65 dierenopvangcentra deze petitie begonnen. Omdat het gewoon in een beschaafd land als Nederland niet oké is om nog steeds katten te blijven afschieten, want het werkt niet. En er is een prima diervriendelijk alternatief wat veel beter werkt.
0: Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend?
2: We zitten al over de 80.000 vandaag. Dus dat is echt een gigantisch aantal in 7 weken tijd.
0: En zijn dat dan mensen uit Friesland of ook van buiten de provincie?
2: Ook van buiten de provincie, het is heel Nederland. Maar Friesland is, door de inwoners van Friesland, staat op 2 qua hoeveelheid handtekeningen die zijn opgehaald naar het aantal inwoners van Friesland. Dus Friesland, ja, het leeft heel erg.
0: De commissaris van de Koning krijgt vandaag de petitie in handen. U kondigt ook een pittige speech aan. Wat gaat u de heer Brok en de provinciale politici vertellen?
2: Ja, dat klopt. Dat ga ik vandaag doen. Dat het echt een beetje dom is om nog steeds katten te willen afschieten in Nederland. Zeker omdat er afgelopen maart een prachtige motie is aangenomen in de Tweede Kamer die een stukje weidevogelbudget verschuift naar TNRC. Dus het is ook nog eens gratis om het provinciebreed op een goede en andere manier te doen. Nou, dat ben je toch een beetje dom als je dat niet doet.
0: Karine Radstaken, dankjewel voor de toelichting en succes vandaag.
2: Hartelijk dank.

0: Redbox en For America.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Tientallen Friese basisscholen die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzoeken om ze van elkaar te leren. Daarbij bedekt je naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van verschillende scholen komen daarom takken hier bij elkaar op bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders die dit opzetten had. En hij leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
3: Er is een op scholen of er is een met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren waar ik aan de meesten kan vragen hoe ik het begin. Ben je op school? Hoe gaat het met de visie? Hoe is dat deel zetten? Wat ben je speerpunten dit jaar? En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de ben over hoe het op school gaat met veiligens of oorzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
4: En wat nou als auditoren bij je school komen en die denken van nou, het Fries onderwijs is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal, wat gebeurt er dan?
3: Nou, in wezen is dat aan de scholen zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader. En een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een scholen zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist met het Fries. En wij willen dat je hem daar even extra naar joggen. En dan is eigenlijk hetzelfde spultje weer. Dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader. En dat de scholen uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
4: Ja, dus het is echt alleen een advies. Ik ben geen consequenties die erom vast hingen.
3: Nee, er zit geen consequenties aan. Wij zijn in inspectie, om het zeg maar te zeggen. Wij zijn auditoren die eigenlijk de squallen een spiegel voor houden. Altijd gaat om de kwaliteit en wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
4: Hoeveel squallen doen er mij?
3: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om maar te starten.
4: En wil je hem dit letterlijk nog uitbreiden?
3: Bestuurden hebben al zo'n weer bij geïnteresseerd. Wij willen letterlijk een hekje of ruus is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de band in het bijzonder.
4: Marloes Eido, beleidsadviseur kwaliteit. We zijn in een squalle in Boelens Lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande met het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet overal dat Friese onderwijs op

0: alles.
1: En waarom ga je hem dit betocht op deze manier?
0: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat de Saffelen expertise is. En hoe mooi is het als je maar een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis. Ja, en dan wil ik graag een broekmotje van die expertise. En ik als je als bestuurder of squal het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even Shen, daar zitten nog blinde vlekken. En dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand oors, terug een auditor. En dan is het aan de squal om daar maar aan de slag te gaan.
1: En binnen het dan bestuursleden die het gewoon shingen bij oren squalen, moet je echt een opleiding volgen, daar auditor. Hoe zit dat?
0: Ja, het is de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus 2 jaar oorlier. En dan heeft de expertise wat u betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squalen.
2: En dat zal dus de komende tijd baren. Hier is de meerdere meisken over de Friese basisschoolen en het onderwijs daar. Ja, de Maasvogels.
3: De Maas!
2: Ze zijn er al hier alweer bij, de Maasvogels. René stuurt me een mooie foto van een sinds opkomst. Prachtige foto is dat. Het zocht er mooi uitboeten door. Ja, kunnen wij wel roppen, maar wij zien niks van boeten hier in deze studio.
4: Wij zien alleen maar morgen, hè? Dus wij zijn wat inbouwd.
2: We zitten echt in zo'n stilte, in een bunker zitten.
4: Ja, stiltebunker, dat vind ik een mooie.
2: Stiltebunker. En ik zie dat Jelle, die is in Polen, die zegt goeiemorgen, heren. Een noffige dag uit Polen bij. Hier komt de Sint Ekkel weer op. Nou, dat is mooi, de Sint in Polen lekker.
4: Ja, nou, het wie nog even spannend. Maar ja, ja. Uiteindelijk is hij toch opgekomen.
2: Ja. Ik zei, ik wil dat het misschien een derde stik goed keer is in Nederland.
4: Kom maar op.
2: Maar binnen al hier al Maasvogels. Als u ze echte Maasvogel aas niet eerst.
4: Ja, waar is die echte?
2: Ah, die zit hier in kouwen.
4: Ja. Die zit in een bunker.
2: Ik zeg dat Jantine Weidenaar kreeg al trot de gong om dat ding wekker te meiden.
4: Oké, nou dan mag het goed komen.
2: Dus ik hoop dat er aas nog even vleend komt.
4: Dat zou wel mooi werden.
2: En altijd nog vleend, dan meest het budget Maasvogel appen en 0620 Fjouwen Jochen. Ik ga in de priesterkloer zitten te zien en er zit nog wat in.
4: Er zit gelukkig nog wat in, ja.
2: De nieuwe t-shirts kwam.
4: Oh.
2: Op voor hier leverbaar, dus... Die zit er sowieso
4: wat extra's tussen, Harm, wat denkt, zoenen we nou eindelijk?
2: Nou, even een leuk vertus.
4: Ja.
2: Ik zal even zien.

0: One Rip Gaplik en Runaway naar de doorwijnen en Esfijken.
1: Dan moet je er even zitten.
0: Als we nog voortrennen hadden, dan bloed stil.
1: Ja.
2: De media van de morgen.
0: Doof je hem net hoor, nee.
1: Nee, nou, inderdaad. Dus genoeg te melden. Maar Harm, moest even goed.

0: luister je. Dit is Madonna.
1: Why are you guys so far away? Get over here. My microphone is too short. Safety in numbers.
2: Ik kan dit doen.
0: Ja. En er moest wat al even kiezen.
2: Nou, volgens mij is ze dronken als wat, of nee?
0: Nou ja, dit wie bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. En ja, de 68-jarige popster die, nou, die zei dus dit. Maar was het in beeld van Sjost. En dat yes, no net natuurlijk. Maar dat ze dan twee collega's, die Robse Sabiha.
2: Ja.
0: Want het is krek of ze is omval.
2: Ze stiert echt een wankel in.
0: Ze stiert een wankel in. Ze van, nou, ze hier steun nodig.
2: En de microfoon weer te kwaad.
0: Ja, dat zei ze. En daarom moesten die collega's bij haar komen. Van, je maar het komt maar dat wie net met die microfoon te kwaad. Nee. Dat wie omdat ze stiert een wankel in. En nou ja, doe Kerstie dan de reacties. Kerstie wil voorstellen op sociale media verzels. Zit ze onder drank? Zit ze onder drugs? Oh mijn god, Madonna is stom dronken. En ze moest de presentatoren zelfs terugroepen om haar overeind te houden. Wat er zal zijn. En ja, ze zei als ik van het optreden was ze die dat weer rommelig en ik net focust. En ja, dat wie ik te zien dat Madonna boeten adem likken. Dus dat ze even, ja, Madonna, dit is saai. Het een van de joggers skreun. Een enorme puinhoop, zo we het optreden neemt. Aan de andere kant ben ik fans die nemen het op voor haar. Ze zeggen ja, ze is 68. Applaus dat ze nog hield, die het podium opkomt.
2: Ja.
0: En dat ze beweegt zoals ze dieren. Ja, dat kerst ik, zeg ik.
2: Dat kerst ik, ja.
0: Ja. En ik denk uiteindelijk dat Madonna is de lijstje in de treden.
2: Want iedereen had het over haar.
0: Iedereen had het over haar. Maar de Queen of Pop, die had dus zo'n van die Music Awards won. Artist of the Year, Best Collaboration, Best Cinematography, Best Choreography, Best Long Form Video en Best Album. Nou, dus ik denk dat ze uiteindelijk als laatste lakert.
2: Dat denk ik.
0: Mijn drankje op of net.
2: We beginnen als nemen hier van Madonna. Wat zei ze?
0: Ja, dat vind ik wel een goede manier.
2: Even hier van de plaats. Nou. Net live.
0: Nee.
2: Wees kijken, ik wil even live hoe naar Hilversum. Want collega's van het NOS-journaal die zitten dekleer.
3: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
4: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
5: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
3: Nou in Friesland.
5: Ja, daar ben je wel riet om, jongen. Maar nee, dat telt.
3: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
5: En het waar het rol komt.
6: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
3: En muziek die Stojerenworst.
5: Hier bij Omroep Friesland.
3: Nou in Friesland.
7: Bouw- of metaalproject.
8: Staal-digitaal.
7: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
12: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
11: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
13: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
11: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Dorald. Dus 3 minuten uur zon. Dit is Omroep op Friesland. Friesland van de Moon. Ik zei het al, we pakken even hier van Madonna erbij. We trapen je aan mij. Dress you up. Nou, ik denk dat ze deze keer wel steen bloot, dat ze net wankelt.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: Friesland van de Moor.
28: My Harm Wijstra.

0: Jochem Lucnusson bij Madonna en Dress You Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er zijn gewoon heel veel mensen die wonen op parken. Die zich echt gewoon heel grote zorgen maken. En dat geeft ook gezondheidsproblemen.
0: Er binnen toezen en Friesen die het permanent wijnen in een recreatiewenning. Het Riek wil dat gedogen, maar gemeenten die tinken der oorzoer. Hoe dat al je zit, dat jij staat in Friesland van de Moorn. En we beschikken u te vinden hoe reëel de ambitie is van de provincie. Want die wil mensen uit de auto krijgen en in de bus.
4: Heel vaak rijden de bussen niet. Al wat bussen om 8 uur komen. Dan komt de bus om 9 uur. En met auto's wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Nou, wij wien hier in onze eigen trouwe autoke.
5: Zeker, ja. Ja, om 4 uur maas, dan rijden de bus dan niet echt. Dus,
0: of dat maar een bus voor uzelf rijden.
5: Een busje komt zo.
0: Ja, busje komt zo. Dat
5: maar dan net van die WM overvierden, want dan kan je wel lang wachten.
0: Nee, dan zit je te wachten, ja.
5: Nou.
0: Wat schandalig wie dat, ja.
5: Ja, absoluut.
0: Oornijs nou, nog.
5: Ja, zeker. Dat is Rick. De versmarging bij ozon is waarom. Ja, of misschien is hij wanneer voor het West. En de Amerikaanse president Donald Trump, die wil een AI-tsaar onwiezen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet is er een jonken hegenbewolking, geregeld zinneskien. De zuideerste wind is zwak ontmatig. Temperatuur in de op naar luxe weer van 22 tot 24 graden. Letter op het dij, dan immer bewolking. In de jonge nacht volgen terug buien, lokaal mogelijk met een klap tonger. Morgen begint de dij ik maar buien, maar in de rind van de dij wordt het droger en litten hen zinnen hem uit en trog zien. Bij een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind rint de temperatuur dan op naar 18 ont 19 graden. Meer over het waar, oeren jaloeren.
0: Er wordt nog gewoon handhaven dat je een permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeenten die negeert hem het verziek van minister Boekholt O'Sullivan om er voor eerst waarom harden mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep in de manden bij de NOS. De minister die wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten, onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar in Zuidwest-Friesland was het handhavingen net opjaan, zei wethouder Michel Rietman.
7: Waarom slaan je met fysiek van de minister eens in de wien?
8: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
7: En hoe doe je hem dat dan?
8: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. Hè, want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat we klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
7: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
8: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
7: Maar stel dat ze er al 4 is zitten.
8: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
7: Dus joh, hebben op dit stuk net al hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
8: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
7: Maar dus, ja, dan zou je juist zeggen, dan mast van door tot door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
8: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoning. En dat gebeurt nu niet. He, dus op die manier behouden wij ook de rust. He, en dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
7: Is het van Jim Eck dreig?
8: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms, het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Op de Hildenberg, bij Appelskeer is dat, wij een meestal al jaren permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanna Brinkman spruts op dat park met 12 bewenners hoe haar een situatie.
9: Mijn naam is Anita Hertz.
10: Dieneke Mandema.
7: Jullie wonen op een vakantiepark?
9: Ja, inderdaad. Permanent.
7: En is dat dan ook illegaal?
9: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
7: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
10: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde uitwerking van het beleid, hè, wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
7: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
10: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
9: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig. Een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
7: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
9: Nee, ik heb nooit hier mensen in de bosjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
7: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
10: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
7: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
9: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
7: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
10: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
7: Nee, dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te moeten.
10: Absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
0: Ze zijn op de Hildenberg bij Appelskeer. Hoe het permanent wijnen in een recreatiewenning.
1: De media van de morgen.
0: Dan kunnen we naar het horen naar Svijken.
5: Ja, hoor adem maar even in succes. Want haast de helft van de Europese bevolking heeft dit hier al lucht inademen waarvan de ozonwaarden min toch extreem min wien. En dat dit de Europese klimaatdienst Copernicus liet dat weten. In een rapport wat ze daar schreeuwen, hè. Nevens de onderzoekers is vooral wie het haast fjouwer op de CME's in dit jaar al om gevaarlijk hege niveaus van deze versmarging bleerd stelt. Ja, ozonversmarging ontstiert wanneer skeerlijke stoffen, liek als uitlaatgassen en bosbrand, reek van bosbrand, in de lucht reageren met het zinneskien. In Azië is de versmarging nevens Copernicus het slimst. Daar krijgt 90% van de bevolking het te krijgen met te hege ozonniveaus.
11: 90%, hè?
5: 90%, dat is een heel soort. En in Europa, ja, het kerst het haast uittekenen, maar daar heb die grote bosbranden verzels en ik de jittenwegen, de luchtkwaliteit ouderende hier meerdere keren toch wel heel min maken. Megabranden in Frankrijk, Spanje en België gingen gepaard met intense rookverspreiding, wat in een omtrek van duizenden kilometers effect had op de luchtkwaliteit. En ja, die versmarige lucht, die kende ze lieden ta klachten die als doezeligheid, een verminderde longfunctie en pinehollen. En die ozon, dat is natuurlijk ook een broeikasgas dat bijdraagt onder de opwarming van de aarde. Want ik weet nog wel, dat wie ik in het jaren 80, 90, en hier is die koelkasten en alles, en dat wie ik met die ozon, ja. En God in de ozonlaag. Maar de laatste jaren,
11: je is er niks meer over.
5: Niks meer over. Maar het is er kennelijk nog heel tijd.
11: Maar dus, zit je gelukkig in Friesland nog wel aardig goed, dat ik het zo'n beetje, hè?
5: Ja, misschien je geen extreme bosbrand of weet ik volle.
11: Maar dus, klopt dit maar al.
5: Ja, precies. Dus ja. In Friesland gebeurt alles, ik zie je niet letten, toch? Dus, weinig even.
11: Dat wil volgens zijn, ja. Dan hier is toch ook nog iets over een AI-tsaar van Donald Trump.
5: Jazeker. Ja,
11: hij wil er even verzetten.
5: Hij wil zijn tsaar onwijzen. En het woord tsaar, dat wordt vaker in de Amerikaanse politiek gebruikt voor een adviseur. En die met een tasje en op een specifiek ministerie oestigend beleidsdomein. Zij is er ook een grenstsaar. En die met dus tasje en op de grensbewaking. En ik op de uitvoering van het immigratiebeleid. Nou, en zijn zoude dus ik kom maar voor AI. En dat het Trump zijn houding van een meeting met meerdere bestuursleden van die grote AI en tech bedrogen. Onderhoor ik de meesting van Anthropic en Nvidia. En heeft Trump met de beneming in de komende 3-4 dagen volg je. En hij heeft hem op een ei uitsprutsen voor zelfregulering in de sector. Naar toenemende kritiek op de gevaren van die technologie. Want we hebben al een paar keer incidenten gehad zelfs met het AI. Dat het volslijns in eigen gong hier.
11: Ik vind het ook wel angstig, hè?
5: Ja, het zult maar die systeem binnenkroepen. Nou, in Nijsselon heeft het onder oren het afgenomen. Ja. En ik ben oren bedrogen bij ze. Dus ik bied mijn koor dat ze inbreken. Dus die, ja, dat geeft compleet in eigen gong. Het is een beetje Terminator-achtig. Maar goed, nou, dus er komt nog een tsaar. En die maakt er dus nou op dat zien in de Verenigde Staten.
11: Als we door de provincie Friesland, die had ik grote ambities. Die wil dus uit de auto gaan en in de bus.
5: Ja.
11: Of op een fiets, of stappen.
5: Ja.
11: En daar had ze een heel mooi plan van bedacht. Dat heet Stomp.
5: Ja, die beleidsmakers, die meisjes, die verzinnen van die naam. Dat je denken van, ja, nou, lid maar.
11: Nou ja, hoe Stomp?
5: Ja. Stomp.
11: Of het nou Stomp is of net, hebben we het aan.
5: Nou.

0: Sam Fender, Olivier Dean en Rain Me In. En Gerd Ekbord daar in die plaat.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De provincie die heeft grote ambities. Het is de bedoeling dat wij in 2050 alleen nog maar met de auto de dijk op beginnen als het echt net oorskin. Ja, dat is voor grote parten van de provincie makkelijker zijn als die. Want uit Bakkenvingerwijd wordt het de reis naar Ljouwt haast een keer zo lang als het in de bus stapt als in steek van de auto. En een soort inwoners van Bakkenvinger die binnen nog net enthousiast over de visie van de provincie.
2: Nou, dat is vast niet in april grap.
3: Soort dat?
4: Niet realistisch. Nee.
5: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is van 4 tot maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
6: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bussen om 8 uur komen, dan komen de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet. En met de auto is wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Het idee staat in de omjouwingsvisie van de provincie. Had de namen stomkriegen, stappen, trappen, OV, mobiliteit en privéauto. Willem Scheper die is mobiliteitsadviseur bij adviesbureau Sweco. En die zocht wel mogelijkheden in het plan, maar ook uitdagings.
7: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net om te zeggen van nou, alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar het zit wel dat er een heel wat gebeuren moet de komende jaren om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
8: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
7: Nou ja, ik denk dat er wat gebeurt met dat mobiliteitssysteem. Hè. Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker worden. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te meiden. En ik knooppunten of transferia te meiden met meest makkelijke roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeurt met het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Toch fietssnelwieken, maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. Maar dan leid ik bijvoorbeeld een opgave juist in de ruimtelijke ordening. Waar het geert om nieuwe wemplakken, werd voldoende voorzieningen aanwezig wezen met zodat meestal ik rinnen wij of op een fiets daar komen kennen. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dwarpen ik op orde bloeit.
8: Ja, en het is al een fiche dus van 2050. Dus dat zou dan ieder pak een beetje 24 jaar realiseren worden, Matte. Hoe fiek is het komen in 24 jaar?
7: Ja, het is altijd moeilijk om zelf vier vooruit te zien. Ik denk dat we 24 hier wel rondzorgen en wat het nou al jaren mogelijk is, dat hier wat toen ik net bedenken kent. Dus dat bloeit altijd lastig. Het is natuurlijk een soort horizon wat je naar het bouwwerkje. En dat is wicht dat denk ik om mijlkonden dat vers te stellen. Maar ja, we moeten Joert eigenlijk bij mij beginnen. En dat vreegt van iedereen wat om die gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren.
0: Zijt mobiliteitsadviseur Willem Scheper, nieuwsverslagjouwer Dennis Terpstra. Het is haast die al wachten, het Frieske Nijs komt er aan.
1: Snijn 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden die de theater in Ljouwert weer hier. Siep van de Ploeg zocht waarom en vaaruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Hey
13: Raymond!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: Zwaanjoegedug.2FM.
0: Het is 12 minuten over 7:30. Dit is het Friese Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Een deel van de Friese gemeenten handhaven nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren daarmee het verziek van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Wenjen om schoon het wenningtekwad weer omhouden te wijzen met die controles. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil de nieuwe landelijke aanpak van de minister net afwachten.
14: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
3: De provinciale belasting gaat omheen, gaat het om deputaire Eke Volkers van Financiën leidt. Al zei ze zelfs dat het gaat om een indexage van de opzinten op de motorrituigbelasting.
17: We houden het begin van deze periode ook al praten dat wij het net zozeer verheven, maar wel indexeren. Hè? Dus we nemen het mee met de inflatie. Als we dat net doen, zullen, dan zullen we mee verinfanteerd een tekort krijgen op deze post. Voor de provinciale begroting budget dit een plus van 2,6 miljoen structureel. Voor de inwoners in Friesland is het €6,80 per jaar per auto gemiddeld. Hing het wel af van hoeveel auto had je rijden.
3: Ja, voor grote auto's moet je meer belasting betalen. Ja, en laten we gewoon maar zitten. Het gaat omheen.
0: Het gaat omheen.
3: Ja.
0: En je moet uiteindelijk de bus pakken of op een fiets.
3: Of op een fiets.
0: Stappen.
3: Of kuieren.
0: Ja.
3: Ja. Maar ja, indexatie of net. Het wordt duurder. Dus, nou, even voor alle duidelijkheid dus.
0: Punt.
3: Zie het al een Friese basiskwal en zullen mij mekoor de kwaliteit van het onderwijs onderzieken om zelf van mekoor te leren. Daarbij wordt ik zoen naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van verskate skwallen komen daarom takken meer bij mekoor op visite. Bernard Winsemius is een van de projectleiders en leidt uit wat het praktisch zoen inhoudt.
18: Er is iemand op skwallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij iemand op skwallen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je in speerpunten dit hier. En het ken ik zo wijzen dat er een gesprek is met de BN over hoe het op skwallen gaat met nou ja, veiligens of oorzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
3: De ski is grut bij de tjerke in Marsum. Daar sleeg juist de nacht de bliksem in. En dat kon gebeuren omdat een week eerder de bliksem al in de stijlen winnen. Dat zei Jan Kuppens van de tjerke.
19: De hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft natuurlijk niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook schade hebben. Verwarmingsketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
3: Ja, een stellerij met grote gevolgen dus. Kuppens die hopen dat de verzekering deze keer betalen zal. Ja, waar ben je ons voor verzekeren?
0: Ja, toch?
3: Dan hoop ik wel dat het skeerbedrag wat indexeerd is.
0: Nou, dan kist ik moet debiteren willen, Jerk.
3: Oh nee.
20: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
21: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
22: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
22: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
2: Friesland van de Mol.
4: My Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. De Lende, dat is een rivierke bij Wolvegeer. Misschien kist dat wel. Daar zijn de oorspronkelijke kronkels weer ombracht. Daar hebben we het aan, snoer. Maar eerst joggen we in het waar, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Mooi weer in het waar, en hoe mooi is dat?
0: Ja, want het wordt een prachtige dij, toch?
1: Ja, zeker. Wij kennen Kwartebroek al van. En geniertje van een warme dij. En hoe hebben we dat nou? Het is zo dat we joert in tropische lucht lezen. Die wordt vanuit het zuiden onviert. En nou, dan hebben we joert echt een mix van hege bewolking en zinnen, waarbij de temperaturen oprinnen. Naar vanmiddag naar zo'n 22 tot 24 graden. Al we nou even naar de aanrolde nacht joggen, toen werd het warm. Het wie, nou ja, normaal hebben we rust op een graad of zie je nou een akrum. Die hier minimaal tretje komen joggen. In grauw iets fietje, truien. In bakken veer een fietje komen joggen. In halve week, wie het kouder wist, een zegje twa. En in starem, ik zegje één. Dus warmte, zo we maar zitten. Letter op het dag, joert, dan wordt de bewolking wat dikker. Vanuit het westen komt er een keldfront op je sta. Die leidt naar het begin van de jong voor de kust. En die zorgt ervoor dat de bewolking toeneemt. En dat we in de rein van de jong ik toenemende de kans hebben op rein en tongerbuien. Ik zou zeggen buien, maar mogelijk mijn klap tonger. Juist reeks, jongen, dat dat heel plaatselijk is. Dus we beginnen de dag met een heerlijk waartype met bewolking en zinnen. Vanmiddag is het echt simmersk en we eindigen de dag met een pibuien, waarbij het komende nacht, ik zacht, of eigenlijk warm is, het wordt net kouder dan zandje graden.
0: Ja, dat zijn temperaturen, dat kennen eigenlijk haast net hoor.
1: Nee, we hebben natuurlijk wel eens vaker hand. Hè? We hebben het juist trekkers even over van nou, hoe apart is het? Ja, ik bedoel, ik in oktober, ik heb eens even in de boek gezien, wel gekke dingen beleefd. Dus wat dat betreft, ja, het kennen allemaal, maar het gebeurt vaker in het burg. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Dus ja, en ja, waarom dat in zit, de natuur is baas, we kennen van alles van Fine. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we wat normaler waar krijgen, want uiteindelijk is dat alleen nog maar beter. Verder en ieder tocht ik. Nou, en als dan Sjorst naar morgen, naar de steuring die vannacht overkomt met die buien, hebben we morgen ik daar wel les van. Dat is nog een, ik heb een schoen gekregen, het ene model is net met oren, maar eens, maar ik denk dat we morgen ik naar een paar buien. Hè. Maar dan draait de wind dus naar het west-zuidwesten. En de temperatuur morgen, nou ja, 15 tot 18 graden. En dan is dat nou helemaal net zo gek. En morgen komt de zinnen er weer bij. En wordt het droeger. En hebben we maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ja, en dat is wel frisser. Maar dat is ver begin oktober helemaal prima. Nou, een letter morgen, dan wordt het helemaal rustig. Morgen, dan is het droog bij een matige, zwak ontmatige westenwind. En dan wordt het in de nacht van tongetje op vreet, net zandje graden, maar 9 graden. Dus dat is een groot verschil met de komende nacht. Dat komt puur omdat we in een hele oren luchtsoort zitten. En ja, nou, dat is weer een hele oren temperatuur.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, nou ja, op vreet, dan krijgen we webbezieten van net een depressie, van een steuring, maar van een hege drukgebied. De Saffolsten, dit hier, die het belangstelling voor u en die zorgen ervoor dat het in de nacht rustig is. Daar trok de kans op wat mist of nevel, wel wat grutter wordt. Temperaturen die gaan dan inderdaad ik vaak rond het 10 graden, dus dan wordt het in de nacht echt wel wat frisser, maar goed, ik dan net extreem. En dat dan de zinnen, de mist wat oprommet, die eventueel aan het begin van de dag er is, dan is het echt heel noffelijk waar en temperaturen hebben dan weer van zo'n jongetje om 20 graden. En op sneeuwen, dan is het hege drukgebied, dat lit een beetje rond voor een steuring vanuit het noorden. Die skampt dus, zoals het nou stiert, mogelijk. En dat skampskot, dat levert dan eventueel wat lichte rein of matrein op. Maar fijn, het is joot nog maar wijze. Het kan best wezen dat het mij zes rauw rent. En met temperaturen van 19 graden op de sneeuwen is het ik voor oktober begrip helemaal net min. Maar misschien dat we dus een snetterke krijgen. En op snijn, dan dat hele drukgebied, denkt ik zal dat snijns gevoel nog eens eventjes wat versterken. Ik bemoei me nou weer wat meer met het waar. Dat betekent dat we droog waren, rustig waren, maar zinnige perioden. Het mistverhaal, dat moeten we net helemaal uitsluiten, want als het al mistig wordt in de nacht, dan kan die zin in de mantie daar wel eens even werk van hij, en dat die mist oorgiet in lege bewolking, dan Josje zijn grieze tekken aan en denkt, ja, ze heeft zinnen beloofd en weer eerder, maar dan eerder verschoelen. Dat moeten we even afwachten, maar eigenlijk even stellen, joert warm, vannacht wat buien, morgen nog een bui, en dan hebben we een heel aardig start van de mannen oktober.
0: Simpel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde, noffelijke dag.
0: Nou, met zulke temperaturen, dan kan de kwade broek joert wel even aan. Pas ik de muziek er even op aan.

0: De Doeleersen en Simmerdij.
1: De exacte tijd is...
0: Kwartier voor achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: In de lende bij Wolvegeer binnen de oorspronkelijke kronkels weer ombracht. Doel is om de natuur om het wetter heen weer goed te krijgen en te versterken. Er is hier een werken door het wetterskip, het Friesgegeer in de provincie. Het project had zo'n 3,5 miljoen euro kost en joert is de officiële oplevering. Ik praat erom met bestuurder Monique Plantinga van het wetterskip. Een goeie morgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Plantinga, wat hij hem de oranje 2 jaar al je dwaal litten?
3: Ja, een heleboel hebben wij in dit gebied verbeterd. Het is dus ook echt een feestelijke dag vandaag, want het is een mooi project. Ja, en wat we eigenlijk hebben gedaan kortweg is de beek, de lende, weer alle ruimte te geven om te gaan kronkelen. En dat betekent dat wij meanders hebben aangelegd, 8 stuks, prachtige natuurvriendelijke oevers. We hebben meer ruimte gecreëerd voor waterberging in het gebied. Er zijn een paar petgraven opnieuw uitgegraven. Er is een kanonsteiger aangelegd en 2 fietsbruggen. Dus we kunnen ook allemaal erheen om te kijken wat hier allemaal voor fraais is gebeurd bij deze prachtige beek.
0: Want waarom weer dat nodig?
3: Nou, door dit te doen maken wij van dit gebied een natuurlijke klimaatbuffer. En dat is belangrijk, want ja, we leven nu eenmaal in een tijd van klimaatverandering. Dat betekent dat we steeds vaker zien dat we te maken hebben met een heleboel water in één keer. Extreme neerslag, ja, of veel droogte, hè, zoals afgelopen zomer. En met deze aanpassingen raakt dit gebied veel beter ingericht op dit soort omstandigheden. Dus als het heel hard regent bijvoorbeeld, dankzij die meanders, is er nu letterlijk meer ruimte gekomen voor water. En kan het gebied veel beter uit de voeten met al dat water in één keer. Er ontstaat meer ruimte. Maar wat er ook gebeurt is dat het water de tijd krijgt om in de bodem weg te trekken, in dat gebied te blijven. En zo creëer je eigenlijk een appeltje voor de dorst voor drogere tijden. We houden het water beter vast. En als waterschap zeggen we wel eens, we zijn ontzettend goed altijd geweest in water afvoeren. Kampioen water afvoeren. Maar we willen ook kampioen water vasthouden worden. En met zo'n natuurlijke klimaatbuffer wat we hier hebben gemaakt, ja, dragen we daar aan bij.
0: Het wetter bewaren, is dat dan het belangrijkste wat mensen vernemen van deze verorings?
3: Nou, ze gaan het ook letterlijk zien. Dus ze gaan zien dat het landschap is veranderd. Dus als je er langs fietst en wandelt, zie je dat. Ze zullen mogelijk ook wel zien dat het gebied wat natter wordt. Wat we ook hopen is dat mensen gaan zien dat de natuur versterkt. Want door deze inrichting ontstaat er ook veel meer een betere omstandigheid voor planten en voor dieren en waterplantjes om het daar goed te doen. Dus het is niet alleen een ingreep die iets doet met water vasthouden. Maar het doet ook iets met de verbetering van de waternatuur, van de ecologie. Als het goed is, gaat dit positief bijdragen aan gezonder water en schoner water. Dus er zijn allerlei plussen in dit project.
0: Nou, hij heeft die kronkels weer ombracht. Maar hoe voorkom je hem dat hoe 100 jaar de lende weer rjocht loekt?
3: Ja, nou hier zijn we natuurlijk zelf bij en hier zitten natuurlijk menselijke keuzes achter. Hè. Dus in de loop der tijd zijn ooit die kronkels verdwenen. We hebben ze nu aangelegd en we gaan er natuurlijk goed op letten dat die kronkels er blijven en goed worden onderhouden. En dat het goed functioneert. Dus voorlopig blijven die kronkels daar echt voor langere tijd.
0: Vanmiddag de officiële oplevering, hoe zie je hem dat feestelijk vieren?
3: Ja, we hebben vanmiddag een mooie bijeenkomst in het gebied met een aantal partijen die zo hard hebben gewerkt aan de realisatie hiervan. Maar als je hier naar luistert en je denkt, nou dat wil ik ook met eigen ogen zien. Aanstaande zaterdag is er ook een mooie opening voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Zaterdagochtend bij de scouting in Peperga kun je heen. Is een informatiemarkt. Er zijn wandel- en fietsexcursies. En dan zijn daar mensen die graag vertellen wat we hier gedaan hebben. En waarom dat zo belangrijk is voor water, landschap, natuur en recreatie.
0: Monique Plantinga van het Wetterskip Friesland. Tegen dank voor de taljochting.
3: Graag gedaan.

0: Billy Joel en The River of Dreams. En Mr. Know-It-All, ja, dat is van Teddy Swims. Het is 4:08.
1: De media van de morgen.
0: De kranten ben bezwargen.
2: Zeker.
0: Keurig op tijd, hè? Ik denk, ik zelfs een compliment, ja.
2: Nou, wij willen wat, ja.
0: Maar goed, ze minder.
2: Ze minder, ja.
0: Ze minder, hè?
2: Je hebt alleen maar op politiek, op de vastzitten van de kranten. Kabinet schrapt bezuinigingen op sociale zekerheid. Daar schroot de Volkskrant oer. Even zien, het AD, die loopt er een conclusie, jongen. Die zei het kabinet linksom met begroting. Ook kleine spaarder gaat meer betalen. Ja, voor het kabinet lijkt de kogel door de kerk. Bezuinigingen op AOW, WIA en WW zijn van tafel. De rekening wordt neergelegd bij kleine spaarders en beleggers die over elke extra cent rendement 36% belasting verschuldigd zijn. Jesse Klaver is blij. Joost Eertmans is minder te spreken over het voorstel. Het jaagt de belastingbetaler nog op meer kosten. Of zo'n indexatie wijzen.
0: Ik denk indexatie.
2: Ja, ik en de C, die scrootroer, na één begrotingsdeal is kabinet Jetten nog niet veilig. Nou, dan de Telegraaf. Links spekkoper. Kabinet haalt bezuinigingen sociale zekerheid van tafel. En ik het Financieel Dijblad. Scrootroer, rekeningbox 3 komt terecht bij beleggers, spaarder en ondernemer. Het kabinet meldt aan oppositie dat bezuinigingen op sociale zekerheid allemaal van tafel gaan. Ja, ze zijn dus toch hoe links in je. En dat wie de vraag, je hoe links of rechts. En het is toch oerlinks gebeurd, of een run.
0: Ja.
2: En ja, dan hebben we trouw ik nog. Maar die had heel wat oors. Driekwart van datacentra is volstrekt onduidelijk over water- en stroomverbruik. Dus ja, vier bij de meeste datacentra in Nederland vermelden niet hoe haar milieubelasting. Ik al is dat verplichte. Een soort centra die zwaaien daar hoeveel water en stroom als ze slurpen. Want de dekker.
0: Nou, dat kist wel concluderen.
2: Absoluut. Dus ja, en dan is er een nieuw paspoort voor de

0: Schnitzel, de Wiener Schnitzel kan.
1: Een paspoort van
0: ja,
1: een
0: nou
1: schnitzel?
0: Even interesseert,
1: ja, ik zie het even in mijn computer, ja. Maar ook op
0: nou,
1: het
0: is ervoor, hè? Ja, zeker.
1: De schnitzels.
0: Ja, want ja, de Wiener Schnitzel, denk van ja, dat is wel eerst een Rijkswijze. Ik zie de namen vanzelfs.
1: Ja.
0: Nou, dan is vastzitter Sabine Vlakmuller van de Vereniging voor Historische Eerstenrijkse Eetcultuur. Die het de skietnis en de etensiedersboeken er eens even op nice jongen. En ze is daar de conclusie kwam dat de plotseline kalsfilet met paneermeel van origine Duits is.
1: Dus het is helemaal net een wiener.
0: Het is net een wiener, nee, inderdaad. Dus al in Sontje 84 wordt de paneerde filet een Duitse carbonade neemt in een boek. En de eerste vermelding van een Wiener schnitzel die komt uit 1886. Dus 100 jaar later pas. Ik weet net hoe ze in eerste Rijk reageert. Hè, op
1: wat
0: dit
1: ze nou een oren namen voor die schnitzel hadden?
0: Ja, dit is Seinburger.
1: Ja.
0: De Münchener schnitzel. Ah, nee, dat, nee, dat de Berliner schnitzel.
1: Nee.
0: Oh, nee, dat kent dan net. Maar ja, het zelf, de naam is zelfs blauwe, maar hij is dus gewoon Duits.
1: Nou, mooi dat we het weten.
0: Nou, toch?
1: Ik krijg nog wel zin ons niet.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
13: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
12: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
14: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
12: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Dorald. De geven met lijst horen van Friesland van de Moon van deze morgen. Heel soort meesten gaan hem al voorbij komen, de Maasvogel, want hij had al een paar keer klonken. Dat is het signaal om het budget Maasvogel te appen en 0620 4 Jochen of in te sturen via de Omroep-app. En als dat die inhaft, dan komt die namen en die noemer in de tonnen. En aasen naar jou en Jochen, bel je weer in je voor waarom. En die bij een greep in de Kloerstwand. Daar leidt een mooi Friesland van de Moor t-shirt en ik een thermoskonensjok nog steen. Dus dat bent twee mooie prijzen, derde uit kiezenkist. Als het budget Maasvogel even app snij Omroep Friesland. We trap je aan met muziek van de Mavericks. Here she comes now. Archie van de Tremolo's die een zij op mij en scoorde er een dikke hit mee. Here comes my baby. Komt er aan.
15: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
16: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
15: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
16: Sjonge yo, ik mij.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
20: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Fleurig begin van de laatste uur van Friesel van de Moor op deze Sinneskindai. 8 minuten nog 8 met de Mavericks. En here comes my baby.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: In Nederland zijn volgens schattingen honderdduizenden tot een miljoen zwerfkatten. Overal worden zwerfkatten gevangen, gecastreerd, gechipt en dan opgevangen op een boerderij of manege. Alleen in Friesland gaat dat anders. Jagers schieten daar gemiddeld 260 zwerfkatten per jaar dood.
0: Zwerfkatten die shit om kruidenvogels te beschermen, maar ophouden, dat vindt op de eerste stichting Zwerfkatten Nederland. Je hoort dus daar een petitie voor aan. Om het Friese provinciebestuur. Je staat zo meer hoor. En misschien kijken we het goed squal. Misschien je de kwaliteit van het Friese onderwijs op peil te houden.
4: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over de 25 auditoren.
0: Fijke Wouda, daar heb ik nog heel dit bij gelokken. Goal.
5: Ja.
0: Was iets vrij saai.
5: Dan weer een beetje stil weer. Ja. Nou, ja, zeker. Het aanslagenskandaal, dat zwaar het voor psychische skeer bij ben en volwoeksenen. En de binno ik, Sjoemel Kempers.
0: Sjoemel Kempers?
5: Sjoemel Kempers.
0: Gaan we het aansnek hoor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwaad, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet is er een jonken hegenbewolking, geregeld zinneskien. De zuideerste wind is zwak ontmatig. Temperatuur in de op naar luxe weer van 22 tot 24 graden. Letter op het dij, dan nemen de bewolking. In de jonge nacht volgen terug buien, lokaal mogelijk met een klap tonger. Morgen begint de dij ik maar buien. Maar in de rin van de dij wordt het droger en litten hen zinnen hem uit en terug zien. Bij een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind rint de temperatuur dan op naar 18 ont 19 graden. Meer over het waar, over jaloeren.
0: Tientallen Friese basisschoolen die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzieken om ze van elkaar te leren. Daarbij wordt ik zien naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van verskate schoolen komen daarom takken meer bij elkaar bezitten. Bernard Wintsemius is een van de projectleiders die dit opzet had. En hij leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
4: Er is iemand op squallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren. Waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het met iemand op squallen? Hoe gaat het met de visie? Hoe is dat deel zetten? Wat ben je speerpunten dit hier? En het kan ik zo wezen dat er een gesprekje is met de band. Hoe het op squallen gaat. Maar nou ja, veilige. Of oorzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
7: En wat nou als auditoren bij een squalle komen en die denken van nou, het Fries onderwijs is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal. Wat gebeurt er dan?
4: Nou, in wezen is dat aan de squalle zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader en een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een squalle zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist maar het Fries en wij willen dat je hem daar even extra naar joggen. En dan is eigenlijk hetzelfde speeltje weer, dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader en dat de squalle uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
7: Ja, dus het is echt alleen nog een advies. Ik ben geen consequenties die erom vasthingen.
4: Nee, er zit geen consequenties aan. Wij zijn geen inspectie om het zeg maar te zeggen. Wij zijn auditoren die het eigenlijk de squalle een spiegel voor houden als het gaat om de kwaliteit en wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
7: Hoeveel squallen doen er mij?
4: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om uit te starten.
7: En wil je hem dit letterlijk nog uitrijden?
4: Besturen hebben als we zijn geïnteresseerd. Wij willen letterlijk een hekje of ruzie is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de band in het bijzonder.
7: Marloes Eido, beleidsadviseur kwaliteit. We zien in een squalle in Boelens Lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande met het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet overal dat Friese onderwijs op orde krijgen? Wat is eigenlijk precies de aanleiding voor deze actie?
8: De Fries is een onderdeel dus maar van het auditeren. En het is momenteel natuurlijk hartstikke actueel dat er nieuwe kerndoelen er binnen en dat het weer extra aandacht krijgt. Maar dat is net een aanleiding om te auditeren. Dat is meer de kwaliteit van het onderwijs, maalkoord dragen en versterken.
7: En dat is provinciebreed?
8: Ja, Ja, elke skoalle, elk bestuur komt uit van speciaal onderwijs tot christelijk onderwijs, basisonderwijs, alles.
7: En waarom heb je dit betocht op deze manier?
8: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat er zoveel expertise is. En hoe mooi is het als je maar een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis. Ja, en dan wil ik graag een broekmootje van die expertise. En ik als je als bestuurder of squal het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even Shen, waar zitten nog blinde vlekken? Dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand hoort, terug een auditor. En dan is het aan de squal om daar maar aan de slag te gaan.
7: En binnen het dan bestuursleden die het gewoon shingen bij oren squalen, moet je echt een opleiding volgen, je daar auditor, hoe zit dat?
8: Ja, het is voor de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus 2 jaar oorlier en dan heeft de expertise wat dus betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squalen.
0: De audit die zal de komende 10 dus plakvinden in het Friesk onderwijs.
2: De media van de morgen.
0: Dan het taslagenschandaal, Feike.
5: Ja, dan gaan we toch nog even hoe hij. Want Orden MBN die heeft psychische skeer oproemd terug dat taslagenschandaal. En dat is nou voor het eerst versteld naar onafhankelijk onderzoek en Tubantia Scroterhoe. Het is een wrange doorbraak in een slepende strijd van een Twents stel tegen de staat. Hoop dat het een lichtpuntje is voor andere ouders, schroot de kranten dus. Het rapport kan een belangrijke stap wijzen, want ik veroordeel Orden MBN die het slachtoffer wijst binnen van het skandaal. Een onafhankelijke zaakkundige die stelt vast dat de psychische skeer in een Twents gezin veroorzaakt is door de belastingdienst. En daar kan ze nou dus verder mee, daar kan ze nou naar de rechter stappen om een vergoeding voor te krijgen.
0: Ik kan me niet denken dat dat in meer gevallen is.
5: Ja, tuurlijk. Dus dit is nog niet één geval, maar er komen nog volle meer. En dat is ik een beetje saai met de schommelcampers. Want die zijn er.
0: Schommelcampers?
5: Ja, ja. De schommeldiesels natuurlijk, ja. Van Volkswagen. En die ben nou dus ik versteld bij Stellantis. En dat is het memmerbedroven onder oren Fiat. En die het dus ik verbinden naar schommelsoftware in campers pleetst. Als het even om die hennes jost, dan de meeste campers, want dan hield hij het op Fiat busjes bouwt.
0: Ja.
5: En die hebben een enorme merkondeal daarin. En dat kan dus een heel soort gevolgen hebben. Want er is nou één zaak van één busje of één camper is ontspand. Door de stichting CarClaim. Maar het Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub, die stiepje deze zaak. En het gaat dus om één camper. Maar de uitkomst is nevens de belangenclubs van belang voor een volle gruttere groep Dupierre camperbezitters. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 4 of Euro 6 warm, waarin dus die verbindende software zit. En die skakelt systemen uit onder de gewone rietomstandigheden. De uitlaatgassen reinig je matten. En die campers die schieten daar volle meer skadelijke stoffen uit als wettelijk tastien is. Ja, en een camper die niet voldoet aan de wet is veel minder waard. Consumenten betaalden dus te veel voor een camper die eigenlijk niet eens de weg op maakt.
0: Nee.
5: Dus het is net de bedoeling geloof ik, om dan al die campers maar van de dik te halen.
0: Oh.
5: Maar het is hun bedoeling, dat is die eigenaar, die het dus te volle betalen.
0: Compenseerd worden.
5: Dat die compenseerd worden. Dus het concern wil net met de belangenclubs in gesprek.
0: Natuurlijk
5: compensatie, nee. Dus, en in Duitsland hebben de eerste Dupierre camperbezitters die al een keer vergoeding kregen, zei het Consumentenbond. En nevens de belangenclubs, rieden in Nederland zien toerende campers met een schommelmotor. En het gaat om campers die vanaf 1 september 2009 om 2022 op de Nederlandse merk kwamen. Nou, ik kan die melden, dat binnen er aardig wat.
0: Dat binnen er genoeg, dus die kunnen alleen maar... die moet ik maar schroeven.
5: Ja, zoek altijd aan.
0: Ja. We zullen daar eens een auto zitten van Korten.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja. Ja, van meer de hennen van
0: vinden. Ja, daar vindt een heel grote groep mensen wel wat van. Want die biedt een petitie aan het provinciebestuur. Zij vinden dat de provincie dat net tast in maakt.

0: best Tim Stoopo van het luisternijs?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Wer jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Wer blijft op een hechte van het waar?
1: Het volgende onderwerp.
2: Is er nou wel een maatje? Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nee, ja, moet ik
2: alles wat er spielt. Yes, hier. Yeah. Ik vind het prachtig.
0: Oh, wat Friesland.
3: Ja, geweldig.

0: Er komt een nieuw album aan van The War and Drugs. Dit is het Vaproken, de eerste single daarvan. Die heet Who's That? Ja, dat is team Friesland van de Moorn.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Aarsenal wil de Stichting Zwerfkatten Nederland een petitie aanbieden aan commissaris van de Koning Arno Brok. Die petitie heet Stop het afschieten van katten. Friesland is in Nederland de enige provincie dat zwerfkatten afschieten willen maaien, omdat die een bedreiging binnen voor de grijdevogels. Neffens de stichting binnen er genoeg alternatieven voor het afschieten van die katten. Ik praat er verder over met Karine Radstaken van de stichting. Een goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zien meer in andere methodes. Wat voor methodes zijn dat?
3: Ja, klopt helemaal. Excuses dat ik de Friese taal niet machtig ben, dat het in het Nederlands moet. Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Onder de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
0: Waarom werkt het afschieten van katten volgens jullie dan niet?
3: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds. En anderzijds, Friesland bewijst het zelf. Omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
0: Jullie hebben Utrecht een beetje als voorbeeld genoemd. Waar 86% van de zwerfkatten een eigenaar blijkt te hebben, hè?
3: Klopt helemaal. En dat hebben we geconstateerd vanuit de stuurgroep. De jagers hebben een jaar meegevangen. En van de katten die de jagers gevangen hebben, bleken de jagers helemaal niet te kunnen herkennen of het nou ging om een verwilderde kat of een angstige huiskat of een schuwe boerderijkat. En voorheen zouden ook in de provincie Utrecht al die katten ook zijn afgeschoten. En dat is strafbaar, want een kat met een eigenaar afschieten is eigendom vernielen. En dat mag helemaal niet in Nederland.
0: Verwachten jullie dat in Friesland het percentage dan ook zo hoog is? Want 86%, dat is een flink hoog percentage. Hoe zou dat hier zijn?
3: Ik denk dat dat precies hetzelfde is. Want ik geloof er niks van dat een jager in Utrecht anders is dan een jager in Friesland. En je kan het gewoon op afstand niet zien. En je moet de kat echt van dichtbij beoordelen, een chip controleren, maar vooral het gedrag bekijken van de kat. En dan kun je zien, dit is echt een kat die niet gesocialiseerd is op mensen. Dit is een boerderijkat en dit is een angstige huiskat.
0: Jullie komen dus met die petitie. Waarom op dit moment?
3: Op dit moment was eigenlijk de aanleiding dat Overijssel mogelijk het woord afschot weer in de mond nam. En toen zijn we met 10 dierenwelzijnsorganisaties en meer dan 65 dierenopvangcentra deze petitie begonnen. Omdat het gewoon in een beschaafd land als Nederland niet oké is om nog steeds katten te blijven afschieten, want het werkt niet. En er is een prima diervriendelijk alternatief wat veel beter werkt.
0: Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend?
3: We zitten al over de 80.000 vandaag. Dus dat is echt een gigantisch aantal in 7 weken tijd.
0: En zijn dat dan mensen uit Friesland of ook van buiten de provincie?
3: Ook van buiten de provincie, het is heel Nederland. Maar Friesland is, door de inwoners van Friesland, staat op 2 qua hoeveelheid handtekeningen die zijn opgehaald naar het aantal inwoners van Friesland. Dus Friesland, ja, het leeft heel erg.
0: De commissaris van de Koning krijgt vandaag de petitie in handen. U kondigt ook een pittige speech aan. Wat gaat u de heer Brok en de provinciale politici vertellen?
3: Ja, dat klopt. Dat ga ik vandaag doen. Dat het echt een beetje dom is om nog steeds katten te willen afschieten in Nederland. Zeker omdat er afgelopen maart een prachtige motie is aangenomen in de Tweede Kamer. Die een stukje weidevogelbudget verschuift naar TNRC. Dus het is ook nog eens gratis om het provinciebreed op een goede en andere manier te doen. Nou, dat ben je toch een beetje dom als je dat niet doet.
0: Karine Radstaken, dankjewel voor de toelichting en succes vandaag.
3: Hartelijk dank.
0: Ja, het is een onderwerp wat wel reacties oproept. Daar zei ik in van, ja, zijn wilde warren in de hoer zeker. Nou, daar zit ik net op te wachten. Ja, het is een controversieel onderwerp dit.
4: Ja, zeker. Maar waar ik dus wel van schrok is dat daar in Utrecht dat 86% van de wilde katten tussen schaapjes, die hebben dus een eigenaar.
0: Die hebben een eigenaar.
4: Ja. Dus ja, misschien ik wat beter op een kat letten. Maar ja, aan de andere kant, ja, een kat is natuurlijk, ja, die lid je. Ja, ja, het is wat. Ja, dus dat mijn hoen net, hè? Die leest net maar gewoon vrij rennen in de natuur. Maar een kat wel, dat groeit. Ja, een kat op een touwtje, dat weet ik net. Dat
0: is net een goed idee.
4: Best daar gelukkig van weet.
0: Maar gelukkig kunnen wij dan net hoe feiken.
4: Oeh, nee.
0: Doe mij staan ze het Frieske Nijsje brengen. Komt er gewoon.
5: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
6: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
7: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
6: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Odido. Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is op de kappen, Jel van Jon. Dit is het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Een deel van de Friese gemeenten handhaven nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren daarmee het verziek van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Wenjen om schoenenwenning te kwart weeromhouden te wijzen met die controles. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wilde na je landelijke aanpak van de minister net afwachtje.
18: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
4: Het tiental Friese basisscholen zullen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzoeken om zelf van elkaar te leren. Daar hebben we het examen naar de kwaliteit van het onderwijs in het Friese taal. Collega's van verschillende scholen komen daarom takken meer bij elkaar op bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders en leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
19: Er is iemand op squallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op squallen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je speerpunten dit hier. En het kan ik zo wijzen dat ik een gesprekje is met de ben over hoe het op squallen gaat, veiligens of andere zaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
4: De ski is groot bij de kerk in Marsum. Daar sleeg juist de nacht de bliksem in. En het kon gebeuren om te wieken jetter de bliksem al hier stellen wienen. Jan Kuppers van de kerk oer de skiën.
20: De hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft natuurlijk niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook geschade hebben. Verwarmersketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
4: Kuppens hopen dat de verzekering des keer betelt. Slachterij Hoekstra in Eem viert juist het 100-jarig bestaan. Eigenaar Menno Hoekstra is de vierde generatie slachter die het ontroerstiert van het familiebedrijf. Hij zei dat er in 100 jaar tijd een soort verloren is.
1: De regelgeving natuurlijk is heel streng geworden. Maar het assortiment natuurlijk ook. Hij vertelde me dat er maar een paar soorten vlees waren hier toen hij begon. Dat wie ham en lieren, rollade en boterham was, denk ik. He? En mijn oorzien, een assortiment dat we hebben.
4: Ja, dat is er dus aardig op verrukking in.
0: Ja, ik krijg nooit benoogd ons niet zo.
4: Ja, het is niet zo bloot hing je, hè? Ja. Moet je nou even naar de snackbar je verderop.
0: Ja, goed idee. Hè.
4: Ja.
0: Als meer nijs dat hij niet meer wordt, dan kiest hij in de app van Omroep Friesland Sjen of op uw website. Dat is omroepfriesland.nl.
21: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
23: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
24: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasySit.nl, dan zit je goed.
26: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
27: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
28: Een telefoon met een snor. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Thuiskomen is in het binnenkomen en God dadelijk weten. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die. Denk aan mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
30: Friesland van de Moor.
31: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een liedje aloerke, Friesland van de Moorden. Haast het wordtje Maasvogel naar de studio-app. Ja, dat gaan heel soort mensen die in. Dan zoek ik de telefoon maar in de buurt horen. Want waar wit bel je gasten die we waarom. En dan best door Joerts Uze Maasvogel van de Dij. En de meisje greep van in de prijzenkast van Friesland van de Moorden. Maar eerst joggen we in het waar. Ze hebben waaier. Goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Mooi in het waar. En hoe mooi is dat?
0: Ja, want het wordt een prachtige dij, toch?
1: Ja, zeker. Wij kennen de kwarte broek aan van. En geneertje van een warme dij. En hoe hebben we dat nou? Het is zo dat we joert in tropische lucht lezen. Die wordt vanuit het zuiden onviert. En nou, dan hebben we joert echt een mix van hege bewolking. En zinnen waarbij de temperaturen oprinnen. Naar vermijden naar zo'n 22 tot 24 graden. Al we nou even naar de aanrande nacht joggen, toen werd het warm. Het wie, nou ja, normaal hebben we rust op een graad of zie je nou een Akrum. Die hier een minimaal tredje komen joggen. In grauw iets fietje treien. In Bakkeveer een fietje komen joggen. In Halderwijk, wie het kouder wist, een zegje 2. En in Starem, ik zegje 1. Dus warmte, zullen we maar zeggen. Letter op het dagjoerd, dan wordt de bewolking wat dikker. Vanuit het westen komt er een keldfront op u staan. Die leidt naar het begin van de jong van de kust. En die zorgt ervoor dat de bewolking toeneemt. En dat we in de rein van de jong ik toenemende kans hebben op rein en tongerbuien. Ik zou zeggen buien, maar mogelijk mijn klap tonger. Juist rechts jongen dat het heel plaatselijk is. Dus we beginnen de dag mei. Een heerlijk waartype met bewolking en zinnen. Vanmiddag is het echt simmersk. En we eindigen de dag met een pibuien. Waarbij het komende nacht, ik zacht, of eigenlijk warm is, het wordt net kouder dan zo'n graden.
0: Ja, dat zijn temperaturen, dat ken eigenlijk gast net hoor.
1: Nee, we hebben natuurlijk wel eens vaker hand. Hè? We hinten juist rekkers even over van nou, hoe apart is het? Ja, ik bedoel, we hebben ik in oktober, ik heb eens even in de boek gezongen nog wel gekke dingen beleefd. Dus wat dat betreft, ja, het kennen allemaal. Maar het gebeurt vaker in Burg. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Dus ja, en ja, waarom dat in zit. De natuur is baas. We kennen van alles van fine. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we wat normaler waar krijgen. Want uiteindelijk is dat alleen nog maar beter. En ieder dacht ik. Nou, en als dan Sjost naar morgen, naar de steuring die vannacht overkomt met die buien, hebben we morgen ik neem wel les van. Dat is nog, ik heb een schoen gekregen, het ene model is net met oren, maar eens, maar ik denk dat we morgen ik naar een buien hè. Maar dan draait de wind dus naar het west-zuidwesten. En de temperatuur morgen, nou ja, 15 tot 18 graden. En dan is dat nou helemaal net zo gek. En morgenmiddag komt de zinnen erbij. En wordt het droger. En hebben een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ja, en dat is wel frisser. Maar dat is ver begin oktober helemaal prima. Nou, een letter morgen, dan wordt het helemaal rustig. Morgen, dan is het droog bij een matige, zwak ontmatige westenwind. En dan wordt het in de nacht van tongetje op vreet, net zandje graden, maar 9 graden. Dus dat is een groot verschil met de komende nacht. Dat komt puur omdat we in een hele oren luchtsoort zitten. En ja, nou dat is weer een hele oren temperatuur.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, nou ja, op vreet, dan krijgen we webbesieten van net een depressie, van een steuring, maar van een hege drukgebied. De Saffolste dit hier, die het belangstelling voor u is en die zorgt ervoor dat het in de nacht rustig is. Dat toch de kans op wat mist of nevel wel wat grutter wordt. Temperaturen die gaan dan inderdaad ik vaak rond het 10 graden, dus dan wordt het in de nacht echt wel wat frisser, maar goed, ik nou net extreem. En dat dan de zinnen, de mist wat oprommet die eventueel aan het begin van de dag er is, dan is het echt heel noffelijk waar en temperaturen hebben dan weer van zo'n jongetje om 20 graden. En op sneeuw, dan is het hege drukgebied, dat lid een beetje rond voor een steuring vanuit het noorden. Die skampt dus, zat het nou stiert mogelijk. En dat skampskot, dat levert dan eventueel wat lichte rein of matrein op. Maar fijn, het is jood nog maar wijze. Het kan best wezen dat het mij zes rauw rent. En met temperaturen van 19 graden op de sneeuw is het ik voor oktober begrip helemaal net min. Maar misschien dat we dus een snetterke krijgen. En op snijn, dan dat hele drukgebied, denkt ik zal dat snijsgevoel nog eens eventjes wat versterken. Ik bemoei me nou weer wat meer met het waar. Dat betekent dat we droog waren, rustig waren, maar zinnige perioden. mistverhaal, dat moeten we net helemaal uitsluiten. Want als het al mistig wordt in de nacht, dan kan die zin in de man die daar wel eens even werk van heeft. En dat die mist oorgiet in lege bewolking. Dan zoals ze zijn grieze tekken aan en denkt, ja, ze heeft zinnen beloofd. En weer eerder, maar dan eerder verschoelen. Dat moeten we even een oude. Maar eigenlijk hebben we stellen, joert warm. Vannacht wat buien, morgen nog een bui. En dan hebben we een heel aardig start van de mannen oktober.
0: Sibbel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde, noffelijke dag.

0: Skobberdebonk.
1: Ja, Blauwers.
0: Op Skobberdebonk.
1: Een Skobberdebonk.
0: Ik ren op Skobberdebonk. Op Skobberdebonk.
1: Heel veel mensen hadden Butje Moasvogel app naar Omroep Friesland. Er waren een aantal mensen die wij bezochten erom te bellen. Net als niet een Marke B. Ze nam de telefoon op. Maar gelukkig, in Abbegeer ben ze wel wekker. Want daar zit Hendrika. Hendrika, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Want hoe betekent wie stond er van de morgen bij?
2: Oh, Jelverzoon.
1: Jelverzoon al?
2: Ja, we hebben borkerij. En nou, we hebben nou een bureauborken. En dan hoeven het ooit weer dan 4 woorden en dan bestellen we zo dat we daar gaan.
1: Oh, dus in vergelijking met 4 woorden is dit al uitsliepen?
2: Ja, uitsliepen, zeker.
1: Ja. Ja. En doe jij eens de Maasvoer voorbij vliegen, Hendrika, hè?
2: Ja, die heb ik wat vaker. Ik dacht dan, ik zal het maar een keer bezieken.
1: Ja, en dan best wel lokkiger, want dan meest ook een prijs uitzieken bij Friesland van de Moorn. Ik ga je een t-shirt of een thermoscanner van die.
2: Een t-shirt.
1: Nou. Noteren wij voor jou een t-shirt, wat binnen plan via de Zuid op een borkerij?
2: Ja, ik hoop net te vol, want het gas maar dan wat groeien, want het maar droeg je.
1: Ja, het maar droeg je, hè?
2: Ja.
1: Nou, dan maar.
2: Ik heb wat meer.
1: Ja, en daar gaat zelf geen invloed op, Hendrika, hè?
2: Nee, zeker niet. Maar ja, en de moeren hebben een pot op vreden.
1: Ja.
2: En de gazen ben je dan heel prachtig.
1: Hebben we een soort lijst hoor, van de moeren?
2: Ja, verschrikkelijk. En een garden heb je een hulpparten erin. Ze wordt alle dagen achterhoorn.
1: Het verveelt nooit op de pleats, zou ik wel in de gaten.
2: Nee, dat net. Maar de garden mochten we voortgaan. Ja. En die moesten ik mocht.
1: Jawel. Nou, wij sturen een t-shirt naar je taai in Abbekeerkist. Morgen klaar maar in een van Friesland van de Moorn.
2: Ja, komt goed.
1: Een hoffelijke dag.

0: Ed Sheeran, tegenwoordig zonder begeleidingsband. En Azizam, juist. Er wordt nog gewoon handhaven het een permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeente negeert ermee het verziek van de minister om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. De minister die wil dat de gemeente de nieuwe landelijke aanpak eerst afwachtje. Onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven je net opjaan.
1: Laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
2: En hoe doe je hem dat dan?
1: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. Want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat we klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
2: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
1: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
0: Dat zei de wethouder Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Hij zei dat er maatwerk leveren wordt maat voor alle mensen die nou illegaal in een vakantiewenning wijnen.
3: Om het njoggen oeren. Friesland van de Moor.
0: Het is een grote ambitie van de provincie. Die wil dat Do en ik in 2050 linnig nog maar met de auto de dik op gaan als het echt net oorskin. Rinnen, fietsen en het dieren bier vervier krijgen de voorkar boppen de auto. Willem Skeper die docht al jaren onderzoek naar verdwarseming van verkeersstremingen. Hij zag mogelijkheden in de plannen van de provincie, maar tegelijk ook grote uitdagingen.
4: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net onderzoek van alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Er zit wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervoer te reizen.
5: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
4: Nou ja, ik denk dat er wat gebeurt met dat mobiliteitssysteem. Hè. Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker worden. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te maken en ik knooppunten of transferia te maken met meest makkelijker roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeurt met het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Fietssnelwieken, maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dorpen op orde blijft.
0: Zei Willem Skeper hoe de ambitieuze plan van de provincie die steen omskeun in de omjouwingsvisie en daar werd juist op praat in het Friese parlement. Albano en Romina Powerno. Dit is Felicita in Friesland van de Moor.

0: 1982, deze Felicita van Albano en Romina Power. Felicita, dat betekent gelok. Dus we weten hier de meeste hoe het wordt gelokt, Feike.
1: Nou, vind ik een mooie streven.
2: De media van de morgen.
0: Wat had de Friese Maaskrant nog te melden?
1: Ja, het Fries Dijblad het onrecht voor het soepje voor de Friese zaak. Juster in Den Haag, daar wie een café jou hier. En er kon, ja, Friese politici die kon daar pleitje voor ja, landelijke onrecht voor verdeling van de cultuurjilden, de Friese stikstofaanpak en het belang van goede bereikbaarheid van het noorden. Even zien, de commissaris van de Kenia aan Obrak onder horen, wie er bijna zo ik deputaire Eke Volkert steen.
0: Ja, lekker. Dus die vrouw van de indexatie.
1: Ja, ja. Ik weet net dat soepje geïndexeerd is. Of dat het gewoon duurder weer, maar ja. Ik weet het net. Dan verderop in de krant de aandacht voor ambachtelijk vakmanschap en de geur van vers gebrande koffie. Daar draait het om in het Museum Jouren. En dat bestiert komende, of dat viert komende zaterdag het 50-jarig bestaan. Dus ja, het museum begon in het oude pakhuis van Douwe Egberts. En hield het, het groeide daarna hield het een stukje verder. Dus,
0: 50 hier al?
1: 50 hier al, ja. Dus nou, dan de leuwe kranten nog. Er ben fjouwer extra grutte spuisluizen nedig in de Absolute Diek. Komende tongetje, dan hier met minister Karremans een nieuw supergemaal en nieuwe spuisluizen. Maar ze ben nogal wat waande om ja, voor de jaren daarna.
0: Dus nou het verkleer binnen, keer ze voort waar met wat oorzone gaan af?
1: Dan keer ze voort waar trouw. Ja, de uitbreiding is allerminst oplossing voor de rest van de eeuw. Dus er maakt nog weer extra bij, want ja, die zeespiegel gaat heger. En dan mag het wetten van de IJsselmaar maar wol de zee op. En ja, dan moest dat wel berikken kennen.
0: Moest het wel spuien kennen.
1: Moest het wel spuien kennen. Dus er ben alweer, dus er ben alweer de maanden bij de tarieding voor ja, nieuwe sluizen dus. Sluizen, mag ik zeggen.
0: Sluizen.
1: Ja, sluizen.
0: Als een nood ervoor, Wim Brons, goeiemorgen.
3: Arm goeiemorgen. Ja, dat was weten wat erin zit, neem ik gewoon.
0: Zeker.
3: Muziek is het belangrijkste, dat zeg ik alle dagen. Ik joet, bij dit genoteerd. En de quiz draait om vaasje.
0: Vaasje?
3: Ja, mooi wit.
0: Ja, dat is echt een mooi Fries woord.
3: Voor snelheid. Dat is een gewisse Nederlandse snelheidskampioen. Het Jotsin Jiddy.
1: Want ik zwem naar het Lexcoin van Juster. Wil ik een mooie Fries woord brengen.
3: Ja, Lexcoin. Ik zit voor de mooie in de auto nog en denk ik. Het is iets van Lex, maar ik weet het dan meer. Lexcoin. Oké. Maar we hebben muziek, dan hoeven we net toch wel te Lexcoin.
0: Nee.
1: En voor mijn vaasje, toch?
0: En Feike, hoe komt mijn vaasje dan, hè?
1: Jazeker. Ja.
0: Mooi, dat aarzen in nodig voor me, Wim Brons. Noffekedij, ont nog een keer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Kom in actie

0: Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
7: De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden water en

0: stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

wachten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

verhichte. Zij is een zuske van het skaap. Het paard wiek buster in het schuster. Alles kwieden van de kaart. Jij het iets koek zou goed praten, maar die woorden ben ik nou kwiet.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: In het onderzoek naar het geweld in Overhasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen. En daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur wordt in verband gebracht met twee sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de Thrill Glider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen

0: bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn

0: supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met HPL Bergsheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij de aanschaffing van de salderingsregeling ken je een thuisbatterijkeepje, maar in Drachten nog eens een experiment met de auto-os thuisbatterij. Er is het waar, mijn sibbelen, Nijs uit de Oren Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is aan van Mike en de Mechanics.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Noi Friesland.
5: Jacob Stelwagen.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Heb al die pijn.
0: Waar?
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er spiel is.
4: Het is heel goed dat jullie mij erbij zijn.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Dit is muziek Jootje Ino in Friesland, die van Mike and the Mechanics. Over My Shoulder.
1: Van Tolvo, moet je in horen.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is No in Friesland, met de editie van Waarsdie 30 september. Met de afschaffing van de salderingsregeling kun je een thuisbatterij kiepen. Maar in Drachten doen ze een experiment met de auto als thuisbatterij.
3: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
0: En Tiet Sechterdiel is de eerste gemeente in Nederland die begint met een campagne die jongeren helpen met om warmer te wezen zijn criminele verliedings. Nou is het waarbedocht iets wat Sibbele Waaier. Een goeie meetje.
4: Goeie meetje. Van de meetje is het uitzonderlijk warm met 22 tot 25 graden. Daarbij hebben we een mix van zinnen en hege bewolking. Is die te zwak ontmatige zuidenwind. Jong en vannacht meer bewolking en toenemende kans op buien, mogelijk met een klap tonger. Morgen voortlopende buien in de meetje wat vaker zinnen. Dan wordt het met een zwak ontmatige zuidwestenwind minder warm met zijn 19 graden. Meer over het waar. Oriel horen.
1: Ons in horen.
2: Nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Misschien weet je het al, of misschien weet je het al, maar op 1 januari 2027 wordt de salderingsregeling afgeschaft. Mensen met zinnenpanelen die zelf stroom opwekken mij, die nou nog oorstreken in stroom, die ze van de energieleverancier aannemen. Omdat dat aans net meer mij, kan dat honderden euro's in tier kostje. En het zou dus mooi zijn als zelfs in eigen opwekte stroom opslaan kerst om die letter te broeken. En het kan bigeliks bij een thuisbatterij. Maar bij het bedrijf Alpha Charging, uw Drachten, dat is een experiment. Maar alles stap verder. Shotverslagjouwer Arjen Bosselaar.
6: Ja, ik sta in Drachten in een kantoorgebouw. Daar draait een presentatie. Ik zag op een groot scherm een hoes, een wenning. Lampjes aan. Grote bank. Er staat ook een auto naast mij. Een heel soort grote laadpeel. Pieter Boutsma van Alpha Charging. Ja, wat zien we hier eigenlijk?
7: Ja, we zien hier eigenlijk een woning. Die symboliseert ons kantoorpand. Daar wordt energie gebruikt in de vorm van computers, beeldschermen, koffiezetapparaten. Maar bijvoorbeeld ook de laadpaal van een collega die hier staat te laden. En wat je eigenlijk ziet is dat daar stroom voor nodig is. En die wordt grotendeels geleverd door de auto in dit geval. 9,5 kilowatt. En er komt ook wat stroom uit het net. Dus je ziet hier eigenlijk gewoon symbolische weergave van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En dat is iets wat ook continu verandert eigenlijk.
6: En wat er nou dus gebeurt, en dat is wel vrij uniek, denk ik, is dat er hier naast het gebouw een elektrische auto stel zet.
7: Ja, klopt.
6: Die heeft dan maar een speciale lader omsletten en die levert de stroom van het koffiezetapparaat, van de jachten, van die computers.
7: Ja, dat is dus het rechterdeel van deze weergave. Dat die stroom op dit moment aan het terugleveren is. 9,5 kilowatt, hij kan iets meer, hij kan zelfs 11. En dat wordt eigenlijk continu automatisch gebalanceerd. We kijken eigenlijk primair eerst wat heeft de woning, dus ons kantoorpand nodig. Die vraag moet altijd voorgaan. En daarvoor gaan we eerst kijken van is daar voldoende vermogen beschikbaar uit de auto. Dat wordt dan als eerste gebruikt, natuurlijk tot een bepaalde waarde. Is er niet voldoende, dan is het net degene die het restant bijlevert.
6: Nou rent 1 januari is de salderingsregeling A.
7: Ja.
6: Dit soort ontwikkelingen, komen die daar toch in een stroomversnelling te lonen? Worden die interessanter hier daar toch? Hoe maakt dat zin?
7: Ja, ik denk zeker dat dat zo is. Hè. Er zijn een aantal maatregelen die dit jaar al genomen zijn door de overheid om het elektrisch rijden te stimuleren. Onder andere de pseudo-eindheffing, dat zit meer aan de kant van de zakelijke rijden. Maar je kunt hiermee natuurlijk heel goed en met die nul op de meter ervoor zorgen dat je zonnestroom opgeslagen wordt en op een ander moment gebruikt wordt. En daarmee ben je natuurlijk wel de nadelen van de saldering, als je het even op die manier wil bekijken, wel aan het wegpoetsen. En uiteraard kun je hiermee, en ik denk ook dat zagen we in het begin ook al, uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt. En natuurlijk is het niet altijd bij huis. Dus ik denk ook zeker dat er wel momenten komen waarop we met elkaar moeten vaststellen dat er nog iets van een kleine accu thuis nodig is voor het sluimerverbruik. Maar de combinatie van die twee, daar zal het wel in liggen.
6: Het werkt nou bij Jim hier op kantoor.
7: Ja?
6: Maar dat wil nog net zeggen dat als je in je bent komt die site, dat wil ik echt thuis hebben, dat samen kan.
7: Ja, ik vind het ook wel een beetje een lastige vraag. Want de primaire persoon in mij die zegt, ik wil heel graag morgen klanten hier blij mee maken. Niet zozeer omdat we dat graag willen verkopen, dat is het niet. Maar we worden er zelf blij van, dus je wil andere mensen er ook blij mee maken. Maar we geloven er wel in dat het goed moet werken. En wij zijn vergevingsgezind. Maar een klant waren 3-4 keer is uitgevallen. Wat gewoon in deze fase nog kan gebeuren. Omdat we even bepaalde dingen nog moeten leren. Ja, dat is niet wat je wil. Want die klant moet erop kunnen rekenen. Dus als ik klanten nu krijg die zeggen, hey, dat vind ik gaaf, dat wil ik proberen. Dan gaan we daar denk ik echt wel aan meewerken. Maar om dat op grote schaal nu te gaan vermarkten, dat is lastig. Dus het is experimenteren. Maakt het ook erg leuk. Maar het vergt ook wel wat uitzoekwerk van, wat is nou een goede keuze voor mij op dit moment.
0: Een bijdrage weer van verslaggever Arjen Bosselaar.
2: Noi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijnke Wouda, een goeie meetje.
8: Een goeie meetje.
0: Wat heeft jij bij elkaar voor?
8: Mijn Media Oersjoch zit niet eens fout. Zoch ik nou, dus ik moet even naar een oren pagina. Want to go biking, een van de grootste fietswinkels in Nederland. Die neemt de hele varie van het failliet verklaren Axel Nederland over.
0: Oh.
8: Ja, dus neffens de directeur van Want to Go Biking, Pieter van den Berg, gaat het om enkele tienduizenden stuks van de merken Batavus, Sparta en Koga. Het gaat om de hele voorraad in Nederland. Maar over exacte aantallen doen we geen uitspraken. Nou ja, 10.000 stuks. Nou, dan hebben we een beetje een beeld in elk geval. En de curatoren die binnen dwaande om de onwijzige varie te gelden te meiden.
0: Maar dan gaat het linnig in dit geval om de fietsen.
8: De fietsen, jazeker. Ja. Dus die van de Berg zei eraan, maar de curatoren impeteren om mogelijk deel van het bedrijf zelf over te nemen. Maar ja, er zijn meer partijen die daar, er zijn iets van 60 bedrijven die zijn van, ja, wij willen wel deal of het hele bedrijf overnemen.
0: Ja, er zijn een dik 100 die toonden belangstelling en 60 hebben uiteindelijk een soort van bod die in.
8: Ja, precies.
0: Ze dan weer net echt offert zitten.
8: Nee, nou ja, het is wat ingewikkeld. Maar daar komt het wel op deel, inderdaad. Het is de good gear vet, Jacob. Dus maar die fietsen die worden intussen wel mooi verkocht. Dus de blouse net maar zitten. Daar is ik niks mis mee natuurlijk. Dus dan komen we die schrik op het nijs. Ik al wat jaren. Heel Israël die is op nippen komen om een ongekende terreuraanslag, meldt de Telegraaf. De co-piloot van een Fly Dubai vlecht, die woest in Tastel vol met Israëli's te pletterstwarten litten. En dat zei dus een hege Israëlische veiligheidsfunctionaris. Het in de cockpit, het tussen de twee piloten, een stekpartij in de West. Een deel van de meeste passagiers die kregen dat mij en die heb ik ingrepen. De meeste ran onder het bloed en alles door dat vliegtuig. Het had uiteindelijk een Nederlanding maken. Want ja, ze had dus uiteindelijk de boel. Ja, hij is net Delstwart, laten we dat even vooropstellen. Passagiers die zes ik, er waren momenten waarop we dachten dat we het er niet levend vanaf zouden brengen.
0: Succes, dit maakt een enorm beangstigende ondervinding, Westhaven.
8: Nou, er zijn hier mensen met bloedvlekken op hun overhemd. We horen geschreeuw en gegil. En toen zagen we dat de cockpitdeur werd geopend en dat er bloed binnenin lag. Dat is vaak net echt een goed teken, inderdaad.
0: Nee.
8: Dan zit net lekker in dat vliegtuig. Dus gelukkig is het dus uiteindelijk goed ouderom. Geven we naar oorneis. Want op 1 oktober eindigt, eindigt Elsie de wettelijke simmerperiode voor benzine. Dus we krijgen morgen oren benzine in de tank.
0: Oh.
8: Winterbenzine. Ja. Het een oren geerstalling als benzine dat in de simmer uit de pomp komt, is beter geschikt voor winterse omstandigheden.
0: Wat is het verschil dan?
8: In winterbenzine zitten meer vluchtige bestanddelen, liek als butaan. Net als verdampte brandstof bij lege temperaturen wat makkelijker, zodat de motor ik bij je kelt goed start en soepel draait.
0: En de prijzen?
8: De prijzen die zijn wel gelijk lopen, helaas. Alleen, er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Doe broekst wel iets meer. Dus,
0: dat succes, mijn butaan vlug is mijn tank houden leeg.
8: Precies. Dus mijn tank van 50 liter komt het del op zo'n 4 kilometer. Dat is minder 4 riedekest.
0: Oh, dat valt nog in de gunst aan.
8: Ja, hallo. Hij is de benzineprijs, jongen.
0: Dat was maar wat rustiger rieden. Ja, dan was ik ook wel in de 4 rieden.
8: Ja, nou... Ja, goed. Dan als trouwens op een spannende kerst ik de boetentemperatuur, de snelheid en was toezijdest. En ik de bandenspanning. Dat is
0: geen
8: invloed te hebben op het verbroek. Dus hetzelfde. Ja, net heel soort. Maar ja, met deze prijzen van die brandstof, elk druppeltje telt.
0: Ja, dat voel je.
8: dan het de Zara, die het wat een uitglieder maken, maar een Halloween kostuum voor Ben. Er ontstond een soort opscoren oe. Wie voor €40 wie dat kostuum te keep op de website. Kinderverkleedkleding met verticaal strepen design, decoratieve stiksels, een bloem op de revers en een versleten effect. Stier er als beschrijving bij. Viel ze misschien al een beetje onkomen. De meesten die zeggen, ja maar hou even. dit soort pakjes zien. Meestal in concentratiekampen. Liekers Auschwitz, ik gewoon.
0: Dat was toch.
8: Ja, dus die reageerde van... Ja, ik heb even met het hoofdkantoor van Zara gebeld... dat als er dit kostuum, dat mijn opa in zijn jonge jaren ook droeg... in Auschwitz, maar dat geheel tezijde... helemaal af willen maken, er alleen nog een nummer op moet.
0: Dus dat is
8: een beetje een cynische reactie vanzelfs.
0: Nee, maar nou is het een keer er is daar een hele oordeling om ontwerpers... stel ik mis daarvoor.
8: Ja,
0: en er is net iemand die zei van... meestal is dit nou wel zo'n...
8: dit op je ergens een ting.
0: Ja, is dit wel zo'n goed idee?
8: Nou, het is...
0: Dus er is alleen, ja. Ja, prima, toch aan.
8: Ja, ja, en dan is natuurlijk wel hier een bezig die maakt zwart voor de reclame en de promotie en de marketing en weet ik veel. Nou, die sjoggen die foto's ik en die denken van, hé, ergens doet me dit wat om te... Maar,
0: maar ik doe er verder niks mee.
8: Nee, ik doe er verder niks mee. Ja, het pak is voor het hellen. U te schappen. Dus, nou, en ik neem weer op een webwinkel te zien.
0: Lik het me beter.
8: Lik het mij ik. Ja, mensen die het illegaal vuurwerk in huis bewaren, die rennen grote risico's. Ja, dan is de kans op lichamelijk letsel. Hè, van, ja, mocht ze iets ontploffen onder die bed, dan heeft natuurlijk kans op brand, kans op skeer, onderwenning en oorkwot. Maar de verzekerers die zeggen, ja, hou even, dat draait nodige dagen ik op voor de skeer. Niet ontstiert.
0: Ja, maar het
8: financieel schade.
0: Ja, het is illegaal.
8: Het is illegaal. Dus ja, dus de verzekeraars die ben ik wel heel blij met het landelijke vuurwerkverbod. En ze verwachten dat het vuurwerk veroorzaken skeer, onwenningen in boedels en auto's. Wie de komende jaarwissel bij minimaal 4 miljoen dalen kent. Toch dat verbod. Ik heb zelfs mijn twijfels een beetje. Want nou ja, had ik even alleen nog al de oude aan de wieken bij u is in Jerveen en omkreeg een jaar wat er de loft in geeft.
0: Over de drugsdealer in de buurt?
8: Ja, ja, dat ben van die verhalen. Hè. Dan zegt ze, hij is een drugsdealer en die... Ja, die jouw tongen, jongens, ik ben er, je hem spul
0: helpen. Ja, dat vuurwerk al, dan weet je.
8: Ja, maar dat is ergens ik alweer wat onderuit hellen. Dat is wat.
0: Oh, jammer, dat is een goede verhaal, maar je nooit onderuit.
8: Nee, maar je ziet een kanaal intussen, dan denk ik van. Nou, dan is er echt een heel druk skip om een kam. Want dat is een echt behoorlijke kanaal, inderdaad. Dus ik weet net wat dat vuurwerkverbod uit hellen zelf. Maar ja, die verzekers die staan al wat sterker. Want toen moest het gewoon net bewaren. Helemaal net.
0: Nee.
8: Dus die kan ook voor de dag zeggen, ja, geen twijfel mogelijk. Doe, ja, wist verwoener rekken, maar doe komst ik nog even voor de kosten. Maar is het zelf betalen.
0: Ja.
8: Ja. Hebben we nog tijd, Jacob? Ja. Ik zou daar even, hoor. Dat is de baas voor zelfs.
0: Ja.
8: Ja, ja.
0: Ja, je is altijd even een noorker.
8: Ja. Via de neer dien te brengen, maar nou even.
0: Moeten dit gebouw net,
8: nou, de neertje ervan.
0: Nog maar één dan.
8: Nou, ik luister je naar daar. Ik doe nog één. Ja, het centrum van Arnhem is juist een opskrik door grof geweld. En ja, ik bloedige stekpartijen. Uit via het trog uitprocederen Syrische jongeren. En die groep die veroorzaakt al langer grote problemen. En door burgemeester Ahmed Marcouch die vreeg naar Den Haag van... Zet deze meesken het loon uit. Dat kennen geldt niet net. Ze kennen het verplichten worden. Syrië is wel een veilig loon. En Nederland praat ik met Syrië. Van nou, kan je meesken waarom nemen? Maar je kent ze nog geldt niet net verplicht je om waarom. Maar ja, de burgemeester Marcouch die zei... Ja, ik weet waar die dieren binnen. Het is een groep. En die zwaart al langer voor ja, allerhande oerlijst. Die reis ik het hele loon tro om ruzies met mijn koor uit te vjochtjen. Ja, krijgen we niks hoort het van. Maar ik denk, ja... Maar ja, ze wijnen trots hier al aan. Zetten de sterren Likus Greens en Den Bosch ik al op stelten. Intimidatie, stellerij en stekpartijen binnen dus onder water van de dij. En Marcouch die zei, ja, het is nou echt 4 voor 12. Ik zie, nee, het is net... het is net
0: dat
8: het tiert.
0: Maar dat zei hij.
8: Maar hij zei, ja, nou, er moet nou echt wat gebeuren. Als we die probleem alleen nog maar grutter.
0: Oké, Fijke Wouda. Dank u wel.
8: Graag dien.
0: Mooi zo. Het is nu 20 minuten naar 12. Die Tsjechstadiel is de eerste gemeente in Nederland. Dit begint mijn campagne die jongeren helpen met om warmer te wijzen zijn criminele verlierdings. Wie het? Naar de muziek van Level 42.

0: Level 42 and Something About You. Terschelling is de eerste gemeente van Nederland die begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Die jongeren helpen maat om online ronselingen te herkennen en warmer te wijzen zijn criminele verlierings. Heel iets vaker willen jongeren via social media benaderen voor lietseputjes, als het bezorgen van een pakketje, het lien van een bankpas of even op de uitkijk staan. En dat leek het eerst onschuldig, maar het kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. RTV NOF bracht een besite onder squal in de gemeente. Derjout Boa en tafelsjochhouder Frits Wendt. Joert Veiligting onder BM. En hij legt uit waarom dat wichtig is.
1: Nou, we hebben een campagne in verband met het aannemen van geld. Heel veel jongeren wordt geld beloofd. En wij willen daar graag de kinderen op attenderen dat ze daar beslist niet aan moeten beginnen, omdat verstrekkende gevolgen kan hebben.
2: En dan is je inderdaad Joop en de Boa die onwezig is. Joert, er is politie onwezig. Wat wil je hem erbij en dan bijbrengen?
1: Nou, in ieder geval mocht je benaderd worden door iemand die makkelijk en snel geld belooft, dat je daar niet op ingaat. Je kan wel zeggen van, oh leuk, ik kan een paar duizend euro verdienen, of een paar honderd euro, door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die crimineel. En jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor. De banken die zitten natuurlijk bovenop, ook zulke soort gevallen natuurlijk, om te zeggen van, hé, dat willen wij niet. Dus vandaar.
2: En zie je dat ik vaak gebeuren bij de jeugd?
1: Nou, ik kom zelf uit de bankaire wereld wel. En ik weet dat dat heel veel gebeurt. Ik heb een bankaire switch gemaakt naar Boa toe. En ik weet dat dat heel veel gebeurt met jongeren die benaderd worden. En vooral de jeugd die makkelijk om te praten is. En te zeggen van, nou, wij willen, wij willen graag geld verdienen. Die loopt de nieuwe schoenen rond, dat wil ik ook. En de moeilijke jeugd die thuis al zwaar heeft, dat zijn makkelijke slachtoffers.
2: En is het dan niet makkelijker om mij alle social media, onbekende mensen samen te voegen, dat het eigenlijk nog sneller gebeurt?
1: Klopt, dat is het ook. En dat zie je dus ook met de phishing apps. De oudere mensen van, nou mam, ik ben mijn telefoon, dit is mijn nieuwe nummer, wil je even 300 of 400 euro overmaken. Dat er toch nog steeds mensen zijn die erin trappen. Dus dat is logisch, ja.
2: En ja, je nou staat erbij aan een ongesprek. Hoe wil je hem erbij je berieken? Want ik snap inderdaad dat je ze kennen van, je mag net samen op Els niet in reageren. Je mag net samen van vreemde mensen yield ondernemen. Maar hoe wil je terugdringen tot de BN?
1: Nou, we staan hier dus met politie, handhaving en veiligheid. En we laten de jeugd een beetje op ons afkomen van, we hebben al een melding gemaakt dat we hier aanwezig zijn. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de jeugd ook naar ons toe komt, nieuwsgierig als ze zijn. En daar gaan we gewoon mee in gesprek en dan zien we wat de vragen zijn.
2: En ja, wat vind jou van dit onderwerp? Vind jou het belangrijk om je jeugd bij stil te steken?
1: Zeker weten, ja. Ja, ik vind het heel belangrijk onderwerp. Absoluut, ook omdat men natuurlijk, je raakt voor je leven getekend. Als jij als money donk, een geldezel, fungeert, dus je geeft je pasje af, dan krijg je bij de bank ook geen rekeningen meer. Nou, je hebt tegenwoordig, als jij een baan hebt, dan moet je een rekening hebben, want het geld wordt allemaal digitaal overgemaakt. Hoe wil je dan je loon ontvangen? Ja, dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, zulke soort dingen, daar willen we de jeugd op attenderen.
2: En je zei al, het gebeurt heel snel. Het is heel makkelijk om zoiets te doen. Wat vreeg je die oplichters dan van je? Wat is de handeling die je dwaarmatte? Wat zie van je voor wat je?
1: In ieder geval, als ze digitaal benaderen, het gesprek beëindigen. En politie inschakelen. Altijd aan het einde, als je zoiets meemaakt, gaan we met de politie in gesprek. Maak een afspraak op het bureau of bel met de wijkagent. Van, ik ben benaderd door die en die. En geef het door. Dan kan de politie ook reactie ondernemen.
0: Een bijdrage we dat van de collega's van RTV NOF. Het is Astje Elwien, dadelijk het regionale nieuws met Lars de Leeuw hier in Nooie Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
5: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
12: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws, mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
21: Goeiemiddag. Meerdere helpdiensten waaronder een ambulance en een traumahelikopter binnen van de morgen in actiekamer van een persoon in het Wetter bij Aarde Auer. Hoe het slachtoffer in het Wetter bedaren is net bekend. Omstanders hebben de persoon uit het Wetter hellen en oerdroegen onder helpdiensten. Ook hoe de tastoor van het slachtoffer is nog niet bekend. Oud-politica Stella van Gent is verstoord. Van Gent, wie tussen 2015 en 2020 wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland. De organiseren werken ze bij de gemeente Haas. Bij Van Gent waard twee mannen lien kanker versteld. Van Gent is 54 jaar geworden. Stedelid Frederik Kossen stapt per direct uit de fractie van Partij voor de Dieren. In de verklaring liet ze weten dat de partij net langer meer bij haar past. Kossen schreeuwt dat er meerdere zaken binnen die te verzwaren hebben dat ze deze stap nou neemt, waaronder ondermining binnen de partij en amateurisme. Kossen waard in maart verliezen hier beëdigd als stedelid als opvolger van Menno Brouwer. Ze komt oorspronkelijk uit Limburg, maar wen het al jaren in Friesland. De politica bleut wel stedelid, maar docht dat toernooi als zelfstandig lid onder haar eigen namen. En de politie had in Veenwaarden een man en een vrouw onhoon van mogelijke dieverij van koper. Twaalf soort douanewest hebben bij de jennere hoenenbrokkenmakker Teling Petfood. Beide binnen treintriederiroord en komen uit het dorp zelfs. Zo zou het een plisje wordt via de chin NTV NOF. De eerste melding bij het oud fabriek die om een brand lucht. Op basis van informatie die de agenten daar sammelen, waren de twaalf vertochten letter onhoon in een auto in de Hagedoren. Er wordt nog uitzocht of er in die koper fort hellen is.
0: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk in dit programma het warme sibbelen over 2,5 minuut.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Thuiskomen is in het binnenkomen en God dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen onder telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
24: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
25: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2.
1: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
25: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoonmaker, dat is door. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
26: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
12: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
27: Noe Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: De demo-site op de rioolwaterzuivering in Ljouwert is in de oorlogende periode vernijd. Het is al jarenlang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector.
1: Voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben.
0: Het Waarburg nou, Sibbelewaaier, een goeie midje.
2: Een goeie midje, Jacob.
0: Ja, er zijn wie er aardig bij, dus die wil wat wien, maar die wie, nou, die kwalt ik net echt al. Toen ben je expert, maar toen kreeg je het idee, die moet uit het zuiden komen.
2: Heeft het helemaal, kerstjes aan deze kant zitten.
0: Nou, dat denk ik het. Maar dit slag het
2: dit wel. Slag, dit is helemaal geweldig. Ja, super. Hey, verder we van uitzoeken, heb ik nog aan iets naaitje van de dijk van Juster. 29 september, en er stond een record in Starem. Van 29 september 2011 op maximaal 23,7. En toch is dat juster nog sneuvelen.
0: Zo?
2: Ja, het staat nu op 23,9.
0: Nou, toch wat zie je erbij.
2: Wat zie je erbij. Ik denk, dat begint wat allemaal even mooi.
0: Ja.
2: Er is toch nog even wat nice van de dijk van Juster. Ik ga trouwens vanmiddag de peerplakjes in de gaten. Want misschien dat er nog wel eens een temperatuurrecord sneuvelt vanmiddag. Maar dat zou even wachtje hoe dat komt. Dat wordt een spannende middag. Op dit moment hebben we inderdaad de zuidelijke wind. Waar Jacob het toe had. En die heeft de temperatuur op stuit al op halverwege gebracht op 21 treien, grauw, 21 fjouwer, Bakkeveen, 22 zon, Kwaaijem 22, Ien, Isbrechten, die ziet op 20,5. Nou, we komen nu in de zachte nacht, het wie ze zegt dus wat, 15 graden minimaal, terwijl we rug hebben op een graad of 10. Dus ja, nou, het heeft allemaal te krijgen met een zuidelijke streming, met ongeveer van subtropische lucht. Die lucht die kan tussen de systemen, een hoge drukgebied en een depressie, onze kant op komen. Maar er zit wat verandering aan te komen. We hebben op stuit zinnen en hege bewolking. Er komt ook middelbare bewolking van beetje bij. Want vanuit het westen komt er een steuring onze kant op. Er zit rijnwetter in. En het eerste rijnwetter dat breekt op stuit Zeeland. En dat scoot heel stiekem bij in de rin van een beetje onze kant op. Ik heb het erop dat wij het van midden naar bedroeg horen. Maar de zinnen zal dan wel eens wat concurrentie krijgen van wat dikkere wolken. En nou, daar zal van nou heen je over records komen. Maar de temperaturen die erin in ieder geval nog wat verderop. Maar staan 22 tot 24 graden. Waarbij het letter Jon en vannacht dat buien komt mogelijk maar tonger. En dan bloedt het ik nog weer tegen. Zelf maar zontje tot 18 graden.
0: En ben dat dan weer van die heftige buien, klongere buien als 2 dagen alleen? Of valt het wat aan?
2: Dat zou wel kennen. Het is wel heel plezierig, want als ik het zou belezen en besjocht, dan wordt dat net grutschalig. Maar het bloed afwachten hoe de temperatuur reageert. Want we krijgen afkoeling en we zitten nu in warme en vochtige lucht. Dus dat levert soms toch nog wel wat bimbamborie op. Dan wacht je maar af. We krijgen in ieder geval een nacht met buien. Dan morgen, dan hebben we in de maandtijd nog les van die buien. Die scoren het eerst naar fut. Krijgen we er wel wat zin bij. Er kunnen gewoon een enkele losse bui achterom komen. En de wind die draait naar het west-zuidwesten. En dan geven we in één keer naar maximaal 9 graden. Nou, zo zit dat is koud. Nou, begin oktober is dat helemaal prima. Dus morgen hebben we afkoeling en hebben we vooral in de eerste part van de dag mogelijk nog een bui.
0: Ja, en de dagen erin, hoe zorgt die druk?
2: Ja, nou, vreed dan is er een hege drukgebied. Dat krijgt weer de belangstelling voor u omjouwing. Dat betekent dat wij een aanwisseling krijgen van zinnen, bewolking, droegwaar, trotter lange nachten. En dat het ik wat kouder wordt in de nachten, kan er mist ontstaan. Dat kan in de maandtijd nog wel eens wat lege bewolking opleveren. Maar fijn, vreed een heel aardige dag, jongetje rond 20 graden. Op sneeuw, dan hebben we dat hege druk heb ik. Alleen dan hebben we vanuit het maanden een lietse bedreiging van een zwakke steuring. Nou, misschien levert dat een skamskot op, maar wat lichter rein of mat rein, dat is nog even auto wachten. En dan op snijn, dan hebben we weer een hege druk heb ik. Zwaar het verrijst, zinnen. Bewolking in de maand die ik was wat mist. En maar 9 graden is het gewoon prima oktoberwaar.
0: Ben je toch hele luxe temperaturen van iets van hier of net?
2: Absoluut, ja. Het is normaal dan een graad of zontje. Nou, daar zitten we dan uiteindelijk van het begin nog op.
0: Nou, het is er van geniet.
2: Ja, precies. Het valt wel met wan.
0: Ja, dof dat.
2: Ja.
0: Dank u wel. Even nou een hoffelijke mini.
2: Hartstikke goed. Hetzelfde.

0: van het album Termontje onder Paken zien wij nu dat van Pieter Vilkes. De demo-site op de rioolwaterzuivering in Ljouwert is in de ordende periode vernijd. Het is al heel lang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector. Wetterschip Friesland ontwikkelt deze locatie nog verder naar een moderne en toegankelijke test- en ontwikkelingslocatie. Een bijdrage van Pelle Numan.
1: Remco van Maurik, tijdens de bestuurder van Wetterschip Friesland. Je moet naar je demo-site Ibne. Wat houdt die kritiek?
2: Op de demo-site kunnen er allemaal innovaties komen die voor de watertechnologie van belang zijn. Het voordeel van deze demo-site is dat er echt gewerkt kan worden met echt effluent water. Dus water wat de waterzuivering uitkomt, maar ook met water wat de waterzuivering inkomt. Maar ook met het actief slip. Dus het is gewoon echt praktisch toegepast onderzoek. En dat kan hier door bedrijven, instellingen, scholen, maar ook door onszelf worden georganiseerd.
1: Ja, en dat koer je funnel net, of wat stond je dan eerst?
2: Nou, hiervoor heeft een demo-site gezaan waar ook al heel erg veel mooie ontwikkelingen zijn geweest. De cellulose is hier, de Nederlands, belangrijk voor Nederland is de cellulose hier verder ontwikkeld en ook de bioplastic is hier ontstaan. Maar goed, zoals alles, dingen moeten ook vernieuwd worden en we staan hier dus voor een vernieuwde demo-site. Zijn er weer hier voor alle gemakken voorzien om in feite een goed huisvader te zijn voor nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja. En hoe gaat het dan in de praktijk in Zeeburg? Komen je bedrogen? Ja, hoe ging je die te werk?
2: Ja, we hebben dus contact met de CEW en contact ook met de andere kennisinstellingen. Dus er komen mensen, studenten die komen hier, gaan hier werken aan hun proeven, om dat zo te zeggen. Maar ook bedrijven. Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik zelf, en dat spreekt denk ik ook wel tot de verbeelding, hier in Friesland. Hier staat op dit ogenblik ook de huskus van de markrieten. Als je zeg maar die huskus wil gebruiken in de openbare natuur, dan wil je eigenlijk ook zorgen dat, zeg maar, die huskus geen vervuiling in het oppervlaktewater neerzetten. En ze zijn hier dus aan het testen hoe ze dat water van de huskus zo schoon mogelijk krijgen, zodat het ook weer terug kan worden gebracht in de natuur zelf. Een ander voorbeeld wat hier ook aan de orde is, is dat het zandfilter van Franeker hergebruikt kan worden om zeg maar plastic uit het water te krijgen. En dat zijn allemaal proeven die heel erg toegepast zijn en voor de toekomst van Nederland, maar ook voor de toekomst van waterzuivering van belang zijn.
1: Ja, want het is wel bekend dat het net al te best zit met het drinkwater, met het zwemwetten. Wat zijn dan grote uitdagingen die het met dit, deze naar je testlocatie, ja, oplost werken of naar je innovatieve ideeën komen kennen?
2: Nou, eigenlijk op alle gebieden, als je gaat kijken naar dat oppervlaktewater en als je gaat kijken naar de waterzuivering, dan moeten wij verder nog onze inspanningen verrichten om, ja, zo met een mooi woord, meer nutriënten eruit te halen. Omdat die nutriënten ook nog steeds zeg maar het oppervlaktewater vervuilen. Dat zie je in de KRW, dus de kaderliggende water, zie je dat naar voren komen. Ook rioolzuiveringen kunnen daar een bijdrage in leveren om dat water zuiver te maken. Maar voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben. Dus bronaanpak blijft ontzettend noodzakelijk, want alles wat je niet in het water stopt, hoeft er ook niet uit te worden gehaald. Maar ja, er zijn gewoon ook wel stoffen die in het water komen. En dan zijn dit soort proeven en dit soort testen ontzettend noodzakelijk om ook te kijken of je op een goede en goedkope wijze en op een slimme wijze die stoffen weer uit kan halen. Nou, de innovatie is dus een ontzettend belangrijk element om toekomstgericht bezig te zijn.
0: Zijn Remco van Maurik van Wetterschip Friesland in de bijdrage van Pelle Numan. Kan muziek voor hem van Daniel Pouter.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieren Oren.
5: Oont Ieren Oren.
4: Nou in Friesland.

0: Muziek van Daniel Pouter en Jimmy Gets High. Het is zo'n hele minuut voor die in. We zijn er nog 110 uur met dit programma No in Friesland. De treien Friese deelnemers, of wat je niet meer kennen, het wereldkampioenschap voor mbo-beroepen hebben een speciale prijs won. De Medal for Excellence. Dit takkend wordt om deelnemers dit een uitzonderlijk heeg puntenaantal hebben. En de deelnemers binnen Amber van Goslicha van de Hommerts, Rode Smit van Drachten en Gerrie Smeters van de Veenhoop. En die laatste heb ik nou onder telefoon. Een goeiemiddag, Gerrie.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, daar ben je kapster, begrijp ik.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En wat heeft ze uiteindelijk won?
1: Ik had een Medal of Excellence won. Ja, en ja. Een Jochen de Plak op de wereldkampioenschap.
0: Nou, bij mij de wijze, of net?
1: Zeker, dat is dat nooit het heerst behalen toch een kapster uit Nederland op de wereldkampioenschap.
0: Nou, van het lokweeske.
1: Ja, dank u wel.
0: En zo'n Medal of for Excellence, wat mag ik je voorstellen? Hoe zocht hij eruit?
1: Nou, die liep het in principe heel erg op de oren, medailles. Maar hij zat een brons-goudig kleurke. En nou ja, die winst dan als een bepaald aantal punten naast stellen. Dan is het niveau gewoon boven gemiddeld. En dan krijg je dan weer een medaille voor.
0: Ja, en hoe koers die punten, Helly? Wat moest er voor dwan?
1: Nou, ik heb verschillende onderdelen. Ik moest dan knippen, kleuren, ik opstekken, een baard scheren van een Chinese man. En nou ja, al die verschillende opdrachten. En daar kun je dan 10 punten op behouden. Maar als je zegt, ik hoor naar Hoesto, die ondertussen gedraagt is, maar als die een goede workhouding had en netjes werken en zo. Dus het is net alleen nog het eindresultaat. Maar ik de hele, nou ja, wedstrijd zelf, waar ze dan naar die zeggen als het al even een beetje goed was.
0: Ja, ik denk net alleen nog om het resultaat, maar ik om het proces, zullen we maar zeggen.
1: Zeker, ja, daar ben heel veel punten in te houden.
0: Ja, ja, ja. En wat vies er mooi in het beroep?
1: Nou ja, dat is de creativiteit erin kwijtkist. En vooral ik de meesten natuurlijk bleert mij. En dat ze dan bij mij zelfvertrouwen en goed gevoel erdoor weer uitgaan.
0: Ja, ja. En dat WK, de World Skills, zit het officieel wat houden in China, in Shanghai. Enorme stad. Hoe wie het om daarin te gaan?
1: Ja, echt ongelooflijk. Nou, dat is dan aan de andere kant van de vrouwtjes. En dat is echt een hele andere wereld daar.
0: Ja, is die goed ding vernuveren daar? Want het is echt een hele andere wereld.
1: Nou ja, we hier natuurlijk de best in die eigen bubbel en daar gaan net echt heel volle kinderen van Shanghai zelf, want de best wel goed en daar om die wedstrijd te horen. Maar nou ja, van wat we gaan zien is wel echt ongelooflijk en hoe groot dat er is en zo'n andere cultuur. Het is echt heel bijzonder.
0: Ja, en nou best dus waarom in Nederland? Hoe zijn de reacties om die medaille?
1: Ja, echt heel positief. Iedereen is hartstikke grutsk en ikzelf natuurlijk ook. Dat weet ik echt weer een feestje om tussen te komen.
0: Ja, kijk me in denken. En nou, ontwerp als kapper of nog net?
1: Nou ben ik alweer aan het werk, ja.

0: Dus een hele puike prestatie.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Midje met Johan Terpstra. Johan, goeie.
2: Hey Midje, Jacob, hoi.
0: Wat is er dus?
2: Wat hebben we? Jonge viskers, gingen het wetter op. Ik zit heel ziet vaker. Jonge mensen die vis gingen gewoon leuk vinden. Echt leuk om te zien op het wetter. Maar we gingen met een oren staven ze jou het wetter op. Zonder GPS, sonar en een motor. Maar gewoon mijn ziel zoals het vroeger ik weer.
0: Oké. Okay.
2: Nieuwsgierig, hè? En wat had die in die leven een stipjoen werd trochst verloren best? Robin van Snits maakte daar een bennenboek van. En daar is eerst contact met Andrea van Schaik. Het mooie verhaal, ze had 4 Galloways. Had je wel eens van Galloways yet?
0: Nee, vertel me even.
2: Dat ben kei en dat ben, ja, zoals ze dat nemen, fluffy, Schotske kei. Met lange wimpers, ja.
0: Ja, nou valt het kwartje.
2: En ze is er helemaal gek van. En die besten die vinden kriebelbeuren niet lekker.
0: Ja.
2: Nou,
0: wij toch ik?
2: Ja, in dat zo?
0: Ik wel.
2: Nou ja, en daar platen bij betekenen hoe dit verhaal, hè, de platen ken je in Hoekij en Schotland, bijgeliks.
0: Ja.
2: En Kiepeli, Jokje.
0: Juk de Rijf.
2: Juk de Rijf. Ja, hey, de allemaal, hè. Hartstikke mooi.
0: Kom
2: maar op, die harkens van uurtje komen met de mooiste linkplaten. WhatsApp 0620 voor jou en Johan, hier en Johan. Of de Omroep app Kerst Verbroeken. Haast hem op je telefoon, Riosboppen, appjes, de Kerst het inzetten.
0: Oké, dankjewel. En een soort willen vermeed je. Dit hier, nou in Friesland met de editie van 20 september. We binnen weg morgen om tal woorden van nou een noffelijke middag. En dan nog een keer. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet. Wat is die nijs van deze week?
4: Het was nogal iets prutsen.
1: Bijzonder?
5: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word daar blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
8: Maar ik op de televisie.
1: Sjogmaai op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
8: Bureau de Vries.
6: Is dat zo?
9: Meer dan niet anders.
8: Nee. Op de radio.
1: Precies. Marek op televisie.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Wat samenlezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag, op 30 september, vieren de meeste Nederlanders hun

0: Verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig. Direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Zeven punt vijf en

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto

0: aandacht die het verdient.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

je krijg, nou dan verdom ik het om mij. En de vrouw die koelde al je rachie, dus liet ze leven om kewopke samen. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die

alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rechtig, zei het u's mooie Katrien. Zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen nemen, kweer nog dien. Maar Grutter soeplap, Grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En jelle skopt en omkes joet die hol op de wek een handje mij. En doe weet die niet in een sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht me deer op omkes joet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skolsa plot onder omkes zijn grauw god. En de stem

kwajoon. Omke zou ik stikken bij van de wie poer. Maar jelle sippels die ik al mij de flessen kleer. Zij omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oors is goed beslijn. En doe toch we maaien waar u zwopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we gingen de dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet zo dat ze grabber ho, we keep je drees naar hier. Ja, dat liek het mij goed als zij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret. Omke waard van de wijn nou zet. En die schoten wij

boeren vleuren. Maar omkes zei wij met weer voort, dus wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op kaslijn, geen al een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Rochoort. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen der zong liet ze reden. Kei je langs al onken op kan leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reis die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet eens zo lang ik get, ja ik betenk me wel wat let. Maar die zonke

hele riegelen stil. Dat ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met de rom, want omke wopke mat ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van Spulder zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder oors aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een pislokje sa. En toen gingen we tegen Fleuren om het kerkhof da. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn eit ik mien. Nu is de voorstelling

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Zes. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Een bommelding bij de vleermbasis Ljouwerts. De steertefractie van Zitten van de Partij voor de Dieren stapt maar ruzie op. En een mooie prijs van Radio NL-directeur Nico Silvius uit Snits. Eerst en alweer en meer in onderwijs.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwast in vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
7: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is klaar.

0: Tja, heerlijke Roye, hier is de beste zongeres bij Where the Hell Is My Husband.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog zijn een hele minuut. Oor Fjouwer, een goeiemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Op deze waarsdie 30 september 2020. Ter de dag dat het bedrijf in Drachten, maar in de achterhalen de aanschaffing van de salteringsregeling, een experiment docht met de auto als thuisbatterij.
3: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
0: Het is de dag dat we melden dat de gemeente Tisdijk-Stradiel jongeren waarschuwt van ronselpraktieken. Crimineel. Vreeg je beliks om een bankpas, te lien, een vergoeding. Dat liep het ontrekkelijk, maar dat is het net.
4: Volgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die criminelen. En jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. He, maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
0: En het is daar te melden dat de vernijde demo-site op de rioolwetterzuivering Ljouwert broekt voor de kern. Het is al jarenlang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector.
5: Voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben.
0: En het is waar, ze hebben dus mijn onderwijs van Fjouwer en Sijzen, mijn muziek, Nijs en Achtergroen, dadelijk onder oren de boelje. In de stille fractie van de Partij voor de Dieren hier in Friesland, de fractievoorzitter Frederike Korsen stapt op. Ze neemt de partij amateuristisch en dogmatisch. Maar eerst, er waren in het kwad. Sibylle Waaier, een goeie midje.
6: Een goeie midje. Van een midje krijgt de zinnen heel dit meer concurrentie van middelbare bewolking. Daarbij is het nog heel dit warm met 22 tot 24 graden. De zwakke, ontmatige zuidenwind neemt daarbij nog wat af. Joen en vannacht verder toenemende bewolking, maar buien lokaal maar een klap tonger. Morgen loeken de buien voort naar het eerste. Daarna volgen er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een lokale bui. Met maximaal 19 graden en een zwakke, ontmatige zuidwestenwind viel het allemaal wat frisser aan. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: De Partij voor de Dieren is net altijd goed voor de mensen die actief binnen die partij. Dat zei het zetellid Frederike Korsen. Ze maken joort in de provinciale steden bekend dat ze voor de dagelijks uit de partij stapt. Korsen docht dat net samen. Net als Arjen Sissen, hier Korsen de partij in de partij te krijgen. Maar amateurisme, maar chinwerking, maar ondermining en het schijnen van de integriteit. Bij zo'n partij wil Frederike Korsen net meer jaren. Zo zei ze het in de politiek verslag jouw onomvalk na.
7: Wij zijn gewoon als fractie nou, zeg maar, intern tegengewerkt. We hebben te maken gehad met ondermijning. De steun die we gevraagd hebben om dat tegen te gaan, die hebben we niet gekregen. En zoals ik ook al in het persbericht heb gezegd, of heb laten opschrijven, het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, ja, dat is voor mij zeg maar de druppel geweest. Dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen. En ik denk dat het algemene verhaal moet zijn van het opstappen, is dat er is zoveel polarisatie en zoveel hardheid bij het innemen van standpunten. Dat geldt niet alleen voor zeg maar mensen met andere ideeën, andere idealen, politieke opvattingen. Maar dat gebeurt ook binnen Partij voor de Dieren. En ik denk dat je alleen tot samenwerking via samenwerking tot een oplossing voor problemen kunt komen voor Friesland. En als je allemaal op je eigen gelijk blijft staan, dan gebeurt er gewoon niks.
8: Het beeld wat je oproepen is dat de Partij van de Dieren goed is van de bisten, maar wat minder goed van de mensen.
7: Nou, dat vat je goed samen. Ik heb op een gegeven moment commentaar gegeven bij een overleg dat als je zo met mensen omgaat, hè, mensen ondermijnen, mensen negeren, lelijke commentaren op social media. Als je dat doet, hoe kun je dan goed zijn voor dieren? Ik vind dat het gelijk is. Dat als je goed gaat omgaan met mensen, ga je goed om met dieren en andersom.
8: Dus ja, moeite met de bedrijfscultuur binnen de partij.
7: Ik denk niet dat het een bedrijfscultuur is. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door een relatief kleine groep mensen. Als het gaat over wat bij Partij voor de Dieren wel zou moeten veranderen, dan is dat eigenlijk het professionaliseren van de partij, waar Esther Ouwehand al toe heeft opgeroepen in 2023. En waar we helaas nog heel erg weinig van hebben kunnen merken. En even voor de duidelijkheid, ik had dit liever niet gedaan, maar als mensen om mij heen beschadigd worden, dan heb ik geen keus.
8: Dus ook in Troch als stedelid, in elk geval onder de verkiezings van Maarten Akkermeer?
7: Ja, dat klopt.
8: En had ik nog ambities voor de naai?
7: Nou, we zijn met een aantal mensen aan het praten om te kijken wat we gaan doen. Het zal in ieder geval een inzet zijn op dieren, natuur, maar eigenlijk ook op het gebied van rechtvaardigheid en democratie. En welke vorm het gaat krijgen, weet ik niet. Maar deze afgelopen maanden waren wel even een rollercoaster. Dus ik wil morgen, 1 oktober, wil ik even bijkomen.
8: Ja. Want dat gaat je net in de koren kleren zitten, dit?
7: Nee, dat klopt. Ja. Maar ik heb wel eens begrepen van Kees Buysman dat optimisme toch echt een noodzakelijke voorwaarde is om dit soort werk te kunnen doen. En dus mijn motto is ook vrolijk voorwaarts.
8: Ja. Want een van jouw wapenfeiten, wat die me nog bij zit, wie een moosje in provinciale steden, dat de provincie moet actief campagnes vieren op het moment dat de simmertijd begint, want er binnen meer onriedings bij bisten.
7: Ja, dat klopt. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En ik denk dat we dat, ik weet niet wanneer. Kijk, de politieke molens, en dan heb ik het niet over windmolens, die malen nogal traag. Maar uiteindelijk schuiven we steeds een beetje meer op. Je ziet dat er gewoon een andere houding is ten aanzien van dieren. Vanmorgen is er nog een petitie aangeboden tegen kattenafschot. Er zijn al meer dan 80.000 mensen hebben dat al ondertekend. Er is geld vanuit het Rijk om kattenafschot tegen te gaan. En ik denk dat een hele mooie zaak is als we dat voor elkaar krijgen. Ook voor de eigenaren van de katten, want daar komt soms een kat gewoon niet thuis. En wie wil dat?
0: Tja, kritieke kosten. Zie je dus de komende tijd als Ian Pieter Trog in het Friese parlement als de fractie Kossen.

0: Tina Turner, juist zelfs. Ik vind het een solo hits. What's love got to do with it?
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Om de nieuwste technieken voor afval, wetterzuivering, voor ontwikkeling en testen te kennen, is in Ljouwert een praktieklocatie vernijd en uitgebreid. Het doel is om uiteindelijk skinner wetter te krijgen. En dat is wel nodig. Uitmetings van wetterbedrijf Vitens doch blikken dat de kwaliteit van het groenwetter in Friesland goed is. Maar dat versmaging wel hield iets meer per oerlaard. Verslagjouwer Pelle Numan, Gierdel bij de zuivering, en praten we met directeur Anne-Wil Lucas. En sanuit uit wat het belang van die locatie is.
2: Nou, het is heel belangrijk dat we een plek hebben waar nieuwe innovaties die het in het lab al doen, dat we die ook kunnen testen op een iets grotere schaal. Zodat ze daarna ook echt uitgerold kunnen worden op een RWCT bijvoorbeeld. En voor het CEW is het, wij doen toegepast onderzoek. Dus wij zorgen ervoor dat we die stap van het lab naar echte toepassing in de praktijk, dat we die mogelijk maken. En daar zijn dit soort plekken heel belangrijk voor.
3: En is het dan zoals ik vaar om te zetten naar je wettige technologieën?
2: Ja, het zijn natuurlijk allemaal technologieën die hier uitgetest worden, die zorgen dat we nog beter kunnen zuiveren. Dat we soms ook zuiveringsslagen over kunnen slaan. Of dat soort toepassingen worden hier allemaal getest. En dat gaat echt zorgen voor een veel meer circulaire duurzame economie.
3: Ja, en wat is dit dan extra dan dat er al wieën? Dan locaties die er al wieën?
2: Nou, het is eigenlijk helemaal vernieuwd. Dus je zit onder die betonnen plaat die je hier ziet, zitten allerlei leidingen verstopt. Waarmee we dus verschillende vormen van influent en effluent kunnen aanbieden aan de bedrijven die hier testen. Maar er is ook een klein laboratorium binnen in het kantoor bijgekomen. En we kunnen dus hier ook ter plekke de analyses doen. En er zijn ook werkplekken voor de studenten om ook hier ter plekke te werken. En dat is allemaal nieuw.
3: Ja, dus echt de bedrijven en studenten eens bij elkaar brengen om zulke innovatieve mogelijke en nieuwe technologieën te ontdekken.
2: Ja, wij werken als CEW echt met de ideologie bijna van learning communities. Dat we echt proberen onderzoekers, studenten en de bedrijven samen te brengen. Ook op een fysieke plek, zoals bijvoorbeeld hier. Zodat ze ook van elkaar kunnen leren en dat we tegelijkertijd dus ook de nieuwe generatie werknemers opleiden.
3: Ja. Het is vanzelfs wel bekend dat we voor heel wat wetteruitdagingen staan. Hè, zoals Margens in het wetter. Kan zo iets dan bijdragen om dat te verminderen?
2: Hè? Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld wat hiernaast ontstaat is een testopstelling van de marekrieten. Die zorgt er echt gewoon voor dat we en kunnen het water van boten, zwart water, kunnen zuiveren. Zodanig dat we het water schoon genoeg is om daarna in te zwemmen. En dat zijn denk ik hele mooie praktische toepassingen die we hier gewoon werkend maken.
3: En wanneer kennen mensen dan uiteindelijk echt het resultaat van die metingen? Hoe lang gaat daar hoe heen?
2: Nou, als het hier werkt, dat duurt meestal zo'n 3, 4, 5 maanden, staat zo'n opstelling hier. Daarna kan het vaak echt in de praktijk gewoon worden toegepast. En of mensen dat altijd allemaal direct merken, dat weet ik niet. Maar als het goed is, zie je het wel terug in de kwaliteit van het water in Friesland. Maar ook aan dat we bijvoorbeeld slimmer water kunnen hergebruiken en we dus minder drinkwater nodig hebben voor bijvoorbeeld onze industrie. Dus dat gaan mensen wel degelijk merken.
3: Dat klinkt net heel lang, 4 maanden, zoals hoe lang we al probleem hebben met het wetter. Hier dan zoals net eerder betinken werken.
2: Nee, maar er moet natuurlijk nog heel veel meer gebeuren. Dus als het de ene testopstelling verdwijnt, komt de volgende bedrijf hier alweer aan om zijn nieuwe innovatie te testen. Dus dat gaat steeds door. En gelukkig zijn er ook nog steeds nieuwe innovaties die uit wetsers voortkomen, die uit bedrijven voortkomen. En zo wordt het iedere dag een stapje beter.
3: En had je daar zelf bepaalde verwachtingen, doel, resultaten van regen? Gewoon, nou, als we dat op 4 of 10 hier van koor krijgen, ben ik tevreden.
2: Nou, er komt best wel strenge wetgeving aan, ook vanuit Europa, over de kwaliteit van water. En ik denk dat we alle zeilen bij moeten zetten met alle innovatieve bedrijven die we hier in Leeuwarden om ons heen hebben, om gewoon aan die eisen te gaan voldoen. En dat wordt echt nog wel een hele tour, maar ik denk dat we dat zeker kunnen gaan halen.
0: Zij directeur Anne-Wil Lucas dus van Vitens. Zij is optimistisch, dat hier met Helien van al die doelstellingen die er binnen om het wetter skin te krijgen en zien te houden.

een bagage, jongens, ja. We hebben nog even geduld van. Friday on my mind, juist. Ja, en als dan realiseer je dat het weekend maar op de hel is. En dan maar staan het hele weekend werkje. Dan kost misschien in een soort van fever dream, zo zou ik kennen. Dat is eigenlijk Warren.

0: Alex Warren, hier is een Fever Dream. Dadelijk hier in Oelewaars praat ik met Nico Silvius. 22 jaar geleden is hij in Snits begonnen bij Radio NL. En net zonder succes, gisteren had er de Buma NL Awards. Bij de Buma NL Awards, de Industrie Awards 2026 voelen. Hij kreeg die onderscheiding van zijn jarenlange inzet van de Nederlandstalige muziek en de koers die hij met Radio NL al meer dan 20 jaar volgt. Nou, zijn verhaal, yes, dadelijk hier in Oelewaars.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het nijs van de dag.
2: Jazeker.
3: En maar de muziek was vleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Dit is wat Jan zou vieven. Hij is tijd voor het lessenijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. Er is een man aanhouden bij de vliegbasis van Leuward. Hij roept dat er een bom bij hem hier. Dat bevestigt de marechaussee bij de hatingong van de vliegbasis in Leuward, waar het onder het begin van de middag een vertocht pakketje vond. Het pakket tot de vertochte bij hem hier werd door de explosieve opruimingsdienst, de EOD, onderzocht. Weer. Op de Groningenstraatweg in Leuward had een ongeluk west, waarbij het een auto, een motorrijder en een voetganger blussen binnen. De motorrijder en de voetganger binnen beide slim verwonden rekken, meldt de politie. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar het plak. De motor bedaarde naar de oordiening in het wetter. Het CDA Friesland draagt hier bestrikt van Van Worden voor als lidsloeker voor de statenverkiezings. De leden van de partij besluiten op 20 oktober hoe de verdacht. Strikt daar werken 4 in het Europees Parlement in Brussel en kwam in 2024 rond naar Friesland om als wethouder onderslag te gaan in Dantemadiel. En er rijdt op dit stuit geen trein tussen Huddegriep en Leuward. Dat is dus op het traject tussen Grees en Leuward. De FCNS is er sprake van een wikselsteuring en kan het probleem nog ontzijzoeren van hun onhouden.
0: En willen er een bus niet zetten of iets ook?
16: Dat koek er net bij Fina, dus ik vermoed van net.
0: Oké. Okay. Lekker goed, dankjewel. Vaar het Friesland ijs. Het is ik nightlines op de site en de app van Omroep Friesland. En hoe die bommelding van zelfs in Jeroen Onderwijs, Aasus, volle meerstekoutjes, verslagjouwer, die ter plaatse is, der materiaal waar ik komen te kennen. Dus haar Onderwijs in de gaten.
17: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
18: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk.
4: Vragen die het leven net lood opstelst.
19: Hoe kom ik je wooi?
4: Of in die tij wekker houdt.
20: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
24: Onderwijs.
25: Mij Erik Enema.
0: Dadelijk hier in Oelewaars het verhaal van Nico Silvius. Hij is al middels 20 jaar directeur van Radio NL. De Sjoerder Maaier Nederlandstalige muziek. En docht dat goed. Hij won juster de Industrie Award bij de Buma NL Awards. Nou, zien verhaal. Die is dadelijk hier bij Omroep Friesland. Wees misschien weer hoe dat komt. Maar het waar, Sibbele Waaier. Ja, het is west aan Simmerdaai, hoor.
26: We hebben er al heel wat van handen.
0: Nou, hier, dit bedroog.
26: Ongelooflijk, ja. Goh. Ja, en ik heb wat te melden over een record. Ja. Starem, want ik heb vanmorgen uitgezocht, juster wie Starem uiteindelijk aan het eind van de dag weer direct naar een record gesneuvelen. Nou, en ik heb jouw trui even in de gaten houden. Starem, Leeuwarden en Friesland. En Starem stond een record van 30 september 2011. Dat stond op 23-1 en dat staat nu op 24-1.
0: Zo, een dikke grater erin. Dus een grater erin.
26: Ik zit er staan 23 en heel naar 24-1. Leeuwarden van 24-4 naar 24-zoon. En Friesland van 20-6 naar 21-4. Het jouw toch weer aan, Joert, dat het weer een bijzondere dag was. En hoe temperaturen sprutsen, ik kreeg nog een paar van de waarnemers binnen. Iesbrechten 23 en heel. Kwaaijum 24 en heel. Akkerum en Grauw, 24-6. En Heerenveen, lekker najaars, prachtig meid iets waar, 24,8. Wat een luxe. Nou ja, we hebben het subtropische lucht. De lucht is vochtig. Koers van morgen op een gegeven moment. De wind lege bewolking, de zinnen weer er, de zinnen weer er net. En op een gegeven moment, ik denk de temperaturen die we verwachten, helden we net. Omdat het toch wat de volle bewolking weer en toch schudderen van beetje een peker, de zinnen er toch groei bij. En ja, dan merk je dat het in een subtropische lucht zit. Nou, de warmte die horen we net, want inmiddels leidt het boven het zuidwesten van Nederland al een steur in kleer. Die kroept langzaam uw kant op. Ik verwacht je dat het vanmiddag nog wat droog bloeit. Maar in de rind van de jong, en zeker ik vannacht, dan krijgen we een aflossing van de wacht. De warme lucht wil het provincie uitzetten. En daarvan in plak krijgen we een volle, frissere luchtsoort die in de rind van nacht en morgen over zit streemt. We moeten wel bij ze komen. De nacht kan er dus buien vallen. Ik lokaal met mijn klaptonger. En ja, de vraag is, komt er een soort wetter? Ja, dat ken je deze situatie wel, want het is warm en vochtig. Mm. We krijgen koelere lucht binnen. Dus zevende skeren, hoe zich dat vannacht, hoe dat zich afspeelt. Eén ding is wel wis, maar zandje 18 graden. Ben temperaturen die we eigenlijk nou hard door die moeten.
0: Ja, nou, dat is de hele temperatuur. Dus vannacht, hoe ik het morgen? Want ja, dan wordt het dus wat frisser al met jou.
26: Ja, morgen dan loopt die steuring naar het eerste vut. Dan horen we eerst nog wat bewolking. In de rest van de dag, midden, zinnen. Dan kan er nog een lokale bui vallen. En de wind is dan inmiddels draait naar west, zuidwest. En ja, dan hebben we maar dat windje erbij en temperaturen van, nou, 90 graden. Is het natuurlijk aanmerkelijk frisser. Maar leven we het eigenlijk nog boven u staan. Want het is 1 oktober. En 90 graden begin oktober. Dat is helemaal prima.
0: Ja.
26: Het grappige is dat Montaillon de temperaturen een zakje kennen. Omdat het rijstig wordt. De kans op mist neemt wat daar. En hebben we de komende nacht naar 90 graden. De orennacht die aan dan komt. Dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 9 graden.
0: Oh, dat scheelt ding.
26: Dus dat is een teken. Ja. Een tekentje.
0: Een teken erbij. Ja. Ja. Hey, en Freed en de dagen daarna, hoe ligt dat dan?
26: Nou, op Freed dan krijgen we bezitten van een nijhege drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we rijstig waartype hebben. De wind is dan wat zuidwestelijk. Zwak ontmatig. En we hebben een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. En temperaturen van zijn jongetje om 20 graden. Dus dat is ik prima. In de nacht, omdat de nacht langer wordt en het in de nacht toch wat meer richting de 10 graden of eronder komt, kan er wat vaker mist ontstaan. Gebeurt dat, dan kan dat natuurlijk in de maandtijd verswaring dat de zinnen even het werken moet om die mist op te rommelen. Want vaak is het een oor in een lege bewolking. Dan herstel is dat het in de maandtijd eerst wat chef valt. Maar uiteindelijk is het dan echt heel aardig. Met molen ontekenen dat sneuren een hele zwakke steuring. Hoe de maatseeskoot, mogelijk dat u skamp met een dripkerijn, zal ik net volle vaststellen. Maar op een eind jochtje graden. Snijn, dan wordt er weer een mooie reerde uitloper uitrollen. Dus om jou een weer een hege drukke biedt. Het zei het. Dus rustig waar. We starten oktober in rustige sfeer. Maar in de mand die het wat mist. En gedurende de dag wat meer zinnen. En temperatuur, we staan een jochtje graden.
0: Ik het erop. Dat je wel zullen.
26: Nou, raag die het.

0: inderdaad. Me Kitchener is van UB40. En daarvoor zelfs Marcel Smit, maar het noemer Berenburg.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Je hebt een heel terlid bij de ingang van de vleerbasis van Ljouwert. Daar is een man, Hoornholen, na een bommelding. En een vertocht pakketje daar bij de ingang van de vleerbasis. Een bevierder van de Koninklijke Marechaussee. Het zijn dat de man zijn hebben zo dat er een bom bij hem hier. Nou, uw verslagjouwer is ter plaatse. Dat is Pelle Neumann. Pelle, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Erik.
0: Ja, door heeft er een paar uren omspaand bij de ingang van de vleerbasis. Wat heeft er des jongen?
3: Ja, klopt. Ik wie nou iets zo twaalf kwam ik hier te plakken bij de vleerbasis. Wat me direct opvoer wie dat er een heel soort help change nu in. Van brolwacht, van politie, tot zelfs ambulance en van zelfs de Koninklijke Marechaussee. Soort de feestje, ik onwezig. Wat ik wel opvallend wie en ik wil goed te zien wie een van de EOD die het in de, op een gegeven moment in de grut pak. Ja, rochting de ingang hier. Daar leidt dan het pakketje. Dat komen wij van een afstandje net goed zien. Maar die man dus wel en die kwam even letter kwam hier mij dat pakketje weer op. Of ja, vermoedelijk het pakketje. Hier een zwarte tas en ja, naar alle gedachten is dat dan het pakketje.
0: Ja, een zwarte tas, zoals je ziet de trillen dan koste wat van zijn?
3: Nee, ik kom van een afstandje. Met blit eigenlijk weet ik had net een sham. Maar ik zeg bij een hoge cameraman, die koert mij zijn lens was sham. Nee, ik koerde voor de rest net sham. Wat er wel duidelijk is, is dat het net gaat om explosief. En wat het wel krijgt is, ja, dat kennen ze nog net, sissen.
0: Nee, wat is het er nou maar dat pakketje dien, maar die tas dien?
3: Ja, die wordt nou onderzocht. Ik weet net krijgt, ik denk dat die mijn naam is. Ik weet net krijgt wat er met die wordt. Ja, die wordt vanzelf nog onderzocht dus.
0: Ja, ja, dus in een buske, mijn naam of zo wat?
3: Ja, er wie een verskater, pansen de voertuigen en ik. Dan kon ik verskaten, de auto's, mijn sirenes en zwaailochten werden weggevuld. Dus vermoedelijk is hij in ieder van die buskers, is hij dan gewoon zeer beveiligd en dan wordt hij ergens onderzocht.
0: Ja, hey, en het verhaal wil ik dat er een man onhouden is bij de vleerbasis. Is dat bij de vleerbasis zelf gebeurd, voor zover je het wist?
3: Ja, wat ik jette van een oren journalist die Rick te plakken, die we hier al wat jette, is dat het pakketje Delen is tot de man. Die man het toen erop van dat het een bom is, dat er een bom bij hem hier. En dat er eindelijk volgendags daarna onhouden is. Dus hij is in de buurt van de vleerbasis is onhouden.
0: Oké, okay. Nou is er bij Bunnik in Utrecht van Moon. Ik heb een vertocht pakketje ontroffen bij de militaire postorganisatie. Daar zie het ik net een explosief in. Zat het in de auto, zie ik net het geval weer. Wat is maar een chaussee praten? Wordt er een verband lijn tussen beide zaken?
3: Nou, dat we het dus nog onderzocht. Dan kennen ze op dit stuit nog neer toe zitten. Maar het is in die wel opvallend dat onder begin van een beetje een verdacht pakketje in Utrecht voeren we het bij een militaire basis. En nou, ja, een oorlogen letteren dus bij de vleerbasis in Ljouwert.
0: Ja, ja.
3: Dus ja, dat is wel opvallend te nemen. En altijd een verbondenheid, ja, dat is nogal een wachtje.
0: Dat zullen nog onderzocht worden, maar dat er een zekere coördinatie achter zit. Het vleerverkeer op een vleerbasis, Erik Lerst van hand eigenlijk, van deze bommelding?
3: Nee, dat vond ik toch wel opvallend. Doet je kwam toen wie in al de vleerteugen nog goed te jaren. En letter, niet eens spruts ik dus ik mij de wetvierder van de Marechaussee. En die bevestigde in de eer dat ja, het vleerverkeer geen hinder ondervoen had. Dus ja, de vleerteugen binnen je gewoon terug gaan. Ja, ja. Dat is misschien ook wel opvallend te nemen. Als er dan een vertocht pakketje leidt. En alles, het werk je dan ook gewoon terug.
0: Ja, nou ja, dan is het misschien toch inderdaad. Dan dat het geen explosief hier. Zou dat men gewoon terug werken? Op de basis. Door Hestus, maar de witvierder van de Marechaussee praten. Dat gesprek, dat jaren we oer en oerke hier in Onderwijs. Pelle Neumann, voor dit moment, dank u wel voor die verslag.

0: Westwaardig hier. Zwaardig het Nico Silvius ervoor dat de Nederlandstalige muziek in Usloon te jaren is. Hij doet dat via Radio NL van Utsnits. En dat hij goed voor een prijs die de Juste Jong won op de Buma NL Awards. Of de jij Juste Jong, wie dat alweer. In Tilburg kreeg hij best een mooie onderscheiding. De Industrie Awards 2026 was zijn heel lang inzet voor Nederlandstalige muziek. En Nico Silvius is nu aan de telefoon. Nico, goeie met je.
1: Ja, goeie met je.
0: En lotwensen maar die mooie prijs.
1: Ja, nou, dank u wel. Het is prachtprijs, geweldig, zeker. Ja, opstekker.
0: Weet ik een verrassing van die?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker is het een hele grote verrassing. Ja,
0: nou, dat ben de mooiste prijs eigenlijk. Dat je net opkwam, inderdaad. Ja, ja.
1: Hey, ja absoluut.
0: Daar heeft hij al middels 20 jaar 60 dien van Nederlandstalige muziek. Dat het net altijd lieke vanzelfsprekend is, liet het mij.
1: Nee, het is een wereldreis west mooi min 30 mooi workers. Want ja, een prijs win je eigenlijk nooit alleen nog. Een prijs win je eigenlijk alleen nog maar mooi de meesten om je heen. En ik had prachtige meesten uit merendeel uit Friesland voor on het werk. En dat is prachtig om te zien dat je machinaal een bepaalde dream hebben. En dat wie net makkelijk. En we komen van 4. En dan is zo'n prijs als deze, in deze omvang, en ik pak Rutte, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat is voor mij heel mooi als erkenning, maar ik vaar de meesten niet eens net krijg zo goed werkje als ik.
0: Ja, nee, je dacht dat machine.
1: Onder muziek.
0: Ja, je dacht dat machine al natuurlijk. Maar ik zei, kreeg van het wie net altijd lieke makkelijk. Ik denk dat zo Martin Sjoerder, ik wil ze in de stream in roeien, Matenhurst.
1: Ja, eigenlijk altijd. Ik ben in alle eerlijkheid, snits is in Hilversum. En als je in snits een bedrog hebt en het gebeurt in Hilversum, dan heb je sowieso steeltje en nog achter. Maar dat maakt het mij net zoveel uit. Ik ben van net lullen maar poetsen. En we gingen gewoon altijd terug en we verzinnen wel weer wat. En het leven is, dus als radiomakers, zeker maar Nederlandstalige muziek natuurlijk net makkelijk maken. En ben een soort weerstand gewoon in de oude 22 hier.
0: Waar kwam die weerstand vooral waar dan?
1: Nou, een deels jaloezie. We hebben er nog een oren stewarder in Nederland, hier het 100% NL. En die hebben toch jarenlang proberen om u zes maar het zwijgen op te lezen. Omdat ze op hun manier vinden dat wij altijd oneerlijk radio ontmaatsen weer. Nou, dat is hun net lukt. Daarom ben we er nog steeds. En door nog steeds we hebben van stingen. Maar dat ben je een makkelijke team geweest. Corona had ik net echt voor u een hele makkelijke tijd geweest. Want ja, als de bedrogen al je ticht binnen, dan binnen er geen advertentieinkomsten. Ja. En uw stewarder, die moet helaas wel de rekeningen betalen van de advertentieinkomsten.
0: Ja, dat weer moeilijk. Die toch hem de hollen op het wetter houden. Hoe heen we het dan dien?
1: Ja, ik ben iemand van, ik jou nooit op. En ik denk dat dat is echt een deels om het personeel en de MyWorks ooit te danken. Dat we altijd weer ergens iets vinden om te proberen het in de los te horen. Dat het nou is, mooi leuke merchandise betinken, waar je mijn verzinnen kennen. Of een groot festival op een grassfield neerzetten, waar je kaartjes van verkeping kennen. Of dat je toch weer mooi unieke ideeën en acties toch probeer je op te vallen en dat een bedrog zoiets van ja, maar ik loop in hem en ik hier maar in terug. En heel wijze, ik ben best een protte adverteerderswest. Ik wil in uw hele moeilijke tijd dat we echt toch van nou, het hoort volgende week op. Ja. Die dan zijn van joh, we helpen je. Ja, heel bijzonder, zeker.
0: Ja. En ja, de leeftijd van Nederlandstalige muziek, dat het ben je maar altijd de basis geweest natuurlijk, voor alles wat je doet eigenlijk.
1: Ja, dat is, ik ben daar mooi opgegroeid thuis. En een deel van de meesten die snits, die ben er ik maar opgegroeid. En ja, dus kreeg ik mooi een voetballer wil voetballen. En iemand die van bij wie spreken van postzegels houdt, die wil postzegels verzamelen. Wij horen van Nederlandstalige muziek. Ja. En dat zit nou eenmaal in je. En radio mooi zit ik in je. En dan geeft dat ik wel deels een beetje vanzelf. Maar je moet wel een beetje prettig gestoord werden, zeg ik altijd.
0: Dat
1: het
0: werk
1: binnen. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Nou, dat is dat in je dan denk ik inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey, mooi zo'n prijs. Het is trouwens net de eerste keer dat ze de Buma Award winst. 2013 leuk, hè? Heeft, in de categorie media stiek dat eens een keer zo'n prijs doen. Nou, in de industrie, dan is het een kwestie prijzenkast, maar weer even leeg poetsen. en dit rij erin zetten.
1: Nou, ik ga dan geen kastje. Dus nou, dat heeft Boshuisje, die zegt niet, er moet nou een kastje komen.
0: Er mag timmeren worden.
1: Ja, met timmeren. Nee, maar dit is wel echt prachtig. Ja. Ik ben hier echt heel grutsk en trots op. Ik heb ik ooit een keer iets van een grote pier gekregen van een oren, uit een orenhoek van mijn inzet van Friese muziek. En die hak ik nog ergens op zolder lezen. Dus het wordt nou tijd dat ik de boel een beetje bij elkaar schaar.
0: Nee, maar stalen die handel. Ja, vind ik. Prachtig. Ja. Hey, ja, Nico, dank je wel voor die verhaal.
1: Ja, jong.
0: Oké, ooit zijn. Hoi. Nico Silvius, wie dat? Radio NL. Hij zal deze muziek dus bijvoorbeeld nooit draaien, want het sportschilderman is Engelstalig. En dat is Feel It Still. Dit is Underwise.

0: Goedschulden, meneer, is een feel it still.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, als nou de radio onhoorst en dat stond saai zoeren, dan bloost naar onderwijs. Haar kind, dat stellen wij op prijs natuurlijk. Maar ik heb zeker de televisie onzetten, want als het om 4 uur begint. Omroep Friesland bij Friesland Joer, het Frieske Nijs van deze versie. Daarna is het tijd voor het Waarburg van zelfs met Sibbele Waaier. En dan heer Jan-Willem Kleiweg van jou. Het stekst wel 60 keer in het hier de vlagen uit. En dat is wel apart natuurlijk. Hij heeft een heel soort verschillende vlagen van verschillende landen en organisaties. En weet daar ik alles van. Ik van de Frieske vlagen, weet hij correct wat die pompenbladen budgetten.
3: Die staan eigenlijk al vanuit de middeleeuwen, althans van de 16e eeuw. Symboliseren die de 7 Friese zeelanden. En dat strekte zich uit eigenlijk van West-Friesland of zelfs Alkmaar zelfs tot aan de Deense kust. Toen Friesland natuurlijk veel groter was dan wat wij dat nu kennen als provincie. Dus dat is al een heel oud symbool voor Friesland. En de witte banen, ja, dat symboliseert water en blauw de lucht.
0: Tja, waar dat dan net wist. Het is keerende baan, krijgt van Jenny, die weet dat nou. En Canada's natuurlijk ik in Heerschen. Had het verhaal van Jan-Willem Kleiweg, die het jou het Sjen lieten. En verder in Heer op de Westerheen werden de 80-jarige Klaas Laurens nog altijd...

0: vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En nou ja, het oorgemeente dat zijn hebben, dokter, ik jou het. Het vuurwerk in de ban, het wordt verbingen in de haard, de komende eerwissel. En zo dadelijk waarin met burgemeester Voort van Oostenoor.
12: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
13: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
12: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
13: Tjongejo, ik mij.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op

0: plekken ontmoet je internationale kunst, is er muziek, zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen. Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.

0: De Doobie Brothers, ja, dat is een What a Fool Believes. En mooi noemen. Het bloot een soort evergreen die je altijd moet draaien kennen. Zij is die.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nou zo'n en een hele minuut oer vijf. Welkom bij het Twaar Oeren van Onderwijs. Van deze waarzie 30 september. Dit de dag dat de Partij voor de Dieren steedlid hier in Friesland, Frederike Kossen, opstapt is.
2: Het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen.
0: En dat heeft ze dus dingen. Ze stapt op en gaat als Ian Peter Trog als in vrouwsfractie Kossen. Het is een dag dat er een vernijde wettensuveringsinstallatie hier beneden zien.
3: Zo'n prijs als deze, in deze omvang. En ik pak Rutte. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: En het is een dag dat Nico Silvius, directeur van Radio NL in Snits, die gewezen is, maar die prijs die hij gewoon heeft. De Buma NL Industry Award. Dus daar hebben we dus nog een uur lang met muziek nijs en achtergrond. Dadelijk groen de oren, het laatste nijs door het vertochte pakketje bij de vleerbasis van Ljouwt. Een man van Jochen 30 uit Ljouwt is der veronhouden. En ik de ziektocht van de gemeente Ljouwt naar een fietsborgemaster. Ja, dat jij al hier.
4: Een goeie meidje. Van een meidje krijgt de zinnen heel dit meer concurrentie van middelbare bewolking. Daarbij is het nog heel dit warm met 22 tot 24 graden. De zwakke, ontmatige zuidenwind neemt daarbij nog wat af. Joen heeft vannacht verder tanimmere bewolking, maar buien lokaal met een klap tonger. Morgen loeken de buien voort naar het eerste. Daarna volgen er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een lokale bui met maximaal 19 graden en een zwakke, ontmatige zuidwestenwind. Viel het allemaal wat frisser aan. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Nou, dat Waardhoeken en Hazen al besloten hebben, komt ik Ljouwt met het besluit dat er geen vuurwerkvergunningen verliend worden zullen. Het weer, nevens de wet, zou dat stichtingen, verenigingen, wiekverenigingen, voetbalclubs een vergunning omvregen konden voor een vuurwerkshow met de eerwiksel. Maar Ljouwt heeft besloten dat net te doen. Op de telefoon is waarnemend burgemeester Voort van Oosten van Ljouwt. En goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, waarom hebben jullie dat eigenlijk besloten om geen vergunningen te verlenen voor vuurwerkshows?
5: Nou, ik vind het eigenlijk nu niet verantwoord. Want kijk, we hebben toch een kort tijdsbestek op weg naar Oud en Nieuw. En gelijktijdig hebben we te maken met een, ja, vind ik, kwetsbare binnenstad. En ook een aantal wijken in en rondom Leeuwarden, waar we nu al te maken hebben met toch behoorlijk vuurwerk. Incidenten en hinder op zijn minst. En als je dan gebruik wil maken van de uitzondering die in de wet staat, te weten dat je ruimte kan bieden voor verenigingen bijvoorbeeld om in een georganiseerd verband vuurwerk af te willen steken, dan moet dat wel voor hen zelf ook verantwoord kunnen. En dat vind ik nu eigenlijk niet het geval, dus ik laat dat verder uitwerken, zodat ergens volgend jaar echt een goede afweging kan worden gemaakt of je dat wil doen of niet.
0: Ja, de wet veilige jaarwisseling is eigenlijk pas laat ingevoerd, laat van kracht geworden. Dat irriteert u waarschijnlijk ook, want het geeft eigenlijk de mensen die dat zouden willen, zo'n vergunning aanvragen, veel te weinig tijd.
5: Ja, aan de andere kant, ik weet ook, en dan ga ik daar niet maar te veel over praten, maar ik had hiervoor ook een andere rol, dus ik weet ook dat het ook in het parlement ook de nodige tijd heeft genomen, ook van de zijde in de tijd van het kabinet, om te komen tot de besluitvorming op dit vlak, want veel mensen vonden wat en vinden wat van het feit, mag je nu wel of geen vuurwerk afsteken. Feit is wel dat we als gemeente natuurlijk toch een relatief kort tijdsbestek hebben, en natuurlijk kun je dan alles op alles zet om dat voor Oud en Nieuw te organiseren, maar dan nog heb je te maken met een afweging die, ja, waar we in Leeuwarden mee te maken hebben. En dat is toch echt een kwetsbare binnenstad en wijken waar ik nu al onze handhaving en de politie het nodige werk in heeft te doen als het gaat om vuurwerk wat afgestoken wordt.
0: Ja.
5: En juist dan is het echt goed om een, ja, zoals je dat dan noemt, een goed afwegingskader te hebben om goed te kunnen beoordelen, vinden wij dat verantwoord om te doen, niet alleen als overheid, maar met name toch ook voor de verenigingen, zeg maar, die daar gebruik van willen maken. Want ja, die worden daar dan ook op gecontroleerd en die moeten dat dan ook goed doen, et cetera.
0: Ja, ik sprak van zomer de voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten, uw collega, partijgenoot, ja, trouwens, Afine Fokkers, die zei eigenlijk al te verwachten dat de gemeenten ook te adviseren aan gemeenten om af te zien van het verstrekken van die vergunningen. Ze zei, het is geen haalbare kaart. Zij krijgt dus gelijk eigenlijk.
5: Nou, kijk, er zijn ook gemeenten die maken een andere keuze. Maar ik heb een verantwoordelijkheid voor Leeuwarden. En ik mag nu een aantal maanden als burgemeester in Leeuwarden actief zijn. En ik kijk rond, ik spreek met mensen. Ik zie en ik stel gewoon vast dat wij een binnenstad hebben waar iedereen verschrikkelijk trots op is. En wat ook een oude binnenstad is en dus een kwetsbare binnenstad. En ik heb simpelweg te maken met wijken waar ook bewoners zich ook bij mij als burgemeester melden en zeggen, ja, ik heb gewoon last van vuurwerk wat nu al wordt afgestoken.
0: Ja.
5: Omdat er een forse hinder is. Nou, daar heeft de politie en de handhaving en de anderen ook al fors veel werk op in te zetten. En als je dan gebruik maakt van de uitzondering van die wet, dan moet je dat werk wel heel goed op orde hebben. En dat vind ik nou eigenlijk voor mijzelf nog onvoldoende om dan een goede weging te kunnen maken. Dus heb ik ervoor moeten kiezen om te zeggen, nee, dat doe ik niet. En dat bespaart ook handhavingscapaciteit en politiecapaciteit om toe te zien op het normale verloop van oud en nieuw. Want daar hebben we natuurlijk sowieso veel werk mogelijk gedaan. Omdat, ja, we moeten niet de illusie hebben dat er ineens helemaal niks meer gebeurt. En dus is het goed nadenken en aanvliegen, hoe ga je dat op een goede manier organiseren? Want vuurwerk mag niet meer met oud en nieuw.
0: Nee, dat is duidelijk. Hey, en een gemeentelijke vuurwerkshow hebben jullie geen geld voor, begrijp ik, hè?
5: Nee, dat is voor dit jaar zeker niet aan de orde. En het is heus interessant om na te denken, hoe zou je dat op een ander moment moeten doen? Maar dat is ook een politieke weging waar ook wat geld bij komt kijken. En waar we ook wethouders voor hebben en een gemeenteraad die daar ongetwijfeld een goede mening over heeft.
0: Ja, nou goed, dat is pas volgend jaar. Dan bent u geen burgemeester meer waarschijnlijk.
5: Hebben we nog even.
0: Ja, precies. Ja. Nou, nog eventjes voor de mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen. Het kan volgende week ingeleverd worden, geloof ik. Hè?
5: Ja, we hebben een inlevermoment. En dat is op, moet ik even spieken, 6 oktober.
0: Ja, dinsdag.
5: Kan iedereen dat inleveren? Dat communiceren we natuurlijk ook via al onze kanalen, zodat iedereen dat weet. Dat kan de hele dag door.
0: Maar dat was ook al zo'n landelijke inleveractie. Waarom gaan jullie dat dan zelf ook nog een keer organiseren?
5: Nou, je moet het wel op een goede manier organiseren. Want als de vuurwerk wordt ingeleverd, moet het natuurlijk ook op een verantwoorde manier weggebracht worden, et cetera. En we haken eigenlijk in op landelijke inlevermomenten. En dit is een voorbeeld daarvan. En wij organiseren dat dus op 6 oktober.
0: Ja, oké. De hele dag kan dat aan de Middelzeelaan in Sportpark Nijlân. Nou, het slechte nieuws voor heel veel mensen zal zijn dat er dus helemaal geen vuurwerk afgestoken mag worden. Althans, legaal. Want we moeten het inderdaad, u zei het zelf, geen illusies maken dat het niet gaat gebeuren. Nou, precies. Het leuke nieuws is dat, want u bent nu op het VNG-congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Achterhoek, maar die wordt volgend jaar, wordt dat congres in Friesland georganiseerd.
5: Ja, dat is natuurlijk een prachtig resultaat door hardwerkende collega's vanuit de 3 gemeenten, Harlingen, Waadhoek, Leeuwarden, die flink hebben gelobbyd om dat congres naar onze regio te krijgen. Is mooi, is niet alleen bestuurlijk mooi, hè, omdat alle wethouders, raadsleden, et cetera, elkaar daar kunnen treffen. Maar het is natuurlijk ook een prachtige kans, ook voor onze regio, om ons te promoten in, ik zou willen zeggen, en aan heel Nederland. En je zult ook zien dat het ontzettend veel mensen naar de regio trekt, die daar hotelovernachtingen gaan boeken, die daar gebruik maken van restaurants. Het zal wat dat betreft een hoop mogelijk ook wat economie in de gemeente brengen. Dat vind ik prachtig en goed nieuws.
0: Ja, nou, dat is inderdaad mooi nieuws. En bent u daar al nog bij als waarnemend burgemeester van Leeuwarden?
5: Ja, dat zal speculeren zijn. Kijk, in principe is de bedoeling dat de procedure voor de zoektocht naar de burgemeester afgerond is ergens voor de zomer. En ik reken erop dat dat voor 1 juni ook zal zijn. En als het congres daarna is, wat volgens mij zeg maar einde juni is, dan zal ik in elk geval niet in de rol van burgemeester aan het congres deelnemen. Maar ik ga natuurlijk nauwlettend volgen hoe dat loopt. En wie weet nodigen de collega's mij nog uit om even een kijkje te nemen. Dat lijkt me wel mooi natuurlijk.
0: Dat zou toch aardig zijn inderdaad. Ja. Nou goed, wachten we dat eventjes af. Voor het grootste, hartelijk dank voor je reactie en een fijne dag verder. Oké, tot ziens. Dag.

0: Melanie. Wat een stem, hè? Hier ze. Ze leest al wat meer. Hier is niet van haar gutte hits. Dat weer een laydown. Onderwijs. Nou, wat gek is op fietsen, maar nog even opletten. De gemeente Liaud is op zoek naar een fietsborgemaster. Die maakt het fietsgebruik in de gemeente flinke impuls, Jan. Om de perfecte kandidaat te vinden. Ik heb meestal haar op, Jan. En daar kiest de jury dan een winnaar uit. Een van de juryleden is nu aan de telefoon. Dat is Kees Maurits van het Fietsersboen. Een goeie middje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het nou echt nee dat er een fietsborgemaster komt om het fietsen te promoten? Want volgens mij fietsen de meeste mensen sowieso al.
1: Nou ja, misschien ook wel daarom. Hè. Fietsen is hartstikke groot in Leeuwarden. En dat willen we graag zo houden. En dat mag best wel wat meer cachet krijgen met een fietsburgemeester. Ja. Iemand die voor het fietsen opkomt en die eigenlijk een grote rol speelt in de samenleving als een soort fietsambassadeur.
0: Dat ben je hem toch eigenlijk al als Fietsersbond?
1: Nou, wij Fietsersbond, wij zitten nogal sterk op betere infrastructuur, meer als belangenorganisatie. Ja. Maar zo'n fietsburgemeester die zal zich ook wat meer met vooral de wat zachtere kant van het fietsen bemoeien.
0: De leuke kant?
1: Ja, leuke kant, leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan misschien het organiseren van een Friday Night Ride. Of het organiseren van bepaalde straatexperimenten. Of een dikke bandenrace door een wijk. Ja, die is wat meer eigenlijk in de gemeente. In overleg ook met buurten en wijken. Van hoe kan je fietsen nou nog leuker maken?
0: Oké. Okay. Hey, stel je denkt van nou ja, god, dat lijkt me leuk. Ik wil fietsborgemaster van jou te worden. Wij maast dan voldwan. Wat maast kennen om dat te worden?
1: Nou, op de eerste plaats moet je echt wel wat van fietsen houden. En er eigenlijk ook graag over praten en mensen kunnen enthousiasmeren voor het fietsen.
0: Oké. Okay.
1: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden.
0: Ja, en telst ik maar eens een elektrische fiets, hè, of maar het echt een ouderwetse nieuw is?
1: Nee hoor, uiteraard. Dan houden we steeds minder fietsen over.
0: Ja, precies.
1: Elektrische fietsen is een doorslaand succes. En die horen er zeker bij.
0: Oké, die is mooi dan. En dan ben je dus een fietsborgemaster van die auto. Dan heb je een ambtsketting om. Hoe solliciteer je nou op deze functie?
1: Ja. Dat kan via onze website. Dat is friesland.fietsersbond.nl/fietsburgemeester. Daar kan je je aanmelden. En later nemen wij dan contact op hoe de vervolgprocedure gaat verlopen.
0: En hoe lang bist dan fietsburgemeester, als dat wust inderdaad?
1: Nou, we vinden dat je minimaal 1 jaar fietsburgemeester moet zijn. En dat kan zeker ook langer. Maar 1 jaar is wel het minimum.
0: Oké, nou dan hebben we dus een waarnemend burgemeester in Liaud. We hebben natuurlijk een bennenburgemeester in Liaud. En dadelijk dus ik een fietsburgemeester.
1: Hoe mooi.
0: Ik vind het fantastisch. Hey, Kees Maurits van de Fietsersbond, dank u wel voor het verhaal. En een soort succes met de ziektocht naar die fietsborgemaster. Ik hoop dat ze erin vinden. Ik denk dat het ontslagen wordt. Ja, dan ben je met al jij gek op fietsen. Meestal in de oude foto. Dit is een opname van de Stereophonics. Dit is Have a Nice Day. Dat dacht ik.

0: met Wales, deze band. De Stereophonics. Ja, dat is de Have a Nice Day. Ja, dadelijk in onderwijs het oesjoch van het Nijs van deze Wazie. Ik en Peter Maai en Wut Vierde van de Marechaussee die het vertelt over wat er dan gebeurd is daar bij de vleermbasis. De kamerman erin, die kwam op de poort van de beveiliging aan en die zei, in mijn tas zit een bom. Nou, dat bleek net het geval te wijzen. Een man is wel onhouden, man van jongeren en 30 uur Nederland. Het verhaal, hoe dat dan verder ouderen is en misschien nog wel herinneren. Maat, dat juist dadelijk hier in onderwijs.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
3: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
2: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is wat, Jelbes Huizen, wat wie het Nijs van deze Wazie. De laatste dag van september, de 30e dus. Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeie met je.
17: Een goeie met je. Bij de vleermbasis van Ljouwt is een man onhouden. Hij roept dat er een bom bij hem hier. Nu onderzoek is duidelijk geworden dat het net ging om een echt explosief. Dat bevestigt de marechaussee. De man kwam onder het begin van de middag om bij de haatingang van de vleermbasis en zei in de beveiliging dat er een bom bij hem hier. Daarna is de omjouwing van de haatingang aansleppen en hebben specialisten van Defensie en de marechaussee onderzocht of het echt om een bom ging. Dat hier dus net het geval waard om de eind van de middag duidelijk. Daar ik hier in onderwijs zette je de Wutvierder van de marechaussee. Oer drie mannen rint de salderingsregeling al. En dat betekent dat mensen met zijn paneel mogelijk honderden euro's per jaar meer kwijt binnen om haar een stroomrekening. Om zo volle mogelijk zelfs opwekkenergie Excels te broeken, docht het bedrijf Alpha Charging Utrecht een experiment met het gebruik van de elektrische auto als thuisbatterij, zei Pieter Boutsma.
18: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
17: De provincie Wolde dat vriezen in 2050 alleen nog met de auto die kan gaan, had het echt net oorsken. Dat zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Een droomscenario van het Friesland door goed 20 uur zocht. En dat bezit dus vaker met het IPMB vervierd op de fiets of zelfs rennen. Mobiliteitsadviseur Willem Schepen zoekt mogelijkheden, maar ik grutte uw dagings.
8: Lixassis, er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net ondertussen van nou, alle meesten met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar ja, het zit wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om meesten inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
17: Meesten op stitter binnen een stuk minder enthousiast door de provinciale plan om u de auto uit te krijgen.
19: Nou, dat is vast niet in april grap.
20: Zorg, hè?
21: Niet realistisch, nee.
22: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier zat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
23: Ik denk dat heel veel mensen dan naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bus om 8 uur komen, dan komt de bus om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet.
17: De Utrechtse Deal is de eerste gemeente van Nederland. Het begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Dit jongeren helpen maat om online ronselen te herkennen en warber te wijzen zijn criminele verlierings. Heel dit vaker willen jongeren via social media benaderen voor lietse putjes. Zoals het bezwaren van een pakketje, het uitlenen van een bankpas of even op de uitkijk staan. Ja, dat lijkt het eerst onschuldig, maar het kennen is stapwijze naar serieuze criminaliteit. Frits Wendt, BOA en Tafelsjoghouder in Utrechtse Deal lijkt uit dat de vaststellen heel onttrekkelijk wijze kennen voor de jongeren.
24: Je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen. Of een paar honderd euro door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die crimineel. En jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
17: Er wordt nog gewoon handhaven het zijn permanente wenning op vakantieparken. Een pad van Friese gemeenten negeert ermee het verzoek van de minister om voor eerst daar weromhoudend mee te wijzen. Door blikking in het enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Riepman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil net eerst de nieuwe landelijke aanpak van de minister afwachten.
25: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
17: Ons aan 24e nijs van 30 september 2026. Meer nijs op de omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Even stel hier in onderwijs.
0: Zeker in onderwijs, van binnen gewoon saai zullen het uit. Dank u wel, Jacob Stelwagen, voor het nijs van deze waarschijnlijk. Onderwijs.
26: My Erik Enema.
0: Ja, de vleerbasis van Ljouwt en om jou in trouwens ik ze opscorren toch het vertochte pakketje dat der deadline waard troch een man van Jochen 30. Er zit dus geen explosief in. Wat er dan wol in zit, nou, dat is natuurlijk een vraag die we stellen aan zo'n Steven Komba. Hij is wutvierder der bij de Marechaussee. Maar is het waar, Jocht? Sibbelewaaier, een hele goede missie.
27: Ja, ik heb wat te melden over een record.
0: Ja.
27: Starem, want ik heb vanmorgen uitgezocht, juster wie Starem uiteindelijk aan het eind van de dag wie ik nog een record gesneuvelen. Nou, en ik heb jouw trui even in de gaten houden. Starem, Ljouwert en Vrieland. En Starem stond een record van 30 september 2011. Dat stond op 23-1 en dat staat nu op 24-1.
0: Zo, een dikke grater erin. Dus een grater erin.
27: Ik zeg het, Starem 23 een heel naar 24-1. Ljouwert van 24-4 naar 24-7. En Vrieland van 20-6 naar 21-4. Het jouw toch weer aan, Joert, dat het weer een bijzondere dag was. En hoe temperaturen sprutsen, ik kreeg nog een paar van de waarnemers binnen. Iesbrechten 23 een heel. Kwaaijem 24 een heel. Akkerum en Grauw, 24-6. En Heerenveen, lekker najaars, prachtig meid iets waar, 24,8. Wat een luxe. Nou ja, we hebben het subtropische lucht. De lucht is vochtig. Koers van morgen op een gegeven moment. Ik zei, er was een lege bewolking. De zinnen wie er werd, de zinnen wie er net. En op een gegeven moment, ik denk de temperaturen die we verwachten, helden we net. Omdat het toch wat de volle bewolking wie en toch schoderen van medium peken. De zinnen er toch goed bij. En ja, dan merk je dat je in een subtropische lucht zit. Nou, de warmte die horen we net. Want inmiddels leidt het boven het zuidwesten van Nederland al een steuring kleren. Die kroep langzaam uw kant op. Ik verwacht je dat het vanmiddag wat droog bloeit. Maar in de rin van de jong, en zeker ik vannacht, dan krijgen we een aflossing van de wacht. De warme lucht wil het provincie uitzetten. En daarvoor in plak krijgen we een volle, frissere luchtsoort die in de rin van nacht en morgen oer streemt. We moeten voorbij sinds de komende nacht. Kan er dus buien vallen. Ik lokaal met mijn klaptonger. En ja, de vraag is, komt er een soort wetter? Ja, dat ken in deze situatie wel, want het is warm en vochtig. Mm. We krijgen koelere lucht binnen. Dus zevende scherig hoe zich dat vannacht, hoe dat zich afspeelt. Eén ding is wel wis, maar zandje 18 graden zijn temperaturen die we eigenlijk nou hartstikke dijen moeten.
1: Ja, nou, dat is de hele temperatuur. Dus vannacht, hoe ligt het morgen? Want ja, dan wordt het dus wat frisser al met jou.
27: Ja, morgen dan loopt die steuring naar het eerste vut. Dan horen we eerst nog wat bewolking. In de rin van de dag, midje, zinnen. Dan kan er nog een lokale bui vallen. En de wind is dan inmiddels draait naar west, zuidwest. En ja, dan hebben we maar dat windje erbij en temperaturen van, nou, 90 graden. Is het natuurlijk aanmerkelijk frisser. Maar leven we het eigenlijk nog boven uw staan. Want het is 1 oktober. En 90 graden begin oktober. Dat is helemaal prima.
1: Ja.
27: Het grappige is dat morgen de jong de temperaturen zakje kennen. Omdat het rijstig wordt. De kans op mist neemt wat daar. En hebben we de komende nacht naar 90 graden. De orennacht die aan dan komt. Dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 9 graden.
1: Oh, dat scheelt dingen.
27: Dus dat is een teken. Ja. Een tekensie.
1: Een teken erbij, ja. Inderdaad, ja. Hey, en Freed, en de dagen daarna, hoe ligt het dan?
27: Nou, op Freed, dan krijgen we weer bezitten van een nijhege drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we rijstig waartype hebben. De wind die is dan wat zuidwestelijk, zwak ontmatig. En we hebben een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. En temperaturen van zo'n jongetje om 20 graden. Dus dat is ik prima. In de nacht, omdat de nacht langer wordt en het in de nacht toch wat meer richting de 10 graden of eronder komt, kan er wat vaker mist ontstaan. Gebeurt dat, dan kan dat natuurlijk in de maandtijd verzwaring dat de zinnen even het werken moet om die mist op te rommen. Ja. Vaak is het een oor in een lege bewolking. Dan hestvol is dat het in de maandtijd eerst wat chef valt. Maar uiteindelijk is het dan echt heel aardig. Met mollen ontteken, dat sneuren een hele zwakke steuring. Hoe een watzeeskoot, mogelijk dat u skamp met een dripkerijn, zal ik net volle vaststellen. Maar op een 9 jongetje graden. Snijn, dan wordt er weer een mooie reden uitloper uitrollen. Om jou een weer een hege druk gebied. Dat zei het. Dus rijstig waar. We starten oktober in rijstige sfeer. Maar in de maand iets wat mist. En gedurende de dag wat meer zinnen. En temperatuur, we staan 9 graden.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Nou, op deze dag die qua Nijstad wil tekenen, werd er gewoon een rare verhaal. De bommelding in Ljouwert. Maar ik misleid een vliegtuig kaping boven Saudi-Arabië. Maar een Israëlische meester die er rond vliegtuig zitten. Paulien Cornelis, dan is ik nog eens een keer stoorn. Dacht ik van, pak ik het, dan krijg ik wat leuker verhaal. Werd ik aan het slotstuk bij Herwolasoe. En voor dat verhaal gaan we naar Zuid-Korea. Naar de havenstad Busan. Er zwemt al een morskofke, een haai, in het kanaal. Dat is een haai die het achter prooi, jongens, hier, maar uit zee waai. En is in elke dag, ja, trof er zin dat het kanaal in zwom en kan er net meer uitkomen. En dat zorgt ervoor dat deze haai een toeristische attractie zuur worden is daar in die Zuid-Koreaanse havenstad. Er zijn ook iets van 600 toeristen, mensen die hebben schoen, of op zocht in elk geval, om te zien te kennen dat ze een glim van die haai opvangen konden. Het heeft een enorme boost, Joen, onder de populariteit van Busan, van die havenstad. Ik de burgemeester van die stad, die is, die vindt het eigenlijk wel prachtig. Hij is zo schattig en zo mooi. Het is in een lokale krant zijn. Nou is wel een haai, in van trein een hele meter. Ik zou er net naar zwemmen graag willen. Maar Claire, het zijn wel zijn, de deskundigen van die haai moet eigenlijk wel rond naar zee, want hij krijgt wat er iets, dat vindt er in dat kanaal net. Er zijn maar wetterstralen, hij is hem al bezocht de waai te krijgen. Dat het net geholpen. Want de boten die de wetterstralen dan veroorzaakten, dat doet het lekker onder terug. Nou, ze is een goed net spannen. En om op die manier waarom naar zee beziekje te krijgen, dat zou morgen al hier gebeuren. Nou, als dat slagen is, dat zien we dan al wat. Maar dan kennen wij vanuit Ljouwert fout. En het stuurt Friesland, ik net het al de meer stond van. Misschien minder trouwens wel. Intussen webcams, was die high Schenkes. Het zou me niks verbazen trouwens. Maar intussen kunnen wij misschien wel een plaat betinken. Of Jim eigenlijk. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Een plaat die jet bij dat verhaal van die high, die het verdwaald is. In het kanaal van Busan in Zuid-Korea. Niet net meer waarom kennen Nice, maar wel waarom maat Nice. Want toen krijgt het vis in de volle honger. Is er een plaat bij betinken? Oma Ari heeft zijn linkerbeen verloren aan een haai in Hawaii. Dat Jerk Ikkelfami. Maar misschien is er wel een andere plaat die het verdraaien kennen. Ik ben weer heel erg benijd, Westmakomst. 06, 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Dat is zelfs weer de postbus West. Die suggestie trok Jan Kist. En de leukste plaat, die het in dit kader instuurd werd, die draaien we. Want een van dit onderwijs.

0: daar zo maar kennen. Ja, mooi. Die alle vier, dan weet ik tenminste waarom het hier zo'n bende is. Ik heb wat mijn beeld, dat maar duidelijk wijzen. Dank u wel, het zou zomaar kennen.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, een wakker trolleert vanmorgen bij de vliegbasis van die auto van midden eigenlijk. Die waard opscoren toch een vertocht pakketje dat er brocht waard. Toch een 29-jarige man die tussen oorhouden is. Hij hing een tas bij, maar zou dat er een bom in siert. Nou, dat bleek er dus net zo te wezen. Slag jouw Pelle Numan, die weer bij de vliegbasis. We hem in de vorige oor al eventjes bij de lijst staan voor zaken. Hij praatte der ik, maar Steven Komba. Hij is wetvierder van de Marissousee.
3: Een serieuze melding vandaag. Wat voor melding kregen jullie binnen?
4: Nou, we kregen een melding binnen van een man die aan was komen lopen bij de hoofdpoort hier van de vliegbasis Leeuwarden. En die man die zei tegen de defensiebeveiliging van dat hij een bom bij zich had. Hij had ook daadwerkelijk een tas bij hem. Die maakte die open en daarin zaten inderdaad materieel wat leek op een bom of op een explosief. Vervolgens is die aangehouden door de defensiebeveiliging.
3: Ja. En toen zijn jullie manmachtig uitgerukt. Zo'n melding nemen jullie dus dan direct erg serieus?
4: Ja, toen wij hoorden dat die aangehouden was, dus de Marissousee die is gebeld door de defensiebeveiliging, is de Marissousee direct ter plaatse gekomen. Hebben wij de omgeving van de hoofdpoort die hebben we afgesloten.
3: Ja. En hoe zijn jullie toen te weg gegaan?
4: Nou, op dat moment dan komt er een teamleider explosieven en die heeft de melding serieus genomen en die heeft opdracht gegeven om de EOD te laten komen en de EOD heeft het onderzoek gedaan.
3: Ja. En nu hangen hier ook zware beveiligingscamera's. Hadden jullie toen ook al direct in de gaten dat er wat aan de hand was?
4: Nou, dat zal allemaal nog uit onderzoek moeten blijken. Op dit moment kan ik in ieder geval vertellen dat die man aan kan lopen. Ook overigens een man die wat verward gedrag heeft vertoond. Daar heeft de defensiebeveiliging gelijk goed op geacteerd. En door ook gelijk de Marissousee te bellen.
3: Om wat voor pakketje ging het?
4: Nou, het was een inhoud in een tas, wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief. Maar na onderzoek door de forensische opsporing van de Marissousee en de explosieve opruimingsdienst Defensie is gebleken dat het niet om een explosief gaat.
3: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat, wat er in het pakketje zat?
4: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: En wat voor gevolgen heeft dat gehad voor het vliegverkeer?
4: Nou, het vliegverkeer heeft niet stilgelegen, dus dat is gewoon doorgegaan.
0: Ja, dat zei Steven Komma dus van de Koninklijke Marissousee. Identiteer dat Pelle Numan van Midi Mariam opnaam. Nou, eind goed al goed, zul je ze kennen, wat dat onbelangert. Wat slot van dit programma onbelangert. Wil ik toch nog wel graag even van je mijn plaats over haaien hebben. Het verhaal van die haai die verdwaald is in een kanaal in Zuid-Korea. Die dan net bij waar komen kent. Die dacht de prooi, jongen, maar weet dan hoe die bij de zee komen, maat. Nou, hebben we het geholpen. Toch al een handen meesken. En wij kunnen helpen toch een plaat even te draaien. Plaat naar haaien. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- trouwens. Maar die Van Dijk kende ik nog wel eventjes bij. En die draaien we dan, hè? Online van de samenleving van onderwijs. Maar eerst Paul Simon. Dit is Graceland.

0: keer geweest. 100 Elien ongeveer. Nee, 100 Elien. 40 Elien misschien 20. In Graceland, de wenning van Elvis Presley verzels. En ja, Paul Simon, die zong dat prachtige nummer daarvoor.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we maken even daar op het slotstuk. Ik hier het verhaal zoen van dat van die haai daar in de haven van Bhutan. Nee, wie dat Bhutan? Nee, dat wie Busan. Ja, dat mag ik ook wel zeggen. Speciaal Zuid-Korea in elk geval. Er is een haai, een kanaal in zwom. Ik ken hem weer om naar zee. Weet hem hoe die er komen maakt. Maar is intussen een enorme toeristische attractie. Goed zijn ze omdat die toeristen hebben bezocht een glimp van die haai op te vangen. En het zwaart voor een enorme boost van die haven. Maar ja, het is wel wat sneu voor die haai, want die was natuurlijk bij Romney Zee. Die kreeg haast dus honger. En ja, je weet wat hangerige haaien toch. Dat word je natuurlijk ik weer net mooi, maatje. Wat voor plaats moeten we daarbij draaien? Dat wie de vraag. Even zien, Willy Bonstra. Ha, Willy, die komt mij Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. Ik vond een hele leuke. Ja, en ik zei het al, hè. Ome Kobus van Amazing Stroopwafels heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii aan een haai. Hij komt een keer binnen via Johan onder oren. Hij kan nog een keer, ik zeg nog een keer binnen, kom hier even zien. Nou ja, goed. Oh ja, je matten, die kwam ik maar, de suggestie. Wat kwamen nog meer binnen? Een heel soort suggesties trouwens. Ik ben kennelijk heel wat vestjes oer haaien maken. Koos Grandioos, André van Duin, Hi OW, Willem Gjalsma, het die plaat kennelijk thuis. Ik hem je net, ik heb het er nooit via het, maar hij zal ongetwijfeld besteden. Shark in the Water van Vivi Brown, Zuid Marie Swat, mij net bekend. En Die Moritaat van Mackie Messa. Ja, Jaap, nou, die draaien plaat ik nooit van Jet Hef. Ik heb wel weer van Jet Hef is de suggestie dat Gary Laborders mij komt. Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum. Wat kreeg je van meer ben? Naar de Haaien van Zoe en Silos. Zijt Gerana. Dat is haar onbelangrijk. Ik een optie. Er komt hij nog een keer voorbij. Don Rosenbaum. Swimming into Deep Water. Er komt Inrit ten Haven bij. En dit is ook wel leuk trouwens. Die komt hier binnen via Rijn de Nauta. Trouwens net al inig van hem. En die zei ze al hier van lid deze nou eens even hier. En kun je nog een dat missie hier kennen? Nee, dat is ja. Wist dat het is, hè? Ja, John Williams, hè? De theme from Jaws. Hij kwam een keer binnen. Als je film Sean heeft, dan wist natuurlijk nou al precies wat het was. Maar zei dat Sean, dat is zo gauw mogelijk uit het water komt. Nou, ik zit die feeling in, hè. Problemen, bezwaren. De Cincinnati Pops Orchestra kwam de suggestie. Wij, van de theme from Jaws. Hij kwam een paar keer binnen. Dankjewel, ik haal je uit. Maar we kennen maar één keer en dat is Joerts.
1: Slotstik van onderwijs.
0: En ik vond het zo'n leuke suggestie. Hij kwam een paar keer binnen en ik denk, hoe kom je hem erop? Egbert Ludema, ja, ik neem die naam even, want zo kwam maar de suggestie. En hij kwam hier nog een keer binnen. Nog één keer als je binnen kwam. Maar ik vond het een hele leuke suggestie. Paul McCartney en Wings, uit Njoggetje 73, of 72 zelfs. Hi, hi, hi. Ja, natuurlijk. Dit is onderwijs. Dat hij er mooi werd, dan zit Simone hier aan de knop om te draaien. Dat is wel goed, alweer. Dikke ton, hè. Ik bedank je alweer voor het hartje. Dank je wel weer voor het insturen. En wens je nog een prachtige waarschuwing. Dit is Paul McCartney, my Wings.

0: en je hoort op punt 12 FM.
1: Alles wat er spielet.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard, de vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Balki breekt de week.

please. It's time for the final countdown.

0: Ja, luisteraars, een hele goede avond en welkom bij Balkie Break de Week, aflevering 249. Een goede avond, Sebastian.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Ik vind het nu al spannend.
0: Waarom vind je het spannend eigenlijk?
1: Maar nog een week.
0: Ja, nog een week. Een beetje een feestje, toch?
1: Oh.
0: Ja, Menno, goedenavond.
2: Ik heb geen spreker.
0: Ja, nee. Oh, sorry.
1: Hij is pas vanaf 20.
0: Ja, hoi. Nee, welkom, Menno.
2: Nee, ook.
0: Ja, dankjewel. En natuurlijk, we hebben ook visite die is aangeschoven. Een hele goede avond.
3: Dankjewel.
0: Hey, ja, voordat we gaan uitleggen wie je bent, wat je komt doen en dat soort dingen. Wat gaan we de komende uren doen, Sebas?
1: Nou ja, we hebben dus visite.
0: Ja.
1: We hebben straks nog meer visite.
0: Nog meer.
1: Ik voel een beetje een liedje opkomen.
0: Visite. Ja, dat hebben we ook nog.
1: En wat hebben we nog meer? Ik heb het idee dat ik weer een beetje gekkig klink.
0: Ja,
1: ja, een beetje Kermit de Kikker idee.
2: Ik dacht, het ligt aan mijn koptelefoon, maar dat lag jou dus.
1: Nee, er zit een beetje een rammeltje in. Ik verhuis zo.
0: Ga je naar 4?
1: Gezellig. Dan moet ik onder de ding liggen.
0: Ja.
1: Maar om even door te gaan. Ja. We hebben de quote van de week. We hebben een top 5. Redelijk klassiek, begreep ik. Oh, ja. En de derde uur hebben we toch echt wat te klagen.
0: Ja, hebben we een klaaguurtje?
1: Ja. Oh. Maak je borst maar nat.
0: Oh,
1: het was weer een week.
0: Echt waar.
1: Ja.
0: Ik
1: had het jou nog niet eens verteld, hè?
0: Nee. Normaal weet ik dat soort dingen wel van jou, maar...
1: Nou, hou je broek maar vast, Rak.
0: Oké, maar voordat wij daar naartoe gaan... Ja, we hebben afgelopen maandag was iemand jarig.
2: Wie? Nou, ik. Ja.
0: Nou, weet je je verjaardag niet?
2: Jawel.
0: Oh. Hey, wat heb je maandag allemaal gedaan? Nog van harte gefeliciteerd natuurlijk.
2: Bedankt. Naar school.
0: Niks bijzonders.
2: Een taartje gegeten met het gezin. Thuis.
0: Thuis.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Cadeautjes.
0: Wat voor cadeautjes heb je gekregen?
2: Een hele mooie plaat.
0: Ja.
1: Van?
2: Die kunnen we straks wel even draaien. We hadden net het beginnummer. Het eerste nummer.
1: Oeh. Oh.
2: Daarom begonnen we daar ook mee.
1: Ja,
2: dus Queen Innuendo. Die heb ik gekregen.
0: Oh, wat gaaf.
1: Album. Ja.
0: Maar voordat wij verder gaan natuurlijk, willen we je natuurlijk wat geven, toch, Sebas?
1: Ja. Ja. Van de familie krijg je altijd een cadeautje als je jarig bent. Maar ja, je bent ver weg gaan zitten, dus ik moet even per post doen. Moment.
0: Ja, Sebastian die loopt naar Menno toe, zoals je ziet.
1: Gefeliciteerd.
2: Bedankt. Moet ik het nu ook al openmaken?
1: Nee, je doet altijd eerst
2: is
1: het kaartje.
2: Oh. Je doet altijd andersom.
1: Nee, zo weet ik dat niet.
2: Oh. Moet ik het ook nog voorlezen?
1: Ja, graag.
2: Oké.
0: Nee, ik zet wel een achtergrondmuziekje aan, hoor.
2: Een candlelight eronder.
0: Wacht even hoor. Dat candlelight... Nee, maar ik heb wel een andere. Oh, het is wel candlelight.
1: Dit is candlelight.
0: Ja.
2: Lieve Menno, van harte gefeliciteerd met je 19e verjaardag. Namens het hele Balkie-team wens ik je een prachtig, liefdevol... Mm-hmm. En vooral muzikaal nieuwe levensjaar toe. XXX. Nou, bedankt.
0: En nu mag je het pakje openmaken.
1: Oh. Ja, ja, de LP is een beetje stuk. Nee, dit is goed iets ingepakt. Wat jij wel heel graag wil, denk ik.
0: Nou is hij wel
2: even,
0: stuk.
2: Ik zit al even te voelen om te kijken wat het is.
1: Nou, het was een beetje Sinterklaas. Maar je had het eerst even een beetje...
2: Had ik het goed gegokt dus. De Friese Duimkes.
1: Speciaal alleen voor jou. Dag. Wij blijven eraf.
2: Wat fijn.
1: Denk ik.
0: En toen dachten wij van, wat gaan wij nou speciaal voor jou draaien? En toen kwamen we eigenlijk uit naar Stevie Wonder. Ja, je hebt een oude ziel natuurlijk. Dus ik dacht van, Stevie Wonder met Happy Birthday.

0: oude koekjes, denk ik. Kom. Ik had nog wat in de la. Nee, ze zijn vers. Speciaal gebracht door Alco. Ja, zeker weten. Ja, ja, nee, kom op. Je krijgt wel kwaliteit, hè? Smaakt ze ook een beetje?
1: Ja hoor.
0: Fluitjes? Ja, voor de mensen die niet kijken maar luisteren, Menno is heel hard bezig om zijn dumpjes weg te werken.
1: Mijn koekjes zijn gevaarlijk bij mij.
0: Ja, ja, daarom kreeg je ze ook. Nou,
1: moet ik dik hebben?
0: Nee.
1: No.
0: Gezellig. Maar goed, we gaan beginnen.
2: Ja, we zijn we niet begonnen ja,
0: dit
2: dan.
0: Dit hebben we gedaan. Kunnen we afdenken.
2: Nou. Normaal hebben we een heel mooi... protocol hoe we gaan werken. We hebben de quote van
0: de
2: week.
0: Hebben we nog steeds?
2: Ja, we hebben de quote van de week. Maar we hebben visite. En aan mijn linkerzijde, wie hebben we het genoegen? Wie staat bij ons?
3: Berber Visser.
2: En waar kennen wij Berber Visser vandaan?
3: Ik schrijf Friese gedichtjes onder de naam Wjuk.
0: Wjuk. Wat betekent Wjuk?
3: In het Nederlands betekent het vleugel. En eigenlijk is het een grote vleugel. En Wjuk staat voor mij voor dat ik de grote Wjuk ben. En al mijn gedichtjes de kleine veren.
0: Oh, wat cool. Maar ik begrijp dat je niet zomaar gedichtjes schrijft.
3: Nee, ik schrijf Friese gedichtjes.
0: Wauw.
3: Ja. Ja, heel leuk.
0: En waar schrijf je over?
3: Ja, echt over van alles. Vooral wat ik meemaak, daar schrijf ik over. Gewoon wat ik, hoe ik het leven ervaar. En over de natuur vind ik heel leuk. En over het Friese land. Dus echt van alles wel. Ja.
0: Oh, cool. Wat is je eerste gedicht? Weet je dan nog?
3: Ja, heel goed zelfs. Het heet Een glim van dij. Ja.
0: Ken je hem ook uit je hoofd? Of?
3: Nee, niet uit mijn hoofd.
0: Dat niet, oké. Okay. Nee. Maar krijgen we hem te horen vanavond?
3: Jawel, ja.
0: Oeh. Ja, we hebben meestal gasten, veel muzikanten, en die moeten altijd spelen van ons. Oh. Ja, nou hebben we een dichter. Ja. Of dichteres eigenlijk. En dat betekent dan dat je ook moet voordragen.
3: Ja, ja, nou leuk. Ja.
0: Ja, cool.
2: Maar hoe is dit allemaal begonnen eigenlijk? Dat je het beroep bent gaan uitoefenen?
3: Nou, het begon een paar jaar terug dat ik in mijn dagboek ging schrijven. En dat vond ik heel fijn, omdat het was een beetje een uitlaatklep. En daarna waren het wat kleine teksten geworden in het Nederlands. En toen ben ik overgegaan in het Fries. En daar voel ik me eigenlijk het prettigst bij. En toen dacht ik van, ik wil hier eigenlijk wel wat meer mee. En toen ben ik dit jaar het onder de naam Wjuk gaan uitbrengen. En typ ik ze op een Friese, op een echte typemachine. En verkoop ik ze ook. En ik draag ze soms voor bij voordrachten. Dus heel leuk allemaal.
2: Wanneer ben je begonnen ermee?
3: Met Wjuk echt een paar maanden terug. Dat ik het uit heb gebracht. Ja.
2: Nou, ik ga de luisteraars wat vertellen. Want ik kwam haar tegen bij de AD eigenlijk. En ik liep rond samen met een andere collega om films en video's te maken van wat er gebeurde daar. Toen ben ik langs jou twee keer gelopen. En toch op het moment dat ik weer naar buiten ging, ging ik weer terug. En toen kwam ik haar en toen gaf ik een visitekaartje eigenlijk van, goh, we willen je heel graag in onze programma hebben. Want ik vond het leuk. En wat het leukste was, natuurlijk, ik ken geen Fries, hè. Dus ik ben import. Maar wat ook was, jij stond daar, maar ook oude typemachine. Mm-hmm. Nog de eentje van ting, weet je?
0: Een beetje Murdershire Road.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja,
2: nou, en dat sprak me zo aan. En van die tientallen andere kraams, daar dacht ik, oké, dat is het. Maar jij zat op een mooi hoekje.
3: Ja.
2: En heel mooi, al die gedichten daar stond het. Ik denk, jou moet ik gewoon in mijn programma hebben.
3: Ja, superleuk.
2: Zo ken ik. En nogmaals, ze appte al de volgende dag al meteen van, goh, wat leuk. Is het echt zo? Natuurlijk. En ik vind het mooi. Het is een ambachtelijk iets, want dat zie je niet meer. En als ik mag vragen, hoe oud ben je?
3: 21.
2: Nou, kun je nagaan. Ja. Dat vind ik leuk, omdat je daarmee toch in aanraking komt. Dat typemachine, ouderwetse. Mm-hmm. Ja, en toen dacht ik, ja, hier moet je naartoe komen en alles uitleggen. Maar 2 maanden begonnen, maar daarvoor wat deed je daarvoor?
3: Ik heb meegedaan aan Poetry Circle. Dat is in Leeuwarden en allemaal andere steden een soort project. Waar jonge dichters bij elkaar komen. En met elkaar gaan schrijven. En daar hebben we uiteindelijk een soort groot een toneelstuk van gemaakt. En daardoor heb ik het voordragen ook van geleerd. Dat vond ik eerst altijd best wel heel spannend. Maar nu weet ik eigenlijk wel heel goed hoe ik dat moet doen. En daarna ben ik echt wat Friese gedichten ook op mijn Insta gaan delen. En daar kreeg ik ook wel leuke reacties op. En nu is het tot Vjuk uitgekomen. Dus
2: geweldig.
3: Ja.
0: Maar als mensen nou enthousiast zijn geworden ondertussen, waar kunnen ze je vinden?
3: Op Instagram en op Facebook vjuk.frl. Dan kun je mijn gedichtjes lezen op Instagram.
0: En kopen ook?
3: Ja, kopen. Ja, ze kunnen ze daar ook kopen. En dan typ ik ze met de hand op mijn typemachine. En dan doe ik ze op de post. Of dan kun je ze bij me ophalen.
0: Oh, op de post. Oh, dat is ook nog... Oh, lekker. Ja, ik hou ervan. Ja.
3: Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, ik wil dat. Maar we moeten straks eerst even luisteren natuurlijk, hè?
3: Ja.
2: Gaan wij eerst naar een muziekje en dan komen we weer terug. En dan misschien kan ze wat daarna.
0: Ja, want ik hoorde ergens in de wandelgangen van het weekend 3 minuten en dan is het Sloes.
2: Ja.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, gaas op die lolly. Dat gaan we luisteren. Ik kan het vanaf hier niet meer lezen, hoor.
2: Nee?
0: Nee, ik ben helemaal gedesoriënteerd.
2: Menno!
0: Dus Menno is aan de beurt.
4: Johnny Wakkelin en In Zeer.

0: lekker. Het is hier net zo warm als in Zaire waarschijnlijk, maar...
1: Oh, dan moet ik mijn microfoon ook even aanzetten.
0: Nou, dat is niet noodzakelijk.
1: Hoe is de airco, Menno?
2: Nou, ik heb er nu nog niet heel veel last van.
1: Oké, gelukkig. Ja, Rianne zit niet daar, hè?
2: Maar ik heb een capuchontje in mijn nek. Dus.
1: Ja, ik liet je wat zien,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, maar god, toen moest ik ook ineens weer mijn...
1: Ja, doe je bril maar
0: op. Op en zo. Ja. Ja, jongen, dat heb je met die leeftijd. Ja, dan ben ik het kwijt. Frieske Teltjes. Ja. Is dat een gedichtje of vertelling?
3: Ja,
0: of?
3: Teltjes zijn eigenlijk teksten of gedichten. Het zit er wat tussenin.
0: Oh, maar je hebt er ook echt hoe heet dat? Lijstjes om en zo.
3: Ja, ik heb er een fotoshoot mee gehad in het bos.
0: Oh,
3: met allemaal gedichten.
0: Wat leuk.
3: Ja.
0: Ja, maar ondertussen heb je je eerste gedicht opgezocht?
3: Ja, zeker.
0: Aangeteken?
3: Ja.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd namelijk.
3: Oké. Zal ik hem nu dan voordragen?
0: Ja, graag.
3: Oké.
1: Moet je ook een achtergrondmuziek hebben?
3: Nee, doe me niet, dan word ik afgeleid.
1: Oké. Wij houden ons mond.
3: Oké. Het heet Een glim van dij. Ze doen het in het griene lauwen, tussen de hinsterblomkes. Vogels bewonderen haar uit de loft. En de zinnen schijnt enkel voor haar. Haar luidje rekt in ziel zo zelf dat de wraad om die hinnen verriet is. Haar eigen binnen glazen poorten waar de wien terug sjongt. De wien volgt haar, zo dremen dat doggen. Waar ze sjocht, waait het licht. De vogels slikje me haar te doensje als wie de leefde haar muziek. De blommen bewegen in haar ritme en de graaide wordt één grote doensvlier. Koe ik haar vrouw nog eens insloepen op mijn blote voeten en nog één keer terug de zinnen doensje.
0: Wauw.
1: Dat klinkt zo mooi.
0: Ja.
3: Dankjewel.
1: Weet je, ik dacht echt van, maar dat is echt oud-Fries of gewoon Fries?
3: Ja, nou, ik ga dus soms naar de kringloop. En dan zoek ik oude Friese boekjes op. En dan zoek ik Friese, hele oude Friese woorden. Dus die gebruik ik soms. En mijn opa helpt ook wel om mijn woorden soms nog wat te verbeteren en zo. Maar ik probeer wel gewoon echt de goede oude Fries te gebruiken, ja.
1: Maar op een gegeven moment dacht ik van, hey, het is Noors en Fries. Hoor je dat vaker?
3: Nee,
1: of?
3: Dat heb ik nog niet gehoord. Maar wel gewoon vaak dat het echt goed Fries is, zeg maar. Ja, dat probeer ik ook echt wel te doen.
1: Maar als je het in Nederlands vertaalt, ken je dat ook?
3: Nou, dan wordt het niet mooi, vind ik. Nee, dan is het heel anders. Niet als hoe het bedoeld is of zo. Nee.
0: Ja, nee, maar dat heb je toch met liedjes ook. Als je van het Engels naar het Nederlands gaat doen, dan slaat het nergens op.
1: Nee, dat is waar.
0: Taal moet je gewoon houden zoals het
3: precies
0: bedoeld is.
3: Ja, vind ik ook.
0: Maar je mixt het heel mooi.
1: Ja, ik vind het ook. Het klinkt ook heel mooi.
3: Ja, nou dank je.
1: Maar zo heb je nog een paar, toch, straks?
3: Ja, zeker. Ja, hoor.
1: Ja, ik denk, ik vraag het. Maar wij komen straks verder met jou. Gaan we verder praten. Nee. Maar het is tijd voor...
0: Oeh. De klote van de week.
4: Balki breekt de week. Quote van de week. Omroep
5: Zeeland. This animal can escape death by leaving part of itself behind. Some geckos have an extraordinary defense. When a predator grabs their tail, special fracture zones allow the tail to detach. It is called autotomy. Losing the tail has a cost. It contains stored energy. It can play a role in movement and communication. Regrowing it requires resources, and the replacement may not be identical to the original. Yet when the alternative is death, the gecko lets go. And maybe that's what makes letting go so difficult. We assume that if something costs us to lose, we must keep it. We've invested years, love, energy, identity, history. But value and necessity are not the same thing. Something can have mattered deeply and still become something you can no longer carry. letting go doesn't mean it meant nothing. Sometimes it means something else matters more. Your peace, your freedom, your future. Because nature doesn't always survive by protecting everything it has. Sometimes it survives by knowing what it can finally release.
6: And if you want, you can be free.

0: Nou, jeetje. Ik verwacht nu bijna koffie en cake.
1: Nou, wie gaan we... Nou, nah, Sabas.
0: Nou, ik vind het wel een beetje zwaar, hoor.
1: Hoezo?
0: Nou, zo oh, melodramatisch gedragen. Oh, lastig. Ja, ik zit een beetje is... in mijn modus. Dan is dit heel zwaar.
1: Nou... Ja, normaal heb jij dat soort dingen als je 2 weken niet bent geweest.
0: Ja, maar ja, ik ben er in de herfstkant niet, dus het hoort vast in het vooruit.
1: Oh, waar ga je naartoe?
0: De Schelling.
1: Oh, de Schelling.
0: Ja, herfstkant is de Schelling.
1: Oké. Nou ja.
0: Ja.
1: Volgende week? Nee, de week erop.
0: Nee, Skat. Ja, die week erop.
1: Nou, wou ik zeggen, want dan moet ik je echt terughalen.
0: Nee, volgende week. Volgende week is 250ste uitleg.
1: Ja, hebben we een
0: uitzending. Man, ik kom er niet meer uit.
1: Nee, je staat ook op een verkeerde plek.
0: Ja, dit voelt niet goed.
1: Nee?
0: Volgende week moet het ding gemaakt zijn.
1: Ja, ik zal het doorgeven. Maar we gaan terug naar Berber.
0: Ja, daar kwamen we voor.
1: Ja, en... hoeveel gedichtjes heb je nu totaal gemaakt eigenlijk?
2: Oh, dat is echt niet meer bij te houden. Echt heel veel.
1: En een lievelingsgedicht van jou? Heb je dat ook?
2: Ja, ik denk dat er wel 2 zijn die wel mijn favoriet zijn.
0: En waarom dan?
2: Ik weet niet, dat... dat is een soort gevoel of zo. Met het schrijven heb je dat. En dan als je het dan weer leest, denk je van, oh ja. Dan raakt het je weer even of zo.
0: Ja. Heb je daar straks ook eentje van?
2: Ja hoor, ja.
0: Ja, we moeten gewoon veel gedichtjes hebben. Lekker veel taal, ook van.
1: Nou, nee, ik zou zeggen, heb je er eentje klaarstaan? Dan,
2: ja, zeker, ja.
1: Nou, kijk,
0: ik je bent voorbereid nu.
2: Ja.
0: Wat voor dichtje?
2: Deze heet Mien Friesgelaan. De zinnen die 's morgens opkomt. Deze dit oer het land leidt. Het jacht dat stadig wekker wordt, boppen de griene graiden. De zinne schijnt oer het land, oer wetter en de wien. Mijn leefde voor het Friese land, voor het land dat altijd mijn wezen zal. Hier wil ik libje, hier jijt mijn heer thuis. Lippen die het vleene oer het land, haar rob klinkt in een moonstouw. Deze groen, dit land, hier is mijn thuis. Hier wil ik het liefst mijn eenzaam helje en viel ik mij vrij. Want dit is mijn land, mijn Friesland. Maar de zinnen aan de hemel en de wien die het mij vertelt, hier ik dus.
0: Ja. Ja. Ja, daar voel je ook gewoon echt wel je vaderlandsliefde, zeg maar.
2: Ja, daar gaat het ook wel echt over, ja.
0: Ja, prachtig.
2: Dank je.
0: Ja, ik versta het gelukkig wel allemaal.
1: Ja, kijk, hetzelfde. Ik versta
0: het is een hele mooie taal ook.
1: Ja, ik versta het ook. Alleen ik moet hem dan even in Nederlands gaan vertalen. Ja, sorry.
0: Nee, dan ga je lekker in gang.
1: Hey, zo'n donker persoon heeft Friese taal, hè? Ja, sorry, ja.
0: Nou
1: het is gewoon zo.
0: Hoe heet die nou?
1: Welke?
0: Die van de PvdA.
2: Abdemoe de Hoop.
0: Ja, precies.
1: Hoe?
2: Abdemoe.
1: Oh, ja, maar die verstaat ook. Maar die spreekt
0: het
1: ook.
0: Die spreekt het ook. Die is gewoon Fries.
1: Het enige wat ik in het Fries ken... Het kan net of het kan krekt. En dan is net tegen de overgestelde... Hé, hey, Jitbaaien. Ja, sorry, maar... weet je, voor mij, toen ik in Friesland kwam... en dat eerste kennis maakte dat iedereen goeie zei... en ik draaide me continu om van...
0: Waar zijn die koeien dan?
1: Ja, nou, dat precies. Dus ik kwam bij mijn pleegvader en die zei van... ja, hé, hey, pa, moet je eens luisteren? Ze zeggen allemaal goeien, maar ik zie helemaal geen koeien. Hij zei, nee, dit is goeie dag. Ik denk, ah... Oh.
0: Wat zeggen ze in Amsterdam dan?
1: Hoi! Menno.
0: Nou, dat vind ik goeie leuk.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Dat, precies dat. Maar zou je ook een gedicht over ons kunnen maken?
2: Ja, vast wel. Maar ik weet niet of me dat nu lukt.
1: Nee, niet nu. Maar...
0: Heb je je typemachine niet mee?
1: Nee. Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht.
2: Had je het verwacht?
1: Ja. Af en toe.
0: Zo, dan hoor je dat zo. Tik, tik, tik, tik, tik.
1: Ja. Nou, rij maar naar huis.
0: Nee. Oh. Nee. Ah, we hebben tot 10 uur, moet kunnen.
1: Ja, moet kunnen. Nee, maar zou dat zou ik leuk vinden.
2: Ja. Daar kan ik wel eens over na gaan denken.
1: Ja.
2: Ja, leuk.
1: Maar heb je
0: nog... Hoe snel schrijf je?
2: Ja, dat ligt er echt aan. Soms heb ik het zo geschreven en soms duurt het gewoon heel even.
0: Nou, wat volgende week? Ik weet niet of je het weet. En bij onze 250ste uitzending.
2: Kijk, misschien dat moet vast wel lukken.
0: Dat zou echt wel heel tof zijn.
1: Kom je langs?
2: Als ik tijd heb wel.
0: Oh. Ja, cool.
2: Dan kom ik hem wel voordragen.
0: Ja, anders moet je hem inspreken, want wij gaan dat niet doen natuurlijk. Nee, dat snap je.
2: Dan spreek ik hem wel in. Ja? Dat is wel leuk, ja.
1: Ik vind dat wel gaaf.
0: Ja, ik ook. Ja. Hey, maar als je aan het typen bent, hè, maar ik ben nog uit de tijd dat als je typles had, dan moest je rennen voor de eerste de beste elektrische typemachine.
2: Ja.
0: Ik had altijd pech. Ik rende niet zo hard. Maar ik typte dus ook op zo'n ding. Maar daar maak je toch ook wel af en toe wel fouten.
2: Ja, nou, dat is verschrikkelijk. Ik vind dat echt... Ja, weet je, dan heb ik zo'n gedicht af en dan zit er op het laatst één foutje in of zo. Nou, dan kan ik hem echt wel wat doen of mezelf. Dan denk ik echt van... Oh, vreselijk, ja. En dan moet ik hem gewoon wegdoen. Of ik moet het papiertje omdraaien, maar dan kun je hem gewoon niet meer verkopen. Dus dat is gewoon een beetje stom. Maar dan moet je gewoon heel veel geduld hebben daarvoor. Dus ik zit soms echt in de stress of in dan denk ik van chips. Ja, dan dat is wel balen. Maar dat heeft ook wel weer wat. Want ik wil gewoon niet iets bij een drukker laten doen.
0: Nee.
2: Ik wil het gewoon allemaal zelf doen op de typemachine.
0: Ja, echt authentiek, maar, door jou getypt. Ja. Ja, wordt het uitgegeven.
2: Ja.
1: Zet je handtekening ook onder?
2: Ja, Vjuk zet ik eronder. En ik heb een stempel en die zet ik dan op de achterkant.
1: Verstuur je het ook in een heel mooi envelop met zo'n stempel erop en zo'n kaarsvet ding? En
2: nee, dat kan je niet. Daar heb ik echt over nagedacht. Ik dacht, dat vind ik heel vet. Maar dat kost gewoon te veel om dat bij elk gedicht te doen. Dus dan, nee, dat wordt hem niet. Maar ik heb erover nagedacht, want ik dacht, dat vind ik heel cool.
0: Ja.
2: Maar nu wel met mijn eigen stempel en mijn enveloppen en zo. Met mijn naam erop en zo.
0: Oh, heel cool. Ja, oh, ik heb al heel veel ideeën waar ik je bij nodig heb. Ja, ik moet straks even kijken naar hoe we contact houden.
1: Nou, dat. Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, maar je werkt dus niet met van die wit dingetjes.
2: Die wit dingetjes? Vroeger
0: had je van die... niet Tipex, maar van die blaadjes waar je dan... Hoe heet dat nou?
1: Ja, volgens mij was het gewoon Tipex. Alleen
0: zo'n correctie.
1: Zo'n correctie Tipex was dat.
0: Ja.
1: Zo'n stickertje.
0: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja, maar dan komen de kleuren toch niet?
0: Nee, dat is waar.
2: Nou, volgens mij... Ik weet niet hoe mooi dat dan is, zeg maar. Ook op dat papiertje. Want ik gebruik dan van het duurzaam papier of dat wel mooi is. Zeg maar.
0: Ja. Nee, zou ik niet doen.
2: Nee,
0: gewoon weer opnieuw.
2: Ja.
0: Maar stel dat je nou een opdracht krijgt waarbij je 100 keer hetzelfde moet uitgeven.
2: Nou, dat doe ik niet. Dat is gewoon te veel. Ook naast mijn studie en zo, het moet wel te doen zijn. Dus dan wordt het hem gewoon niet.
0: Nee, dus het is gewoon echt lekker exclusief.
2: Ja.
0: Er zijn er 1 of 2 misschien.
2: Ja.
0: Ja, daar hou ik van. Niet te moeilijk.
2: Nee.
0: Ja, moeten we alweer naar muziek?
1: Ik
0: kan het niet eens zien.
1: Moet je bril opdoen.
0: Nee, dat heeft geen zin.
1: Wat gaan we naar luisteren, Menno?
3: Dat moet ik weer zeggen dan.
1: Ja, natuurlijk. Jij zit daar staan.
3: Lily Allen en Smile.

0: Smile.
1: Ja, smile. Hey, we hebben 9 minuten nog voordat de eerste uur al voorbij is. Ja, nou al. Maar Berber, wij zaten net te praten en toen zei je van, ja, er helpen heel veel mensen al mee. Wie helpen jou mee eigenlijk?
2: Nou, mijn gezin, mijn ouders en mijn zusje en mijn opa. Want ik verkoop mijn kaartjes dus in koffers. En mijn opa heeft geholpen om een koffer te maken, zodat mijn kaartjes daarin kunnen staan. Dus dat is echt superleuk.
1: Dat oude koffer naast je typemachine bij het bureau.
2: Ja,
1: op de Insta, dames en heren, van hoe zeg je dit ook alweer?
2: Wjuk.
1: .frl. Ja. Ik kom er niet uit. Ik kan het beter door haar laten doen. En dan kan je daar allemaal leuke foto's zien, gedichten.
2: Ja.
1: Je kan ook bestellingen doen,
2: ja,
1: zeg
2: zeker,
1: ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ze staan er nog niet allemaal op, alle gedichten. Maar die elke week plaats ik er eentje. Dus dan komen ze allemaal voorbij.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Maar die helpen jou mee?
2: Ja.
1: In wat voor opzichten?
2: Nou ja, ik had een keer voordracht. En toen had ik heel veel bestellingen gekregen. En toen hielp mijn moeder om alles wat met de administratie. Want ik ben daar niet zo goed in. Dus dat soort dingen helpen ze me mee. Mijn zusje ging bij AD mee bij de markt daar te staan. Zulke soort dingen helpen ze mee.
1: Oh, die heb ik niet gezien trouwens.
2: Nee?
1: Hey, nee.
2: Nou, misschien was ze toen net weg even.
1: toen stond jij alleen dus.
2: Ja.
1: Maar die helpt ook mee.
2: Ja, zeker. Ja, ja, is ook heel leuk om het met z'n allen wat te doen of zo. Ja.
0: Ja. Ben je een beetje gesteund?
2: Ja, ja. Het is echt heel lief zijn ze allemaal voor me om mee te helpen. Ja,
0: ja, cool. Maar krijgen we er nog één?
2: Ja, zeker.
1: Nou, muziek gaat weer naar beneden, achtergrondmuziek.
2: Okay. Deze heet Onderwijs. Onderwijs vallen wij en stemmen weer op. Elke keer een beetje sterker als voorhinnen. Wij gaan toch nooit ontdekken van uw paad. Wij moeten ze nijen meesten niet eens kofke mooie smaken uren. Maar soms moeten we ze ook weer loslitten. Mooi tankburns in ons hart. We mooien ontdekken en leren, groeien en bloeien. In elk seizoen van het leven, in elk lucht en elke storm. Want er is geen goed of verkeerd. Do bist onderwijs op din eigen paad. En krijg dat paad, maar gedij daar was do bist.
0: Ja, die wil ik wel hebben. Ja, die is echt heel mooi.
2: Nou, dank je.
0: Ja.
2: En die wordt ook wel heel geliefd door heel veel mensen.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, prachtig. Ja. Ja, ik heb er geen. Ik vind hem echt heel mooi.
2: Nou, dank je wel.
0: Ja.
2: Dank je.
0: Ja. Oh, ik ga hem bestellen bij je.
1: En hoe kunnen ze je bestellen?
2: Ja, via Insta of via de mail. Als je hem gezien hebt, dan gewoon een mailtje sturen. Of via DM op Instagram.
0: Van, ja, ga je DM'en.
1: Ja, leuk. Maar als je DM krijgt, dan wat vragen ze dan?
2: Nou ja, of ze de titel van het gedicht, kunnen we die bij jou bestellen? En dan, dan kan dat gewoon.
1: Maar iemand anders kan ook zeggen van, wil je speciaal een gedicht maken?
2: Ja, dat kan ook. Ja, als er speciale gelegenheden zijn, dan kunnen we ook kijken of ik een gedicht voor iemand kan maken. Maar daar heb ik nog niet zoveel opdrachten voor gehad, eigenlijk nog geen, maar ik zou dat in de toekomst wel heel leuk vinden om dat eens te doen. Ja.
0: Nou, bij deze dus.
2: Ja. Ja.
0: De eerste opdracht. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Voor ons.
2: Ja, voor jullie. Ja.
1: Maar wat zijn de kosten van zo'n ding?
2: Nou, dat ligt eraan of de grote of kleine is, dat ligt echt aan het gedicht gewoon.
0: Ja, wij willen een grote.
1: Ja, een hele grote.
2: Ja. Ja.
1: Sebas betaalt.
0: Ja hoor, met liefde. Ja.
1: Ja, ja, ik.
0: Nee, maar wat is groot dan?
2: Nou ja, het moet wel in de typemachine passen. Dus,
0: ja.
1: Geen A3.
2: Nee, dat past eigenlijk dan weer niet. Nee, maar ik. Ja.
0: Ja, rare man ook af en toe.
1: Ja, nee, ik geef je antwoord. Geen A3.
0: Ja, maar A4'tje. Ik vroeg er niet aan jou.
1: Oh, sorry.
0: Maar groot is dus echt gewoon letterlijk de grootte van een gedicht.
2: Ja, precies. Okay. Ja. Ja. En als er niet zo heel veel woorden op staan, dan is die ook weer goedkoper. Dus het ligt er echt aan.
0: Ja. Nou, maak er iets heel groots van. Ja, toch?
2: Ja, maar het is ook zo, in misschien een gedichtje met kleinere woorden, dan staat er misschien ook weer net wat meer in.
0: Ja.
2: Hoe het aanvoelt. Dus dat is maar net, ja, hoe het is.
0: Ja, nou, we geven je gewoon een vrije hand.
2: Ja, leuk.
0: We zien wat eruit komt. Het wordt ongetwijfeld mooi.
2: Leuk, leuk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het geweldig. En ik weet je, ik wil je hartelijk danken. Of heb je nog dingen dat je aan de luisteraars wilt vertellen?
2: Bestellen,
1: ja, jongens.
2: Gaan we zeker volgen op Instagram en Facebook. Hou het in de gaten, want er komen misschien nog wel meer leuke dingen aan. Dus dat, ja.
0: Ja, en je wilde er ook mee op reis, toch? Naar bruiloften en zo.
2: Ja, nou, het lijkt me dus heel leuk om mijn gedichten voor te dragen op bruiloften of begrafenis of crematies. Dat ik dan samen met mensen kan een gedicht kan voorbereiden. En dat ik ze dan voordraag op die evenementen. Wat toepasselijk is in dat moment. Dus dat zou ik in de toekomst nog wel willen uitproberen of dat ook iets voor me is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, het vriezen leeft hier, dus ik denk dat je daar wel mee rondkomt.
2: Ja, het zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, wat goed.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, dank je wel voor je komst.
2: Ja,
1: maar blijf rustig hangen. En als je mee wil, we hebben uitzending tot 10:00. De volgende gast is visite is binnengelopen, maar blijf rustig aanwezig. Ja? Ja.
2: Nou, dank je wel.
1: En... wat zit jij?
0: Ik moet wat eraan komt.
1: Jij mist gewoon je eigen plek, hè?
0: Ja, de schermen zijn omgedraaid. Dus ik kijk gewoon niet de goede kant op.
1: Nou, we gaan, dames en heren.
0: Ja, deze herken ik.
1: Ja? Met Money, Money, Money van ABBA. Ik zou zeggen, tot straks in de 2:00 van Balkje Breekt de Week.

aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Muta Sport.

0: zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Ja, welkom terug bij Balkie Breekt Week op woensdag 30 september 2026, de laatste dag van de maand. En ook de laatste aflevering voor 250, namelijk 249.
1: Het gaat snel.
0: Ja, als een trein.
1: Ja.
0: En we kwamen net binnen met, weet even niet meer. Oh ja, Robbie Williams natuurlijk met Millennium.
2: Millennium?
0: Ja, ja. Hij was in het grijs, dus dan moet ik heel goed spieken.
2: Ja, de Balkie die loopt een beetje rond hier.
0: Ja, dat geeft niet. We hebben allemaal visite, dus daar moet hij dan ook zich druk om maken.
1: Hé, hey, nu sta ik al...
0: Nou wordt het helemaal raar.
1: Wat dan?
0: Ja, nou kan ik het niet meer.
1: Nou kijk ik je gewoon aan.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch ook wel waar? Ja,
0: ik kan mijn microfoon niet verplaatsen, dus ik moet zelf constant op hetzelfde
1: blijven. Nee, je kan hem gewoon vasthouden hoor.
2: Of je gaat verhuizen.
1: Naar vijf.
0: Nee, dat kan ik helemaal. Dit kan nog.
2: Durf je niet bij mij te zitten. Dichterbij.
0: Oh, jawel hoor.
2: Dan gaan we hier staan hoor dan.
1: Maar trouwens, even de groetjes doen naar India natuurlijk. Misty en Melody Roy, die kijken ook mee. Hello. En we hebben 2 uur. We hebben de top 5.
0: Ja.
1: Iets heel anders dan dat je gewend bent van ons.
0: Ik ben echt zo benieuwd.
1: Ik ook.
2: Ik ook.
1: En natuurlijk, we hebben een visite, de tweede. En Berber Visser.
0: Ja.
1: Wat is zij goed.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Nou, voor 21 jaar ook. Gewoon prachtige gedichten.
1: Ja, maar weet je wat ik gewoon mooi vind? Is gewoon 21 jaar, maar toch de ouderwetse typemachine.
0: Ja.
1: En als je zo naar haar kijkt en zo, het past helemaal bij.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: En ze leest het ook zo mooi.
0: Ja, dus, ja dat voordragen.
1: Dus dat wordt, dat echt, dames en heren, bestellen. Wij gaan even de delen. Dat gaan we zeker doen. En ik zou zeggen, we gaan naar tijd voor de top 5.
0: Menno.

Welkom bij Menno's Top 5, editie 36, hier bij Balkje Breekt de Week op Omroep Zilt. Ja, sommige popsongs hebben een melodie die je meteen herkent, zonder dat je precies weet waar je die eerder hebt gehoord. En soms blijkt zo'n melodie helemaal niet nieuw te zijn, maar al veel langer te bestaan. En daarom wil ik jullie iets laten horen. En dan moet jullie goed luisteren naar dit stukje en kijken of je het over je mee luistert. Niet kijken, maar... en luisteren of je het herkent.

0: moet nu wel toch weten, of niet?
1: Nee, nou ja, weet je wat het probleem een beetje is? Ik ben nu aan het luisteren wat wel klassiek stuk dit is.
2: Ja. Is het Bach? Is
1: Sorry.
2: Het,
3: nee, we zoeken welke...
1: Ja, nee, dat weet ik. Ja, maar mijn hoofd werkt niet zo.
3: Nog
1: nee, ik zou het je echt niet kunnen vertellen.
3: Het gaat over het nummer dat ik ga draaien is iets sneller. Dus dan wordt iets sneller afgesproken. Moet ik nog een keer laten horen
1: het begin? Ja, doe maar.
3: Het begin
1: moeilijk, joh.
3: Het begin verklapt het echt.

0: Nou, schiet mij
1: nee,
0: leuk.
1: Ik zou het niet weten. Ik zou zeggen van Vivaldi met Seasons.
0: Nee, jongen.
1: Weet ik, Bach?
2: Ik denk Beethoven, dat dit Beethoven is. Maar...
3: Ik zal het proberen goed uit te spreken. Dat is ook nog een hele kunst, vind ik. Maar ja, Chopin.
1: Oh, Chopin.
3: Chopin. Prelude op 28. N-O.
2: Opus, ja.
3: Wat betekent N-O? N-O nummer 20.
2: Ja?
3: Ja. In C mineur. En dat was het.
2: Okay. Oh,
3: goed. Ja. Ja, jullie hebben het niet geraden, helaas.
2: Nee.
3: Maar het gaf het wel echt weg, vind ik. Maar ja, dus jullie weten dan ook niet naar welk nummer ik toe ga, denk ik.
2: Nee, verras me.
3: Want deze klassieke compositie vormde de basis voor een heel ander, veel bekender nummer. Could It Be Magic van Barry Manilow. Manilow bouwde in 1971 een poplied rond de melodie en sfeer van Chopin's Prelude. Het resultaat is een nummer dat gaat over intense, ja, bijna betoverende verliefdheid. De zanger vraagt zich af of hij wat hij voelde misschien wel, ja, iets bijzonders of magisch is. Vandaar ook de titel Could It Be Magic. Het nummer werd later ook bekend in een andere uitvoering, waaronder die van Donna Summer en Take That. Maar de verbinding met Chopin bleef steeds herkenbaar. En als je nu nog eens naar die oude melodie van Chopin.
2: Een Fransman was dat.
3: Ja, ik doe mijn best, maar ik ben geen Fransman. Ik heb Frans laten vallen. Dus.
2: Ah, ja. Ja, duidelijk.
3: Maar dan hoor je ineens een hele, of heel anders, waar Could It Be Magic vandaan komt. Dit is Barry Manilow op nummer...
4: Nummer

0: Ja, dat was Barry Manilow op nummer 5 met Could It Be Magic. Afgeleid van het klassieke stuk van Chopin. Prelude op 28 NO 20 in C mineur. Jullie hadden het niet geraden.
1: Nee, nee. Ik moet ook tot mijn schande bekennen dat ik deze versie van Barry Manilow gewoon niet ken.
2: Heel schandalig.
1: Ja.
2: Het spijt me. Echt schandalig. Ik kende hem ook niet.
0: Dat vind ik wel schandalig.
1: Ja, nee. Maar zo leren we wel weer wat van je.
0: Ja, had hij van Donna Summer bij het eerste uur ingezet. Maar die...
2: Die moest
0: eruit halen. Voor een bepaalde reden.
2: Ja, serieus. En die zei...
1: Die
2: moet
1: niet.
2: Je eruit. Ja.
0: Maar ja, sommige melodieën die zijn zo mooi en zo herkenbaar... dat ze door de jaren heen steeds opnieuw worden gebruikt. Soms in een compleet andere stijl. Door een artiest die het totaal niet met klassieke muziek zou associëren. Ik laat jullie weer een stukje horen. En ik vraag erbij, herkennen jullie dit klassieke stuk?

0: Ja.
1: Ja, heb je hem?
0: Ja.
2: Nou, gooi me los.
0: All by myself.
2: Van?
0: Ja, wie wil je? Celine Dion.
1: Die andere heb ik.
0: Hoe heet ze ook weer? Wat doe even?
1: Ja, dus...
0: Nou, puntje van mijn tong. Ik weet het niet.
1: Eric
0: Clapton?
1: Carmen.
0: Oh, ik denk al. Dat kan toch niet?
1: Niet Eric Clapton. Maar ja, het klassieke stuk is van Sergei Rach. Nou, dan ben ik het weer kwijt.
0: Sergei Rachmaninoff.
1: Ja, nou dat.
0: Rus.
1: Uit zijn pianoconcert nummer 2 in C-mineur. En die melodie heeft misschien wel een heel andere plek in jullie geheugen. Dus dat van Celine Dion of Eric Carmen. Ik was zijn naam even kwijt. Maar ja, want Eric Carmen gebruikte deze melodie als belangrijke inspiratie voor zijn hit All By Myself uit 1975. Het nummer gaat over eenzaamheid. Iemand die terugkijkt op een tijd waarin hij nog samen was met iemand, maar nu alleen is. Hij bezingt hoe moeilijk het is om zonder die ander te zijn en vraagt zich eigenlijk af hoe hij zo alleen terecht is gekomen. En juist die enorme dramatische melodie van Rachmaninoff past daar perfect bij. Eric Carmen maakt er een popballad van, maar de emotie en de grandeur, grootsheid van het oorspronkelijke klassieke stuk bleven overeind. Dus wat je zojuist hoorde uit een Russisch pianoconcert uit het begin van de 20e eeuw werd uiteindelijk de basis voor een van de bekendste powerballads van de jaren 70. Dit is Eric Carmen met All By Myself.
3: Nummer 4.

0: All by myself, Eric Carmen. En daar komt eentje kaart aanrennen.
1: Ja, ik hoorde mee hoor. Dus,
0: ja, ja. Ja. Maar ja, we gaan nu naar een kleine muzikale tijdreis. Want we gaan even een paar... Wat is het?
1: Nee, we gaan een tijdreis maken.
0: Ja. Maar ja, we gaan even een paar eeuwen terug naar een tijd waarin er nog geen radio was, geen Spotify, geen eens internet. En al helemaal geen Phil Collins. Maar toch gaan jullie zo een melodie horen die jullie misschien wel kennen. Ik zeg alvast, dit is een lastige. Maar misschien heb je mijn hint al een beetje begrepen. Dat was niet overduidelijk. Dat was Phil Collins.
2: Oh.
0: Luister maar even goed.

0: Jullie hebben hem niet, hè?
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar niet. Ken ik dan weer wel?
0: Oh, ik ken dit hele stuk niet tot vandaag. Maar, maar ja, dit is een stukje uit een pianostuk van de Italiaanse componist Muzio Clementi. Dus dit is Piano Sonatina, opus 36, nummer 5 in G major. Majeur.
1: Ja. Maar ja. En je hoort ook gelijk het verschil, hè? Mineur en majeur.
0: Ja.
1: Mineur is heel droevig en majeur is altijd heel vrolijk.
0: Ja. Het is wel vrolijk.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, ik haal hem eraf.
1: Ja, sorry.
0: Maar die melodie kennen we tegenwoordig waarschijnlijk in een heel andere vorm. Want in 1965 maakten Carol Beyer Sager en Tony Wine er het nummer A Groovy Kind of Love van. En later werd het nummer vooral bekend door de uitvoering van Phil Collins, die er in 1988 een grote hit mee had. De tekst gaat over een simpele en pure verliefdheid. De zanger zingt dat het heel fijn is om bij iemand te zijn. En als je verliefd bent, worden zelfs de normale dingen heel bijzonder. Die melodie klinkt misschien helemaal niet als een moderne popnummer wanneer je hem bij Clementi hoort. Maar zodra je weet dat dit de basis is, herken je hem ineens. Van een pianostuk uit de 18e eeuw genaamd Clementi Piano Sonatina, opus 36 nummer 5 in G majeur, naar een wereldhit van Phil Collins. Dit is A Groovy Kind of Love.
3: Nummer 3.

Dat was Phil Collins met A Groovy Kind of Love. En het volgende nummer is gebaseerd op een klassiek Napolitaans liefdeslied. Geschreven door Giovanni Capuo en gecomponeerd door Eduardo Di Capua. Ik ga jullie weer even laten raden.

0: Sebastian Dans al mee. Maar weet hij het ook?
1: Ja, ik ken het klassieke nummer wel.
0: Oh, dat is al meer dan ik
1: wist. En dan zit je daar lekker in bad en zo. Nee?
0: Nee.
1: Oh. Is dit Pavarotti?
0: Ik durf even niet te zeggen wie deze versie zingt. Gaan we zo even uitzoeken.
1: Ah ja, maar ik zal even luisteren.
0: Maar ja, je weet niet bij welk nummer dit, waar je dit bij koppelt. Het gaat niet om de tekst, het gaat om een deuntje.
1: Nee, ik probeer de melodie een beetje te...
0: Nee. Dan verklap ik het maar.
1: Ja.
0: Elvis Presley met It's Now or Never.
1: Ah, ja.
0: Nu hoor je het ineens.
1: Ja. God, wat dom. Maar ja, nou je het zegt.
0: In 1949 nam Tony Martin het nummer voor het eerst in het Engels op. There's No Tomorrow. En toen Elvis eind jaren 50 in Duitsland in dienst moest, hoorde hij deze uitvoering van Oh, Sole Mio. Hij was geraakt door de melodie. En dan vroeg zijn uitgever mensen te vinden om een nieuwe tekst te schrijven op de melodie. Aaron Schroeder en Wally Gold hebben het nummer in een half uurtje geschreven geïnspireerd op de uitvoering van Martin. It's Now or Never werd een enorme hit. Het werd wereldwijd meer dan 25 miljoen keer verkocht en is hiermee een van de best verkochte singles aller tijden. Het werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100, maar ook in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zuid-Afrika werd het een nummer 1 hit. Ook behaalde het de Vlaamse en Vaalse Ultra Top 50. Hoewel in Nederland de top 40 nog niet bestond, bereikte de single wel de eerste plaats in de hits. We gaan luisteren naar de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley met It's Now or Never.
2: Nummer

0: En dat was Elvis Presley met It's Now or Never. En we gaan nu naar een nummer dat misschien wel het meest gebruikte gesampelde stuk klassiek heeft gebruikt.
1: Nou ben ik heel erg benieuwd.
0: Ik laat het horen. En ik ben benieuwd.
2: Ja.
3: Nou, ik zie gelijk een bruiloft komen. Ja.
1: Ja.
0: Weet we ook van wie?
3: Nee.
0: Oh, dat is nou jammer. Dit is Pachelbel, Canon in D. En een superbekend muziekstuk uit de 17e eeuw. Is dus Canon in D. Voor Pachelbel, de akkoorden en de melodie van dit klassieke nummer worden nog steeds gebruikt in heel veel moderne popnummers. Ook Maroon 5 maakte er gebruik van in Memories. En dat is eigenlijk heel toepasselijk, want Memories gaat precies over het terugkijken naar het verleden. Over iemand missen, mooie momenten, herinneringen en proberen die herinneringen vast te houden. Dus terwijl je naar een moderne popsong luistert, zit daar eigenlijk een muzikale gedachte achter, of eronder, die al ruim 300 jaar oud is. En waarschijnlijk is dit niet de laatste keer dat je deze melodie hoort, want Pachelbel's Canon in D is door de jaren heen zo vaak gebruikt dat je misschien al vaker hebt gehoord, zonder te weten waar hij oorspronkelijk vandaan kwam, zoals bij... Is dit?
1: Van Beatles?
0: Let it be. En we gaan ook even naar de straten van Londen. Streets of London van Ralph McTell. En de Amerikaanse discogroep Village People. Ik word moeilijk aangekeken. Maar ja, hoe ze zingen, dat hoor je dat, hè? Dat...
3: Oh, het zit in de zang.
0: Ja, ja, je hoort hem nu.
3: Ja.
0: En even wat rustigers. Forever Young, yeah. Alpha Feel. En onze eigen Nederlanders, Veldhuis en Kemper. Even een laatste voorbeeld. John Denver. Zelfs de countrykant doet dit.

0: Dit zijn een paar voorbeelden die Canon in D hebben gebruikt, maar we kunnen er maar één draaien helaas. En deze, in deze hoor je het misschien wel het beste. Dit is Maroon 5 met Memories.
1: Nummer 1.

0: lekker. Dat was hem. We hebben weer visite in huis.
1: Joehoe.
0: Hallo, hallo. Mandy en Christa.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, je moet even een trapje op, of niet? Je moet even een trapje hebben.
2: Wat moet ik?
0: Een trapje.
2: Ja, dat zou wel fijn zijn.
0: Moet ik Kenny bij de microfoon?
2: En gelukkig zijn we wat groter geworden.
0: Ja, precies. Maar gezellig. Doe Astrid, neig me weg.
3: Hallo?
0: Hallo. Sta je nou weer hier?
3: Ja.
0: Ik word hier helemaal zenuwachtig van.
3: Ja, sorry. Ik heb geen vaste plek.
1: Moet je ook je thee nog hebben?
3: Oh ja, die staat er.
0: Ja, voordat die van mij weer oplurkt.
3: Dat pak ik zo wel. Hey, welkom Mandy.
1: Dank je.
3: En moeders natuurlijk. Christa.
2: Ja, het draait om haar, hè?
3: Ja, nee, maar ja, welkom. Wat is er gebeurd afgelopen tijden?
1: Er is weer nieuwe muziek.
3: Ja.
1: Ja. Ja, verder niet heel veel spannend.
0: Nou, leuk.
1: Ja, ja.
0: Tot de volgende.
1: Dat was mijn leven weer.
0: Maar nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Het nummer heet Breathe Easy. Het gaat over een relatie tussen twee vrouwen. Alleen eentje is wel bereid om dat open te gooien. Want dat is een geheime relatie, ook onbelangrijk om te zeggen. Maar de ander is een beetje van, dat vind ik wel spannend. En die kapt het dan af en gaat verder met een man.
0: Oh.
1: Punt. En dan is dus de vraag van, was je wel echt gelukkig met mij? Ben je ook wel verliefd geweest op elkaar? En adem je nu wat makkelijker nu je met een man bent?
0: Oké, wauw.
1: Ja.
0: En het, ik wou vragen of je dit zelf geschreven had. Maar...
1: Nou, nee.
0: Nee. Het verhaal hoort, denk ik, dit past niet helemaal in jouw straatje.
1: Nee, dat past in het straatje van die vrouw
2: toch?
1: Naast me. Nou ja. Nee, eerder bij jou dan bij mij, denk ik.
2: Ja, oké.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar weer uit het leven gegrepen? Of,
2: ja. Ja, 16 jaar geleden al. Kun je nagaan, hé.
0: Ja, en dat komt er nu uit.
2: En nou, hij is toen eigenlijk al gemaakt. Alleen we hebben er een hele tijd niks mee gedaan. We konden er niemand bij vinden. En op een gegeven moment had zij zoiets van... ik zou hem wel willen zingen, maar ze kwam er nog niet helemaal lekker uit.
0: Nee.
2: Toen hebben we gezegd van, nou, of nog even wachten of toch naar een ander. En uiteindelijk is zij zo ontwikkeld dat we zoiets hadden van, nou, nu kan het wel. En hier is het resultaat.
1: Tada!
0: Nou, kind.
1: Ja. Ongelooflijk, hè? Ze groeit niet alleen in lengte. Ja. Ook
0: maar,
1: in breedte.
0: Maar hoe doe je dat dan? Nou ja, dat groeien in de breedte hoef ik niet te weten. Maar...
1: Hoe doe je dat?
0: Het is eigenlijk een beetje het verhaal van je moeder.
1: Ja.
0: Dat moet jij dan brengen alsof het van jou is.
1: Ja, ik ben wel met het nummer opgegroeid. Want wat mama zegt, dat is al een keer helemaal gewoon gemasterd. En gewoon eigenlijk was het al af.
0: Ja.
1: Dus ik heb het best wel vaak al een keer gehoord. Dus het is niet nieuw. En dat is de rest wat ik allemaal heb gemaakt is wel allemaal nieuw. Dus dit was al... Het had al een plek of zo. Dus ik wist het ook al, het verhaal en allemaal. Dus het is... Het is makkelijker om dan eigen te maken. Omdat je... Ik heb het niet meegemaakt, maar ik was er wel bij of zo. Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het daardoor ook makkelijker was om het dan over te kunnen brengen. Als ik dat goed uitleg.
0: Ja, nee, ik snap je. Is het ook een beetje een ode dan, hè, moeder?
1: Eigenlijk wel een beetje, hè?
2: Wauw.
1: Alsjeblieft, mama.
2: Dankjewel.
0: Zomaar voor niks.
1: Ja, doe ik gewoon voor jou, hè.
0: Maar ga je dit live doen ook?
1: Nu?
0: Dit is een soort van. Nee?
1: Nee.
0: Je kan.
1: Dan was ik niet helemaal voorbereid.
0: Okay. Je kent ons toch?
1: Ja.
0: Je weet waar je terecht komt.
1: Ja, ik zat net daar en toen dacht ik, straks zullen ze in één keer dat ik hem live ga zien.
0: Kunnen oefenen nog.
1: Ja, had gekund. Dat had ik niet gedaan.
2: Maar daar had ik een probleem, want ik heb hem niet instrumentaal erop gezet.
1: Yes.
0: Volgende keer gewoon weer.
1: Komt goed. Dan ga ik
2: je kan wel gewoon playbacken, ik bedoel.
1: Ja, dat kan ik wel. Ja.
0: Dus voor het beeld is het wel leuk.
1: Ja, toch? Er is ook nog wat te kijken daar.
0: Maar ik wil hem horen.
1: Zet hem aan.

0: Nou, lekker ja, nummer.
1: Dat echt lekker.
2: Dank je.
0: Ja.
2: Dank je wel.
0: Nou, beide inderdaad, ja.
1: Ja, maar hoe bedenken ze het achtergrond en het orkest? Of, ja, ga ik jou aankijken, Christa.
2: Ja, dat is allemaal hier, hoor. Ja. Wat?
1: Kijk, zij zingt het, maar dat doe je met de producer.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, moet toch iemand.
3: Vergeet mij maar.
2: Ja, we werken nog steeds samen met Michel Weininga, producer Michel Weininga. En ja, daar zijn we nog steeds hartstikke tevreden over. Maar het leuke is wel dat zij zelf steeds meer inbreng erin gooit. Dus je hoort op een gegeven moment hoor je Now That You're Gone ineens zo erdoor. Ja, dat is dan weer een eigen bedenksel van haar. Dus,
3: sowieso dat laatste refrein en dan ook wel een beetje de bridge erbij is wat meer, zeg maar, het originele nummer had het ook wel, maar het heeft wel meer mijn eigen touch aan gekregen. Want anders was het laatste refrein nog hetzelfde als het tweede. En dat vond ik saai. En ik zei, ik wil hier meer. Ik wil gewoon dat je in één keer van, wow, what the fuck hebt. En dat vind ik dat nu wel heeft. En dat vind ik heel vet. Ja.
0: Ja, nee, ik hoor het.
3: Dank je.
0: Ja.
3: Yes, het is gelukt.
0: Ja, het is echt een vet nummer.
1: Ja, maar ik vind het echt lekker. Maar dit nummer is anders dan de andere eigenlijk. De tempo is hoger.
2: Elephant in the Room ligt hoger.
3: Ja?
0: Ja, ja. Nee, want
3: Better Off Without You
0: hebt.
3: Is hoger dan Elephant in the Room.
2: Wat zeg je?
3: Better Off Without You heeft ook een hoog.
2: Nee, die ligt iets lager.
0: Ja.
3: Die ligt in 140 of zo.
0: Ja, nee.
3: Ja.
0: Hier, ja, nee, precies.
3: Ja.
0: Ja, ik voel dat.
3: Ja. Jij weet precies waar ik over praat. Ja. Ja.
2: Er komt in ieder geval straks weer wat wilds aan.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zo,
0: wist jij dat ook al?
3: Ja. Nee, dit wist ik. Deze keer wel.
0: Maar hebben wij een primeur vanavond weer of was die er al?
2: Ja, hij is 4 september al uitgekomen.
0: Oh joh.
2: Ja,
0: nou ja, dat geeft het niet.
2: Maar mevrouw hiernaast me, die had het een beetje te druk. Dus we konden niet eerder.
0: Oh, nee, maar dat geeft helemaal niks.
2: Jullie zijn wel het eerste die er interviewen. Dus dat is wel de primeur.
0: Kijk, nou, dat horen we graag. Maar heb je ook weer een release gedaan?
3: Nee.
0: Oké.
3: Okay. Ja, nou, allemaal niet zo heel spannend. Nee, ja, het is niet zoals vorige keer helemaal met een party erbij in ieder geval. Maar ik heb wel die avond gelijk, want ik was aan het werk bij de bar waar ik werk. Dus 's nachts in één keer om 1 uur kreeg ik een appje. Wow, echt vet nummer, man. Ik denk, oké, nice. Oh, mensen wachten er wel, zeg maar, een beetje op om het echt dan te luisteren. Dus dat vond ik wel vet. Ik was helemaal tegen mijn baas. Je gaat wel bij je sluiten, ga je wel luisteren, hè? Ja. Is goed. We zijn naar boven lopen. Ik ga nu luisteren, oké?
0: Maar draai hem niet op je werk?
3: Ik heb hem nog niet op de USB daar.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus, maar als hij erop staat, dan is er een kans groot dat hij gedraaid wordt.
0: Ja, nee, dit ben ik.
3: Een gun tegen. Zo, je draait hem nu.
0: Ja, jullie. Ja, ik vind het een heel leuk nummer. Het verhaal erachter is natuurlijk triestig. Maar het is wel lekker meeswing muziekje.
2: Ja. Ja, eigenlijk schop je er tegenaan. Van iemand heeft je verlaten. Ja. Eigenlijk schop je er tegenaan. Zo van, ben je nou gelukkig met alles wat je doet? Eigenlijk heeft het de boodschap, wat voor liefde je ook hebt, je zou het niet hoeven te verbergen.
0: Nee.
2: Eigenlijk zou iedereen gewoon moeten uitkomen voor wat die voelt, zeg maar. En dat vind ik wel, dat wordt wel slechter, vind ik. Mensen durven zich minder snel te uiten in deze tijd. Dus,
0: ja, ik. Doe dat nou niet. Ja. Ik zit in een heel serieus verhaal met Christa. Maar, en dat word ik ineens getikt.
1: Ja, maar.
0: Ik snap het.
1: Ja.
0: Ik hoor je. Zijn jullie hier na het nieuws nog even?
2: Ja hoor.
0: Ja, dan wil ik het hier nog wel even over hebben.
2: Ja.
0: Belangrijk genoeg. Sorry, nou mag jij.
1: Nee, je kondigt het ook af dan.
0: Oh ja, jezus, ik kan dat toch niet zien hier, jongen.
3: Wauw.
0: Ja, ik heb een brilletje niet op. Ja, iets met wauw. The Man Mountain, daar gaan we zo mee uit. Dit was 2 uur van Balkie Breekt de Week op woensdag 30 september 2026, aflevering 249. Tot zo.
1: Ja, tot zo.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een

0: 70-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Balkie breekt de week.

0: Hoi.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Oh ja, ik moet mijn eigen dingetje even aan doen.
0: Dat is wel handig.
1: Ik hoorde mezelf niet meer. Welkom terug bij Balkje Breekt Week. Op de laatste woensdag van september, 30 september 2026, aflevering 249. En we hebben nog steeds Manny en Christa. Manny heeft het druk met spelletjes doen.
2: Spelletje staat op pauze.
1: Oh, gelukkig. Maar er komt nieuws. Nieuwe muziek.
2: Oh ja, ik dacht nieuw muziek.
1: Nee, nieuwe muziek.
2: Ja.
1: En kunnen we dat dit jaar nog verwachten?
2: Ik denk dat het januari wordt.
1: Oké, in het nieuwe jaar.
2: Maar, ja.
1: Lekker.
2: Maar de druk wordt wel wat opgevoerd. Dus het worden nu 4 nummers per jaar in plaats van 2.
1: Oh, doe maar. Heb je daar tijd voor?
2: Nee. Ik word gedwongen.
1: Oh. Ja, ik zie de stream op je hoofd.
2: Stress. Oh. Nee, niks. Vier. Bam,
1: ja, precies. Zingen, kreng.
2: Zo van Ursula. Zing. Ja.
1: Maar wat voor nummer wordt het?
3: Mama.
1: Mag je daar al iets over kwijt?
2: Nou, het wordt weer een lekker wild nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja. Gewoon dat je gewoon lekker uit je dak kan gaan.
1: Oh, dus in januari kom je ons nieuwe jaar in...
2: Feesten.
1: Woe. Lekker.
2: Ja hoor.
1: Maar wij waren in een heel serieus onderwerp eigenlijk net.
2: Ja.
1: Toen er iemand op mijn arm tikte.
2: En die doet nu net of die niet hoort.
4: Ik ben er niet.
2: Oostin
3: 6 januari. Meegeboekt door ons.
2: Oh, oké. Okay. Nou, ja, mooi. Nou, goed zo. Ja, goed om te weten. Ja. Helemaal goed. Ik zet het alvast in de agenda.
1: Nee, helemaal goed. Nee, maar de liefde is niet meer vanzelfsprekend.
2: Nee, dat vind ik wel. Ik merk gewoon, je wordt toch wat voorzichtig met mekaars hand vasthouden. Of überhaupt ervoor uitkomen. De haat naar homo's, dat wordt toch wat heftiger, vind ik.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel jammer. En dat merk ik ook. Ik geef voorlichting op scholen. En ook daar merk ik dat er vooral van ouders weerstand komt. Terwijl hoe belangrijk is het om je kind de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.
1: Ja, ja precies. Maar vooral van ouders dus, begrijp ik van je.
2: Ja, heel veel mensen vinden dat het door de strot gedouwd wordt. Ja, en ik denk van wat betreft het voorlichting geven, dat gaat er echt om. Want die kinderen die zijn in ontwikkeling, die zijn juist met hun eigen ik bezig. Hoe mooi is het dat ze toch handvatten krijgen van wie ze zijn, dat ze daar zich compleet in kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
2: Ik zelf heb dat heel erg gemist tijdens mijn jeugd. En nu ben ik wat meer dat ik denk van het is allemaal wel. Ik sta wat dat betreft heel open. Ik heb zoiets, het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn. Mijn voorkeur gaat wel wat meer naar de vrouw toe.
1: Mm-hmm.
2: Maar het zou best kunnen dat ik een kerel tegenkom. En dat ik daar helemaal hopeloos verliefd op word. Ja. Wie zegt het? Geen idee. Ik ben wel... Ik merk wel dat ik voorzichtiger word met dat te uiten. Omdat gewoon niet iedereen daar goed op reageert. En dus net wat ik zeg. Dan geef je voorlichting op scholen. En dan zijn er toch ouders die zeggen van het wordt door de strot geduwd en bla bla bla. Ja, ik zeg dan op mijn beurt van wij komen hier juist om de kinderen te helpen. Om zich op de juiste manier te ontwikkelen en te laten zien wat er ook is. Dus ja.
1: En dat voor een heteronormatieve wereld.
2: Ja. Ja?
1: Ja, jammer.
2: Ja,
1: maar we strijden gewoon. En dit lied...
2: Dit draagt er zeker aan bij. Ja. Daarom vond ik het eigenlijk ook belangrijk om het naar buiten te brengen.
1: Ja, snap ik.
2: Want ik had zoiets van het is het feit dat iemand anderhalf jaar lang, in mijn geval, gewoon daar niet voor uit durft te komen. Verstoppertje speelt als het ware. Ja, dat is gewoon niet goed. Waarom doen we dat? Dat hoort gewoon niet. Ik zou, wat voor liefde je ook zit, zolang het met respect gaat natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Want er zijn natuurlijk wel grenzen. Maar zolang de liefde met beide respect gaat, waarom moeten we daarvoor verstoppen?
1: Ja precies. Ik voel je helemaal.
2: Nou, dat is mooi.
1: Ja.
2: En dat op deze afstand.
1: Ja, goed hè.
2: Ja.
1: Het wordt weer wat gegoogeld, zie ik.
2: Maar hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik ben daar zelf gewoon wat hardnekkig in.
2: Je hebt zoiets van scheid aan de wereld en dit ben ik.
1: Ja.
2: Maar je merkt niet meer dat er nare reacties zijn of...
1: Ja, dat merk ik wel. Ik merk wel een zekere druk ook. Zeg maar binnen de perken te blijven. Maar ik weiger dat. Ik ga het niet doen.
2: Ja, nee, maar het is ook je goed recht. Waarom kunnen we niet gewoon zijn wie we zijn? En, ja.
1: Dat vind ik wel. Kijk, en als ik met respect de wereld tegemoet treed, dan hoop ik dat de wereld mij ook met respect tegemoet treedt.
2: Nou ja, dat ja. Laten we elkaar gewoon als mensen zien. Ja. En laten we elkaar gewoon respecteren.
1: Ja.
2: Voor wie we zijn. Uitgezonderingen daar gelaten. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wat... Je hebt natuurlijk wat onderwerpen waarvan je zegt van nou, dat gaat net iets te ver. Maar zolang het met wederzijds respect gaat, dan is het... Dan zou niemand problemen moeten hebben.
1: Zolang we het gewoon binnen de wet houden, dan is het...
2: Dat, ja.
1: Ja. Keurig, toch? Maar en als het niet met iemand kan, dan doe je het eerst alleen, toch? Living on my own.

0: Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Nou, dat.
0: Maar we doen het toch met z'n allen.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Had ze vlat.
1: Even terughakend, hè, ja, wat jullie over hadden.
0: Haak ze even terug.
1: Ja, je mag zijn wie je bent. Dat is een gift die je hebt gekregen. Respecteer elkaar van hoe je bent, of je geel, groen, oranje bent. Ik zei, we hebben hetzelfde bloed. Wat ik wel zeg, hè, van... kijk, we zijn een heel groot familie. Balki, ik ga ook naar de drag bingo. Ik kom je ook tegen, je zus tegen. Die knuffel ik. Jouw man knuffel ik ook. Krijg ik wat raars van dan?
2: Uitslag.
1: Ja, welke, ja, maar ik, dat bedoel ik, weet je. Maar dan heb je bepaalde influencers. Ja, daar kan ik...
0: Maar dan heb je het over onze gemeenschap, influencers daaruit?
1: Daaruit.
0: Ja. Ja, en, het heeft ook een beetje te maken met jezelf zijn. Ik ben gewoon wie ik ben. Dit is wat het is. En ik hoef dat niet de hele dag uit te dragen. Jongens, ik ben homo. Hallo, let even op. Dat is helemaal niet nodig. Ik ben gewoon wie ik ben. Dat zit erin. Dat is een stuk van mij.
2: Maar de hetero's roepen toch ook niet de hele dag. Ik ben hetero, ik ben hetero. Precies. Met een plantje.
1: Maar zal ik het eerlijk zeggen? Bijna de helft van die hetero's... Na 20 jaar trouwen of 14 jaar trouwen... en dan gaan ze uit elkaar en dan blijken ze homo te zijn. Of lesbisch. Weet je, en dan zeg ik altijd... dat kan, dat mag. Ja.
0: Sommige mensen doen er wat langer over. Ja,
1: ja dat nou dat. Maar wat ik bedoelde met influencers... ik ken een paar.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik bij mezelf, joh, je wilt zo op de TikTok, zo op de voorgrond, zoveel aandacht hebben. Dat als er festivals zijn en een koninklijke persoon in Dokkum komt, dan moet jij zo groot gaan opblazen omdat je wilt opvallen. En daar heb ik wel heel veel moeite mee.
0: Ja, maar dat heb ik eigenlijk met alle mensen die heel nodig op de voorgrond moeten.
1: Nee, maar vooral uit het groepje. Want dan neem je het hele mensheid... Vernachel je voor een ander. Omdat jij op de voorgrond moet staan. Niet jij natuurlijk, Sebas.
0: Nee, gewoon je in de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat heeft ook te maken met dat je niet naar groepen moet kijken, maar gewoon naar de persoon zelf. Als je iemand voor je hebt, dan kijk je. Ik kijk naar jou. Ik kijk niet naar alle Indische Surinamers.
1: Nee, maar kijk, in India gebeurt het ook hoor. Overal gebeurt dat. Alleen mijn ervaring nu is als je ziet van. Het is moeilijk om jezelf te mogen zijn op een plek. In het buitenwereld. Kijk, thuis ben je... Je mag zijn wie je bent. Je trekt een makkelijke broek aan. Of van mij een pikante broek aan. Maakt niet uit. Maar zodra je de deur uitstapt... moet je om de veiligheid van jezelf... moet je anders gaan gedragen.
2: Ja. Zit dat in jouw hoofd? Of is dat echt zo?
1: Nee, maar...
2: Is dat iets wat jij denkt in je hoofd? Of...
1: Nou, want op een gegeven moment ga je wel denken van... wat, dat is het. Wat zullen die ervan vinden? Wat zullen die... Ik doe het niet meer hoor. Dat interesseert me niet, maar het gebeurt wel.
0: Ja, nee, ik heb daar geen last van. Ik ben wie ik ben en wil je me niet zien... dan draai je om en loop je weg. Ja, ik kan daar niks mee. Hi Mandy.
3: Klak het.
0: Ja, nee, maar goed, waarom niet?
3: Ja, eens.
1: Ja, nou, dat.
0: Precies.
2: Ik, als ik daar meteen even op in mag haken. Ja. Ik merk het dus in de muziekwereld ook, hè. Fleming, die ging op een gegeven moment naar een festival, ging die meteen weg. En hij kwam dus niet naar de mensen toe om even gedag te zeggen, noem het maar op. Er werd meteen gezegd dat hij arrogant was. Terwijl, misschien moet hij wel door naar een volgende klus. Ja. Misschien is het dan ook wel even te veel. Waarom verwachten wij mensen zoveel van anderen? En dat is met dit ook. We vinden allemaal dat we in een bepaald paradepaardje moeten lopen. En dat is in de muziekwereld net zo. Ik moest er best aan wennen. Dat zij trekt helemaal haar eigen plan. Ik moest er in het begin best wel eventjes aan wennen. Nu denk ik van ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom niet? Waarom moeten we altijd doen zoals de mensen het... Het eisen eigenlijk bijna.
0: Ja, dan ben je dus niet jezelf.
2: Nee. Ik vind het nu een stuk relaxter met te werken, als ik eerlijk ben. Dus,
3: denk ik.
2: Ja.
0: Ja, toch? Maar goed, dat is ook veel authentieker. Dat werkt veel prettiger.
2: Ja, dan duurt het allemaal maar even wat langer. Maar,
0: ja. Maar ja. Wel voor 6 januari graag.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, staat in mijn agenda.
3: Meer geweren naar mijn hoofd. Meer druk.
0: Dat verwacht ik gewoon van je.
3: Ja, hoge verwachtingen heb je in één keer zo van mij.
0: Nee, lekker je tijd nemen.
3: Nee, komt goed. Ik regel dat voor jullie.
1: Oh, heerlijk.
3: Love.
1: Maar dit uur is aangekomen en we zijn al begonnen. De klaaguurtje. En dat hebben we al nu.
0: Oh, we zitten er wel lekker in nu.
1: We zitten er lekker in.
0: Nou.
1: Maar weet je... We gaan toch even lekker naar heerlijk muziek, toch?
0: Oh ja. Ja, George Michael en Mary J. Blige.
1: Yes.

0: George Michael en Mary J. Blige met iets met billen, hoor ik net.
1: Billen.
0: Volgens mij zit daar een extra S aan vast.
2: Oh, je favoriete onderwerp, hè?
1: Ik plak er een S aan vast.
0: Een S aan vast. Oh, sorry. Maar even serieus moment nu.
3: Oh.
0: Ja. We hebben allemaal de handjes vouwen. Nee. Vandaag bereikte ons wat droevig nieuws. En ik wilde het eigenlijk instarten met een liedje. Nou ja, ja, een liedje van Dr. Anders P.
4: Dit is belangrijk, ja, dit mag je niet ontbreken. Dit is het topper van de interpunctieles. Precies, ja zeker, ik bedoel het uitroepteken. Dat moet je hebben, anders heb je geen succes. Dat is nu echt iets waar je iets van op kan steken. Dat is onmisbaar in de Nederlandse taal. En daarom is het heel gepast en goed bekeken. Dat ik het uitroepteken is daarvoor een haal. Bij schrik, verbijstering of enthousiast.

0: cha-cha-cha.
1: Ja, en dan denk je, waar gaat dit in godesnaam naartoe?
2: Nou ja, vertel.
1: Ja, precies. Nou, dokter Anders P., hij leeft ondertussen niet meer. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Maar dat was ook een taalpurist. En een taaljunkie eigenlijk.
3: Paulien.
1: Ja, daar gaan we naartoe. Paulien Cornelissen is vandaag overleden. En dat doet mijn docent Nederlands hart wel heel erg veel pijn. Want dat het was een vrouw die heel erg op de taal is. Taal was, moet ik zeggen. Prachtige boek heeft geschreven ook. Taal is zeg maar mijn ding. Daar begon ze mee. Nou, echt prachtige stukjes over hoe mensen taal gebruiken. En hoe het niet gebruikt moet worden. Of hoe je in verwarring komt met sommige stukjes. Ik zal een heel klein stukje zal ik voorlezen. Dat komt uit haar bundel. Ja. Ja, dat ik mijn bril op heb. Bijvoorbeeld, mensen die een zin beginnen met als ik heel eerlijk ben, die moet je wantrouwen. Want wat ze eigenlijk zeggen is, tot nu toe heb ik de boel bij elkaar gelogen, maar nu ga ik iets heel hard zeggen. Het is de ultieme opmaat naar een belediging. Niemand zegt namelijk, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat je haar vandaag echt fantastisch zit. Nee, het is altijd, als ik heel eerlijk ben, vond ik de presentatie van je nogal een rommeltje. Het woord eerlijk wordt hier misbruikt om de ander monddood te maken. Want hoe kun je nu boos worden op iemand die gewoon eerlijk is? Het is een talig schild om ongestraft keiharde kritiek uit te delen. Dat is een beetje hoe Paulien Cornelissen in elkaar zat en met de taal bezig was. En toen ik dit stukje las, dacht ik gelijk aan een ander voorbeeld. Ik weet niet of het in het boek staat, heb ik niet gecheckt helaas. Maar mensen die beginnen met alle respect, dan komt het er toch een respectloze bagger uit allemaal. En dan met dat stukje met alle respect, dan maar hopen dat je niet boos gaat worden. Of beledigd bent. En daar ging haar leven eigenlijk over. Over hoe die taal in elkaar zit en hoe we het gebruiken. En hoe we elkaar eigenlijk een beetje een rat voor ogen draaien hier en daar. Ja, en als docent Nederlands, ik ben super talig. Ik hou van taal en ik vind het prachtig om het te zien en te doen en te beleven. Hoop ik dat jullie allemaal eens een boek van Paulien Cornelissen uit de kast gaan trekken. En anders bij mij uit de kast.
2: Nou, ik ben niet zo'n lezer, maar ik wil het wel lezen.
1: Ja, moet je doen.
3: Kom, we toch nog eens uit de kast, hè?
1: Ja, precies. Ja.
3: En nog wel bij jou.
2: Scherp.
1: Ja. Maar voor de mensen die denken, ja, ik lees nooit een boek. Ze was ook de eenkoppige jury bij, hoe heet dat ook alweer? Ja.
3: Slimste mens.
1: Ik moest heel even nadenken, ja, inderdaad.
2: Zij vervangde, hoe heet die ook weer?
1: Ja?
3: Och. Zij verving. Oh. Als we het over taal hebben.
2: Ja, zij verving.
3: Maarten van Rossum.
2: Ja. Dankjewel.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Irritante man.
1: Nou, heel, heel verdrietig. 50 was ze ook.
2: Ja.
1: Ze is van mijn bouwjaar.
3: Ik vond er ook wel humor hebben. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie
1: zat. Ja, ze was heel humorvol. Ze heeft ook een boekje geschreven met een cavia op kantoor. Hysterisch. Moet je lezen. Dat gaat dus gewoon serieus.
2: Heb je die ook?
1: Ja, die heb ik ook.
2: Okay.
1: Die gaat dus serieus over een cavia die kantoorwerk doet. En daar gaat het hele boek over. En als je, als je begint, dan denk je, nou, cavia op kantoor. Maar ondertussen, zodra je in dat boek zit, dan is dat heel gewoon.
3: Beginnen we een leesclubje met z'n allen naar Sebastiaan.
1: Ja, precies. Ja. Helemaal leuk.
3: Ja.
1: Nee, maar we gaan er wel. Ik ga er in ieder geval missen. En ik denk een heleboel mensen met mij.
3: Ja.
2: Ja, ik ken er echt. Ze zat altijd ook op Nederland 1 als gast. En bij een van die talkshows heel vaak. En toen, verving die oude man.
1: Ja.
2: En daar zat ze ook altijd. En ik vond het altijd wel lekker om naar te luisteren. Want na elke ronde, en dan hoorde je op een gegeven moment die andere die ramde op een bel, weet je. En zij zegt, zo zit het en niet anders.
1: Ja.
2: Maar op een heerlijke manier. Dus en ja, dat, toen ik het las, dacht ik, oei, nog heel jong.
1: Ja.
3: 50, ja.
1: Ja, ja, dat is niet heel oud.
2: Ik ben
1: maar jij had ook nog een muziekje uitgekozen hierbij, begreep ik.
2: Nou, toen ben ik op een gegeven moment gaan googlen. En op een gegeven moment, toen had ik ingetypt van Paulien. Wat was haar favoriete
1: muziek?
2: Toen bleek het, voordat ze eigenlijk de theater inging, dan ze luistert naar Giovanni van Stephanie.

0: Of niet?
1: Ja, het prachtige klassiek stuk van Giovanni Stefani. En hier is Alki, die komt ook binnenlopen.
2: Hallo.
1: Hallo, meneer de brandweerman.
2: Hallo.
1: Hoe is het?
2: Goed.
1: Mooi.
2: Was
1: heb
2: warm.
1: Je cursus weer gehad?
2: Ik heb mijn cursus weer gehad.
1: Wat mocht je deze keer doen?
2: Weet hetzelfde als de vorige keer.
1: Ja, nee, dat gaan we niet nog een keer doen.
2: Ja, zeg het maar.
1: Leg de dames even uit wat je doet.
2: Ik doe dus een opleiding voor pompbedienden. En dat houdt in dat je de pomp achter het voertuig kan bedienen. Dus ja, eigenlijk ben ik de hele avond aan het pompen. En dat vonden ze zo grappig de vorige keer.
0: Pump it louder.
2: Ja.
3: Ja. Dus dat spier, hè?
1: Ja. Ja, mooi. Maar fijn welkom. Dat je bent.
2: Dank u.
3: Je was vroeg klaar.
2: Ja, heel vroeg.
0: Pomp je ook op je crocs of...
2: Nee, ik heb netjes mijn brandweerpak aan. Maar ik doe mijn schoenen gelijk uit. Ik doe gelijk mijn pak aan als ik op de kazerne kom. Dus ja, dan denk ik voor in de auto is dit wel lekker.
1: Ik zie een OnlyFans aankomen.
3: Hey, Alco.
1: Lekker pompje, Pikrox. Hey.
3: Volgende week, woensdag, ben je er de hele avond?
2: Niet de hele avond.
3: Nee?
2: Ik probeer nog op tijd naar huis te gaan.
3: Oké, okay, want je hebt examen, hè?
2: Nee, dat is die 2 weken daarna.
3: Oh, oké. Okay.
1: Oh, dit was hem.
3: Dit was hem.
1: Nou, gezellig.
3: Nee. Klaar, Guurtje.
1: Ja, we hebben nog. Oh.
3: Hallo. Ja, wacht even. Ik ga even bij zitten.
1: Ja.
3: Ga maar los.
1: Ja, even over de medische wereld.
3: Bullshit.
1: Wij, mijn man moet onderzocht worden. Die heeft iets wat we niet weten wat hij heeft. En wij zijn uitgenodigd bij de internist in het ziekenhuis. Dan mochten we maandagochtend om 8:50 verschijnen. En wij zaten daar netjes om 8:45. En om 8:50 worden we zo'n hokje ingedrukt. En dan wordt eerst je bloeddruk gemeten. En toen kwam, zegt hij, hoe heette die mensen eigenlijk? Verpleegkundige?
0: Ja, zuster. Ja, zeker. Ja. Verpleegkundige.
1: Die dame die zegt, ik kom over een paar minuten terug. Want de bloeddrukmeter moet over 2 minuten, gaat hij nog een keer. Want dan kunnen we het nog wat beter meten. En die dame komt terug. En die zegt, ik heb slecht nieuws voor je. En wij dachten, huh? Maar je hebt alleen maar bloeddruk gemeten. Ja. Nee, zegt die dame. Ja, de internist heeft het spoedje. Dus jullie afspraak wordt geannuleerd.
3: Ha?
1: Zit je dan met je goede gedrag?
0: Ja. Welkom in de medische wereld, ja.
1: Dus we zeggen, dan maken we een nieuwe afspraak. Nog redelijk vrolijk. Nee, zegt die mevrouw, dat werkt zo niet. Wij bellen u als we weer een tijd hebben. Ik zei, ik ben hier nu. En ik heb een agenda en jij hebt een balie waar een agenda is. Dus wij kunnen een afspraak maken. Nee, zo werkt dat niet. Dus wij konden onvoorziene zaken weer naar huis. Daar heb ik een dag vrij voor genomen. Dat betekent dat mijn leerlingen de hele dag thuis zitten als ik er niet ben. En je wordt gewoon om 8:50 weer naar buiten gebonjourd. Succes ermee en we bellen je wel. Ik vind daar wat van.
0: Daar vind ik ook wat van, ja.
1: Dat mensen het heel druk hebben. En dat het in ziekenhuizen echt... personeel is niet aan te slepen, begrijp ik ook. Maar de manier waarop, dan denk ik... Dat schoot mij in het verkeerde keelsgat.
3: Ik ging beter naar de huisarts.
1: Ja, want daar kom je ook zo lekker terecht. Ja.
0: Dan moet je ook 3 weken wachten. Voordat je daar...
1: Dan krijg je eerst de conciërge aan de lijn. Die gaat dan vragen of je moet veilen. Dan krijg je de assistente die zegt... kun je niet een aspirintje nemen?
3: Met mijn vader gaat het een beetje slecht. Op een gegeven moment... zaterdag was het... toen had hij een beetje... wat rooig op de... En aan zijn arm, vlekjes en zo. En werd dikker.
1: Was hij een homo tegengekomen?
3: Ja, denk het. Hij is het zelf hoor, maar goed.
1: Hij was al besmet.
3: Ja.
1: Sorry.
3: Geeft niet. Op een gegeven moment, ik moest dinsdag daar zijn. En hij zei, gaat nog niet. Dus op een gegeven moment belt hij de huisarts. Ja, maak morgenochtend maar een afspraak. En natuurlijk, wat doet Balki? Ik zei, dacht het even mooi niet. Ik zei, mijn pleegvader is me alles.
1: Mm-hmm.
3: En dan ga ik door vuur en hel heen. Ik zei, stap in die auto.
1: Ja. Toen ben je erheen gereden?
3: Nee, toen heb ik heel netjes gebeld.
1: We komen eraan.
3: En toen heb ik die verpleegkundige zei, ja, maar wat is er aan de hand? Ik zei, hij gaat dood. Ik zei, we komen nu naar de huisartsenpost. Ik zei, tot zo. Dus ik heb opgehangen. Ik heb gezegd, de geboortedatum. Ik zei, en heb ik opgehangen. Dus ik zei, mijn pa, erin, naartoe. Toen bleek hij gewoon wondroos te hebben. En dan, weet je, dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat kan overal komen. En het was echt op... van boven naar helemaal de arm. En ja, die werd dik en de rood. En dan kan je aan... suikerziekte heeft die een pacemaker. En echt van alles en nog wat.
1: Het is niet bevorderlijk, zeg maar.
3: Nee. Dus daar naartoe. Ja, toen kreeg hij antibiotica. En toen mocht hij weer naar huis. Maar we hebben wel een uur daar moeten zitten.
1: Ja.
3: Dus je moet echt zoveel...
1: Maar dan gaan ze... En dit is misschien heel gechargeerd hoor. Maar dan gaan ze vanuit de medische wereld klagen... Dat de patiënten tegenwoordig zo mondig zijn en brutaal worden. Ja. En dan denk ik, ja, maar je kan niet anders. Als ik gewoon heel netjes blijf, dan kom ik nooit bij die hele huisarts aan.
0: En weet je wat een beetje het probleem is? Ik kom zelf uit de zorg. Ja. En wij hebben echt... 15 jaar geleden tot 20 jaar geleden hebben we al geroepen van dit gaat niet de goede kant op. Er wordt veel te veel bezuinigd. En de overheid blijft maar bezuinigen. Op een gegeven moment is het gewoon op. En dan kan je gewoon niet meer. En op dat punt zitten we nu. Er is al, ik weet niet hoe lang geleden, is daar al voor gewaarschuwd. En eigenlijk moet je klagen tegen de overheid. Maar ja, wie krijgen de schuld? Dat zijn de mensen op de werkvloer.
1: Ja. Ja, en dat is ook niet heel eerlijk natuurlijk. Want de juffrouw kon er ook helemaal geen reet aan doen. Maar dat is wel degene die ik dan voor me heb.
0: Ik snap je frustratie.
3: Ja, maar ik vind het belachelijk. En we weten al dat het heel lang, hij heeft pijn en dat soort dingen. Dan ga je eindelijk naar internist. Ja. Naar wachten, naar zeuren en toch naar naartoe. Ja, dan denk ik toch. Ja, goh, joh, je hebt allebei, dan pak je een agenda. Er zijn meer internisten, hè?
1: Ja.
3: En ze werken ook samen. Dus ik denk, ja, goed. Soms kan je niet in Leeuwarden terecht. Maar dan heeft hij eentje in Hallingen zitten.
1: Ja, precies. Nee, dat is ook wel zo. Maar gewoon...
0: Dokkum, misschien?
1: Het gemak waarmee je gewoon het bos weer ingestuurd wordt. Terwijl je... Ik kom er echt niet omdat mijn sokken vies zijn.
3: Nee, klopt.
1: Je komt er wel gewoon serieus voor iets. Maar goed, dat was mijn begin van de week.
0: Ja, ik moet zeggen, als ze echt een idee hebben dat er wat mis is, dan zijn ze wel snel hoor. Toevallig heb ik helaas daar ook niet zo lang geleden mee te maken gehad.
1: Mm-hmm.
0: En toen zat ik ineens heel snel in een malle molen en lag ik onder het mes. Dus als ze echt het idee hebben van het is niet goed.
1: Maar ik durf nu ook niet terug te hangen, zeg maar. Dat ik denk, oh, nou ja, dan zal het wel niet zoveel zijn.
0: Nee, ik zeg ook niet dat zo is, hoor. Maar ik denk dat als ze op het moment dat ze zoiets hebben van dit zou wel eens wat ernstigs kunnen zijn, denk ik wel dat ze doorpakken.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, ja, ik ben geen arts.
1: Nee,
0: ik weet ook niet wat er aan de hand is.
1: Dus... Maar zo zitten we natuurlijk allemaal een beetje...
0: Ja.
3: Maar voor de luisteraars natuurlijk, als je echt iemand in nood is, gewoon 112 bellen en dan ambulance vragen.
0: Ja.
3: En dan komen ze altijd, zij vragen ook altijd van, goh, hoe ernstig. En als je gewoon zegt van, hey, dit speelt er, van, ik vertrouw het niet, dan komen ze altijd langs. Het gaat je misschien wat kosten, maar volgens mij niet.
1: Weet je, dit is ook geen aanklacht naar de medische wereld, hoor. Maar gewoon de manier waarop, dat denk ik, nou... Jongens,
3: ja, want soms vergeten ze dat...
1: De menselijke maat is een beetje weg.
3: Nou,
1: sorry meneer, maar het lukt nu even niet. We gaan iets anders bedenken.
0: Je bent een nummertje geworden.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, ben ik met je eens.
1: Dat stoort mij... Ik zit zelf zo niet in elkaar namelijk.
0: Nee. Nou, nee.
1: Goed, grapje. Door naar nummer 43. Nummer 46 dan maar.
0: Bingo.
1: Hijo de la Luna, Mecano.

0: En een beetje relaxed rijden wij zo meteen 10 uur in. Bob Marley and the Wailers was dit met One Love. People get ready. Je mag kiezen. Ja, er staat een dingetje tussen. En ja, je bent weer aan het kouwen, hè? Zo leuk, dit balkje breekt de week. Hij is aan het bellen. Hij is aan het kouwen.
1: Hij zou niet van mijn koekjes eten.
0: Heeft hij jouw koekjes?
1: Hij zit er gewoon uit te gabbelen.
0: Oh, hoe is zijn verjaardagscadeautje?
2: Was lekker.
0: Oei.
1: Mag ik hopen?
2: Ja, je mag meenemen naar huis.
1: Nou ja.
0: Wat lief van je.
2: Ja. Ik weet dat de alcohol altijd hier wat meeneemt. Dan neemt u 2 van die zakjes mee en eentje belandt bij mij thuis. En dan wil ik volgende dag gewoon pakken. Maar dan is het iemand thuis bij mij. Die eet het op. En dan zeg ik, ja, wat heb je mee gedaan? Ja, en dan zit allemaal hier lekker in mijn buikje. Ja. Er zit er wel alleen maar suiker nog erin. Wil je die hebben? Maar ja, zijn suizenbroodjes zijn ook lekker, hè? Ja.
0: 5 minuten hebben we nog,
2: Ja, 5 minuten. Ja. Nou, ja.
0: Slaap je al, Mandy?
3: Ja. Het duurt lang.
0: Spelletjes zijn klaar.
2: Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren. En sowieso staat vast 6 januari.
3: Het staat in mijn agenda, hoor.
2: Ja, heb je het? Ja.
3: Ja, meneer.
2: Oké. Okay. En natuurlijk, als er wat eerder wat is, kom gerust langs.
3: Nou, ik denk het niet, maar...
2: Nee?
3: Ik vind dit al een heel streven dat januari de volgende er alweer aankomt.
2: Dus. Ja. Dus nu wel, je moet vragen wie gaat rijden, wie en dat soort dingen.
3: Mama, ga je mee? Oh. Ja, alsjeblieft. Nou, het is wel leuk dat ze er gewoon vanuit gaat dat ik meega.
2: Nou.
3: Hé? Manager mama. Ja.
2: Nou, maar dat is toch ook zo?
3: Ja.
2: Nou, Christa, dankjewel dat je er was. En je verhaal wat nog wou doen. Mandy, dankjewel.
3: En
2: Menno, dankjewel.
1: Geen probleem.
2: Alco, leuk dat je er was.
4: Graag gedaan.
2: En natuurlijk Sebastian, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: En natuurlijk, voordat we eruit gaan, wees jezelf. Respecteer elkaar. Hou van jezelf, maar hou ook van de anderen. En volgende week zijn we weer terug met aflevering 250. En dan gaan we wat leuks maken met elkaar. En zoals we zijn.
3: It's all about love.
2: Dat bedoel ik.
0: Precies.
2: Tot volgende week. Bye bye.
3: Doei.
2: En we gaan uit met Idilama.
0: Doe die nog even een keer. Ja,
3: dat is ook mijn favoriete song.
2: Indila met Love Story. Tot ziens, tot volgende week. Bye bye. Doei.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Zorg voor jezelf.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Swols wachtte hen op.
5: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè, de vraag, wat is er nou precies gebeurd?
4: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog...

0: Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
1: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Er wordt nog gewoon handhaven dat je een permanente bewenning op vakantieparken. Een deal van de Friese gemeenten die negeert daarmee het verziek van minister Boekhaldo Sullivan om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep met de NOS. De minister wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten om het duidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven in net opjaan.
1: Waarom slaan je met het fysiek van de minister eens in de wien?
2: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
1: En hoe doe je hem dat dan?
2: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. Hè, want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat we klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
1: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
2: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
1: Maar stel dat ze er al 4 zitten.
2: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
1: Dus jou hebben op dit stuip net rol hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
2: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
1: Dus... Ja, dan zou je juist zeggen, dan mast van door tot door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
2: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoning. En dat gebeurt nu niet. Dus op die manier behouden wij ook de rust. En dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
1: Is het van Jim echt dreig?
2: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms, het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Zei wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland. Op de Hildenberg, Bapelskeer is dat, waar je meestal al jaren permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanna Brinkman sprutst daar op het park met 12 bewenners hoe haar een situatie.
3: Mijn naam is Anita Hertz.
4: Dieneke Mandema.
1: Jullie wonen op een vakantiepark?
3: Ja, inderdaad. Permanent.
1: En is dat dan ook illegaal?
3: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
1: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
4: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde...

0: Onder de uitwerking van het beleid wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
1: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
0: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
2: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig, een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
1: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
2: Nee, ik heb nooit hier mensen in de borstjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
1: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
0: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
1: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
2: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
1: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
0: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
1: Nee, dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te
0: worden. Nee, absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de die voorbij.
5: Tiental een friske basiskwam. Die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzieken om ze van elkaar te leren. Daarbij wordt ik zien naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van Verskate Skwallen komen daarom takken meer bij elkaar bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders die dit opzet had. En hij leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
6: Er is iemand op Skwallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren. Waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op Skwallen? Hoe gaat het met de visie? Hoe is dat deel zetten? Wat ben je in speerpunten dit jaar? En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band. Hoe het op Skwallen gaat. Maar veiligens. Of orenzaken. Dus dat zo'n opties wijze kennen.
7: En wat nou als auditoren bij een squallen komen en die denken van nou, het Fries onderwijs, is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal. Wat gebeurt er dan?
6: Nou, in wezen is dat aan de squallen zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader. En een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een squallen zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist met het Fries. En wij willen dat je hem daar even extra naar joggen. En dan is eigenlijk hetzelfde spultje weer. Dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader. En dat de squallen uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
7: Ja, dus het is echt alleen nog een advies. Ik ben geen consequenties die erom vast hingen.
6: Nee, dus zit ik in consequenties aan. Wij zijn in inspectie, om het zo maar te zeggen. Wij zijn auditoren die eigenlijk de squallen een spiegel voor houden. Als het gaat om de kwaliteit. En wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
7: Hoeveel is squallen nog in de mei?
6: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om uit te starten.
7: En wil je dit letterlijk nog uitbreiden?
6: Besturen hebben als we weer geïnteresseerd. Wij willen letterlijk een hekje. Of voor u is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de ban in het bijzonder.
7: Marloes Eidel, beleidsadviseur kwaliteit. We zijn hier in een squalle in Boelens Lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande mij het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet overal dat Friese onderwijs op water krijgen? Wat is eigenlijk precies de aanleiding voor deze actie?
4: Nou, de Fries is een onderdeel dus maar van het auditeren. En nou, het is momenteel natuurlijk hartstikke actueel dat er naar je kerndoelen er binnen en dat het weer extra aandacht krijgt. Maar dat is net een aanleiding om te auditeren. Dat is meer de kwaliteit van het onderwijs, malkoord dragen en versterken.
7: En dat is provinciebreed?
4: Ja. Ja, elke squalle, elk bestuur komt uit van speciaal onderwijs tot christelijk onderwijs, basisonderwijs, alles.
7: En waarom waarom ga je dit betocht op deze manier?
4: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat er zoveel expertise is. En hoe mooi is het als je met een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis. Ja, en dan wil ik graag een broekmootje van die expertise. En ik als bestuurder of squallet het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even zien, waar zitten nog blinde vlekken? En dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand hoort, terug een auditor. En dan is het aan de squal om daar maar aan de slag te gaan.
7: En binnen het dan bestuursleden die het gewoon zien gaan bij oren squal, moet je echt een opleiding volgen, daar auditor, hoe zit dat?
4: Ja, het is voor de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus 2 jaar oorlier. En dan heeft de expertise wat u betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squal.
8: Alles wat je daar is mist.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De Tjerkstadiel is de eerste gemeente van Nederland die het begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Dit jongeren helpen maat om online ronselingen te herkennen en warmer te wijzen zijn criminele verlierings. Hield dit vaker bij de jongeren via social media benaderen voor lietseputjes, als het bezorgen van een pakketje, het uitlienen van een bankpas of even op de uitkijk staan. En het leek het eerst onschuldig, maar het kende een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. RTV NOF bracht een bezoek onder squal in de gemeente. Derjout Boa en tafelsjochhouder Frits Wendt. Joert Vaarlichting onder bij hem. En hij leidt uit waarom dat wichtig is.
4: Nou, we hebben een campagne in verband met het aannemen van geld. Heel veel jongeren wordt geld beloofd. En wij willen daar graag de kinderen op attenderen. Dat ze daar beslist niet aan moeten beginnen. Omdat dat verstrekkende gevolgen kan hebben.
5: En dan is hier inderdaad Joop in de Boa die onwezig is. Joert, er is politie onwezig. Wat wil je hem erbij dan bijbrengen?
4: Nou, in ieder geval mocht je benaderd worden door iemand die makkelijk en snel geld belooft, dat je daar niet op ingaat. Je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen, of een paar honderd euro, door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. Dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die criminelen, en jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor. De banken die zitten natuurlijk bovenop, ook zulke soort gevallen natuurlijk, om te zeggen van, hé, dat willen wij niet. Dus vandaar.
5: En zie je dat ik vaak gebeuren bij de jeugd?
4: Nou, ik kom zelf uit de bankcarrière wereld wel. En ik weet dat dat heel veel gebeurt. Ik heb een bankcarrière switch gemaakt naar Boa toe. En ik weet dat dat heel veel gebeurt met jongeren die benaderd worden. En vooral de jeugd die makkelijk om te praten is. En te zeggen van, nou, wij willen, we willen graag geld verdienen. Die loopt de nieuwe schoenen rond, dat wil ik ook. En de moeilijke jeugd die thuis al zwaar heeft, dat zijn makkelijke slachtoffers.
5: En is het dan niet makkelijker nou om mij alle social media, onbekende mensen samen te voegen, dat het eigenlijk nog sneller gebeurt?
4: Klopt, dat is het ook. En dat zie je dus ook met de phishing apps. De oudere mensen van, nou mam, ik ben mijn telefoon, dit is mijn nieuwe nummer, wil je even 300 of 400 euro overmaken. Dat er toch nog steeds mensen zijn die erin trappen. Dus dat is logisch. Ja.
5: En ja, je nou staat erbij in een oorspreking. Hoe wil je hem erbij in je berieken? Want ik snap inderdaad dat je zussen kennen van, je mag net samen op Els niet in reageren. Je mag net samen van vreemde mensen yield ondernemen. Maar hoe word je terugdringend tot de BN?
4: Nou, we staan hier dus met politie, handhaving en veiligheid. En we laten de jeugd een beetje op ons afkomen van, hey, we hebben al een melding gemaakt dat we hier aanwezig zijn. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de jeugd ook naar ons toe komt, nieuwsgierig als ze zijn. En daar gaan we gewoon mee in gesprek en dan zien we wat de vragen zijn.
5: En ja, wat vind jij van dit onderwerp? Vind jij het belangrijk om je jeugd bij stil te steken?
4: Zeker weten, ja. Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Absoluut, ook omdat men natuurlijk, je raakt voor je leven getekend. Als jij als money donk, een geldezel, fungeert, dus je geeft je pasje af, dan krijg je bij de bank ook geen rekeningen meer. Nou, je hebt tegenwoordig, als jij een baan hebt, dan moet je een rekening hebben, want het geld wordt allemaal digitaal overgemaakt. Hoe wil je dan je loon ontvangen? Ja, dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, zulke soort dingen, daar willen we de jeugd op attenderen.
5: En je zei al, het gebeurt heel snel. Het is heel makkelijk om zij te dwaan. Wat vreeg je die oplichters dan van je? Wat is de handeling die je dwaamatte? Wat zie van je hem verwacht je?
4: In ieder geval, als ze digitaal benaderen, het gesprek beëindigen. En politie inschakelen. Altijd aan het einde, als je zoiets meemaakt, gaan we met de politie in gesprek. Maak een afspraak op het bureau of bel met de wijkagent. Van, hey, ik ben benaderd door die en die. En geef het door. Dan kan de politie ook weer actie ondernemen.
3: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
3: Misschien weet je het al, of waarschijnlijk weet je het al, maar op 1 januari 2027 wordt de salderingsregeling afgeschaft. De meesten met zinnenpanelen die zelfs stroom opwekken mij, die nog oorstreekjes in stroom, die ze van de energieleverancier aannemen. Omdat dat aanst net meer mij, kan dat honderden euro's in het hier kostje. En het zou dus mooi zijn als het zelfs in eigen opwekte stroom opslank is, om die letter te broeken. En het kan bigelijks bij een thuisbatterij. Maar bij het bedrijf Alpha Charging, uw Drachten, toch een experiment. Maar al een stap verder. Shot verslagjouwer Arjen Bosselaar.
6: Ja, ik sta in Drachten, in een kantoorgebouw. Daar draait een presentatie. Ik zag op een grutscherm een hoes, een wenning. Lampjes aan, grote bank. Er staat ook een auto naast mij, een heel soort grote laadpeel. Pieter Boutsma van Alpha Charging, ja, wat zien we hier eigenlijk?
7: Ja, we zien hier eigenlijk een woning, die symboliseert ons kantoorpand. Daar wordt energie gebruikt in de vorm van computers, beeldschermen, koffiezetapparaten. Maar bijvoorbeeld ook de laadpaal van een collega die hier staat te laden. En wat je eigenlijk ziet is dat daar stroom voor nodig is. En die wordt grotendeels geleverd door de auto in dit geval, 9,5 kilowatt. En er komt ook wat stroom uit het net. Dus je ziet hier eigenlijk gewoon symbolische weergave van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En dat is iets wat ook continu verandert eigenlijk.
6: En wat er nou dus gebeurt, en dat is wel vrij uniek, denk ik, is dat je naast het gebouw een elektrische auto's delzet.
7: Ja, klopt.
6: Die heeft een speciale lader omsletten en die levert de stroom van het koffiezetapparaat, van jullie achter, van die computers.
7: Ja, dat is dus het rechterdeel van deze weergave. Dat die stroom op dit moment aan het terugleveren is. 9,5 kilowatt, hij kan iets meer, hij kan zelfs 11. En dat wordt eigenlijk continu automatisch gebalanceerd. We kijken eigenlijk primair eerst wat heeft de woning, dus ons kantoorpand nodig. Die vraag moet altijd voorgaan. En daarvoor gaan we eerst kijken van is daar voldoende vermogen beschikbaar uit de auto. Dat wordt dan als eerste gebruikt, natuurlijk tot een bepaalde waarde. Is er niet voldoende, dan is het net degene die het restant bijlevert.
6: Nou rent in januari is de salderingsregeling A.
7: Ja.
6: Dit soort ontwikkelingen, komen die daar toch in een stroomversnelling te lonen? Worden die interessanter hier daar toch? Hoe maakt dat zin?
7: Ja, ik denk zeker dat dat zo is. Er zijn een aantal maatregelen die dit jaar al genomen zijn door de overheid om het elektrisch rijden te stimuleren. Onder andere de pseudo-eindheffing, dat zit meer aan de kant van de zakelijke rijden. Maar je kunt hiermee natuurlijk heel goed en met die nul op de meter ervoor zorgen dat je zonnestroom opgeslagen wordt en op een ander moment gebruikt wordt. En daarmee ben je natuurlijk wel de nadelen van de saldering, als je het even op die manier wil bekijken, wel aan het wegpoetsen. En uiteindelijk kun je hiermee, en ik denk ook dat zagen we in het begin ook al, uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt. En natuurlijk is het niet altijd bij huis. Dus ik denk ook zeker dat er wel momenten komen waarop we met elkaar moeten vaststellen dat er nog iets van een kleine accu thuis nodig is voor het sluimerverbruik. Maar de combinatie van die twee, daar zal het wel in liggen.
6: Het werkt nou bij Jim hier op kantoor.
7: Ja.
6: Maar dat wil nog net zeggen dat als hier in je bin komt die site, dat wil ik er thuis hebben, dat samen kan.
7: Ja, ik vind het ook wel een beetje een lastige vraag. Want de primaire persoon in mij die zegt, ik wil heel graag morgen klanten hier blij mee maken. Niet zozeer omdat we dat graag willen verkopen, dat is het niet. Maar we worden er zelf blij van, dus je wil andere mensen er ook blij mee maken. Maar we geloven er wel in dat het goed moet werken. En wij zijn vergevingsgezind, maar een klant waar het 3-4 keer is uitgevallen, wat gewoon in deze fase nog kan gebeuren, omdat we even bepaalde dingen nog moeten leren. Ja, dat is niet wat je wil, want die klant moet erop kunnen rekenen. Dus als je klanten nu krijgt die zeggen, dat vind ik gaaf, dat wil ik proberen, dan gaan we daar denk ik echt wel aan meewerken. Maar om dat op grote schaal nu te gaan vermarkten, dat is lastig. Dus het is experimenteren. Maakt het ook erg leuk, maar dat vergt ook wel wat uitzoekwerk van wat is nou een goede keuze voor mij op dit moment.
3: Een bijdrage wereld van verslaghouwer Arjen Bosselaar.
2: Alles wat je Dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dice voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De drie Friese deelnemers, om wat je niet meer kennen, het broodkampioenschip voor mbo-beroepen, hebben een speciale prijs won. De Medal for Excellence. Dit takkend wordt om deelnemers die een uitzonderlijk heeg puntenaantal hebben. En de deelnemers binnen Amber van Gosliga van de Hommerts, Rode Smit van Drachten en Gerrie Smeters van de Veenhoop. En die laatste heb ik nou onder de telefoon. Een goeie middag, Gerrie.
2: Ja, goeie middag.
1: Ja, daar ben je kapster, begrijp ik.
2: Ja, klopt helemaal.
1: En wat heeft ze uiteindelijk won?
2: Ik had een Medal of Excellence won. Ja, en een Jochen de Plak op de World Championship.
1: Nou, dat mij de wijze, of net?
2: Zeker, dat is dat nooit het heerst behalen toch een kapster uit Nederland op de World Championship.
1: Nou, van het lokweeske.
2: Ja, dank u wel.
1: En zo'n Medal of for Excellence, wat maak je ervoor zeggen? Hoe zocht die eruit?
2: Die liep het in principe heel erg op de oren, medailles. Maar hij zat een brons-goudig kleurke. En die winst dan als bepaald om een punt na stellen. Dan is het niveau gewoon boven gemiddeld. En dan krijg je daar dan weer een medaille voor.
1: Ja, en hoe koest die punten, Helly? Wat moest er voor dwan?
2: Nou, ik geef verschillende onderdelen. Ik moest dan knippen, kleuren, ik opstekken, een baard scheren van een Chinese man. En allerlei verschillende opdrachten. En daar kies dan 10 punten op behouden. Maar als je zegt, ik hoor naar Hoesto, die ondertussen gedraagt is. Maar als die een goede werkhouding had en netjes werken en zo. Dus het is net alleen nog het eindresultaat. Maar ik de hele wedstrijd zelf, waar ze dan naar die zeggen, als het al even een beetje goed was.
1: Ja, ik denk alleen nog om het resultaat, maar ik om het proces, zullen we maar zeggen.
2: Zeker, ja, daar ben heel veel punten in te halen.
1: Ja. En wat vies er mooi in dit beroep?
2: Nou ja, dat is die creativiteit erin kwietkist. En vooral ik de meesten natuurlijk blijft mij. En dat ze dan bij mij zelfvertrouwen en goed gevoel erdoor weer uitgaan.
1: Ja, en dat WK, de World Skills, zit het officieel wat houden in China, in Shanghai. Enorme stad. Hoe vind je het om daar in het begin?
2: Ja, echt ongelooflijk. Dat is dan aan de andere kant van de wereld is. En het is echt een hele andere wereld daar.
1: Ja, is die goed ding vernuveren daar? Want het is echt een hele andere wereld.
2: Nou ja, we hier natuurlijk de best in die eigen bubbel. En daar gaan net echt heel volk in zin van Shanghai zelf. Want het is wel gewoon daar om die wedstrijd te horen. Maar van wat we gaan doen is wel echt ongelooflijk. En hoe groot dat er is. En zo'n andere cultuur. Het is echt heel bijzonder.
1: Ja, en nou best dus waarom in Nederland. Hoe zijn de reacties om die heen, op die medaille?
2: Ja, echt heel positief. Iedereen is hartstikke grutsk en ikzelf natuurlijk ook. Dat weet ik echt weer een feestje om tussen te komen.
1: Ja, kijk me in denken. En nou, ontwerp als kapper of nog net?
2: Nou ben ik alweer aan het werk, ja. Ik zit nu in de salon in deze zaag.
1: Oké. Nou, met de medaille onder morgen of net?
2: Ik ga hem al bij me, ja.
1: Ja, dat dacht ik. Ik zo'n goed bij me horen. Dat zou ik weer net alle dagen. Hartstikke bedankt dat je even op de telefoon weer is.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Oké, dank u wel. Gerrie Smeters, wie dat van de Veenhoop. Dit is mij onder World Skills in China, in Shanghai. Is een soort van, wereldkampioenschip van mbo-beroepen. En zij is kapster. Verzinnen daar een Medal for Excellence. Eindig op het jochende plak. Dat is het heeste plak dat ooit een kapster daar op die World Skills uit Nederland helaat. Dus een hele puike prestatie.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij. De Partij voor de Dieren is net altijd goed voor de mensen die actief binnen die partij. Dat staat stedenlid Frederike Kossen. Ze maken Joerts in de Provinciale Steden bekend dat ze voor de dagelijks uit de partij stapt. Kossen docht dat net samen. Net als Arjen Sissen, hier Kossen de partij in de partij te krijgen. Maar amateurisme, maar chinwerking, maar ondermining en het schijnen van de integriteit. Bij zo'n partij wil Frederike Kossen net meer jaren. Zo zijn ze in de politiek verslagjouwer Onno Valkena.
4: Wij zijn gewoon als fractie intern tegengewerkt. We hebben te maken gehad met ondermijning. De steun die we gevraagd hebben om dat tegen te gaan, die hebben we niet gekregen. En zoals ik ook al in het persbericht heb gezegd, of heb laten opschrijven, het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, dat is voor mij de druppel geweest. Dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen. En ik denk dat het algemene verhaal moet zijn van het opstappen, is dat er is zoveel polarisatie en zoveel hardheid bij het innemen van standpunten. Dat geldt niet alleen voor zeg maar, mensen met andere ideeën, andere idealen, politieke opvattingen. Maar dat gebeurt ook binnen Partij voor de Dieren. En ik denk dat je alleen tot samenwerking via samenwerking tot een oplossing voor problemen kunt komen voor Friesland. En als je allemaal op je eigen gelijk blijft staan, dan gebeurt er gewoon niks.
3: Het beeld wat je oproepen is dat de Partij van de Dieren goed is van de bisten, maar wat minder goed van de mensen.
4: Nou, dat vat je goed samen. Ik heb op een gegeven moment commentaar gegeven bij een overleg dat als je zo met mensen omgaat, hè, mensen ondermijnen, mensen negeren, lelijke commentaren op social media. Als je dat doet, hoe kun je dan goed zijn voor dieren? Ik vind dat het gelijk is. Dat als je goed gaat omgaan met mensen, ga je goed om met dieren en andersom.
3: Dus ja, moeite met de bedrijfscultuur binnen de partij.
4: Ik denk niet dat het een bedrijfscultuur is. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door een relatief kleine groep mensen. Als het gaat over wat bij Partij voor de Dieren wel zou moeten veranderen, dan is dat eigenlijk het professionaliseren van de partij, waar Esther Ouwehand al toe heeft opgeroepen in 2023. En waar we helaas nog heel erg weinig van hebben kunnen merken. En even voor de duidelijkheid, ik had dit liever niet gedaan, maar als mensen om mij heen beschadigd worden, dan heb ik geen keus.
3: Dus ook in toch als statenlid in elk geval rond de verkiezings van Maarten Kamer?
4: Ja, dat klopt.
3: En had ik nog ambities voor de naai?
4: Nou, we zijn met een aantal mensen aan het praten om te kijken wat we gaan doen. Het zal in ieder geval een inzet zijn op dieren, natuur, maar eigenlijk ook op het gebied van rechtvaardigheid en democratie. En welke vorm het gaat krijgen, weet ik niet. Maar deze afgelopen maanden waren wel even een rollercoaster. Dus ik wil morgen, 1 oktober, wil ik even bijkomen.
3: Ja. Want dat gaat je net in de koren kleren zitten, dit?
4: Nee, dat klopt. Ja. Maar ik heb wel eens begrepen van Kees Buysman dat optimisme toch echt een noodzakelijke voorwaarde is om dit soort werk te kunnen doen. En dus mijn motto is ook vrolijk voorwaarts. Ja.
3: Want een van jouw wapenfeiten, wat die me nog bij zit, wie een moosje in Provinciale Steden, dat de provincie moet actief campagnes vieren op het moment dat de simmertijd begint. Want er zijn er meer onriedings bij bisten.
4: Ja, dat klopt. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En ik denk dat we dat, en ik weet niet wanneer. Kijk, de politieke molens, en dan heb ik het niet over windmolens, die malen nogal traag. Maar uiteindelijk schuiven we steeds een beetje meer op. Je ziet dat er gewoon een andere houding is ten aanzien van dieren. Vanmorgen is er nog een petitie aangeboden tegen kattenafschot. Er zijn al meer dan 80.000 mensen hebben dat al ondertekend. Er is geld vanuit het Rijk om kattenafschot tegen te gaan. En ik denk dat een hele mooie zaak is als we dat voor elkaar krijgen. Ook voor de eigenaren van de katten, want daar komt soms een kat gewoon niet thuis. En wie wil dat?

0: Sparta spielet.
1: Yes, hier.
0: De dijk voorbij. Omroep Friesland.
2: Ja, wat gek is op fietsen, maar nog even opletten. De gemeente Ljouwert is op zoek naar een fietsburgemeester. Die maakt het fietsgebruik in de gemeente flinke impuls, Jan. Om de perfecte kandidaat te vinden, kermis haar op Jan. En daar kiest de jury dan een winnaar uit. Een van de juryleden is nu aan de telefoon. Dat is Kees Maurits van het Fietsersboen. Een goeie middag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, is het nou echt nee dat er een fietsburgemeester komt om het fietsen te promoten? Want volgens mij fietsen de meeste mensen sowieso al.
3: Nou ja, misschien ook wel daarom. Hè. Fietsen is hartstikke groot in Leeuwarden. En dat willen we graag zo houden. En dat mag best wel wat meer cachet krijgen met een fietsburgemeester. Ja. Iemand die voor het fietsen opkomt en die eigenlijk een grote rol speelt in de samenleving als een soort fietsambassadeur.
2: Dat ben je toch eigenlijk al als Fietsersbond?
3: Nou, wij Fietsersbond, wij zitten nogal sterk op betere infrastructuur, meer als een belangenorganisatie. Ja. Maar zo'n fietsburgemeester die zal zich ook wat meer met vooral de wat zachtere kant van het fietsen bemoeien.
2: De leuke kant.
3: Ja, leuke kant, leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan misschien het organiseren van een Friday Night Ride of het organiseren van bepaalde straatexperimenten. Of een dikke bandenrace door een wijk. Ja, die is wat meer eigenlijk in de gemeente. In overleg ook met buurten en wijken. Van hoe kan je fietsen nou nog leuker maken?
2: Oké. Okay. Hey, stel je denkt van, nou ja, god, dat lijkt me leuk. Ik wil fietsborgemaster van jou te worden. Wij maast dan voldwan. Wat maast kennen om dat te worden?
3: Nou, op de eerste plaats moet je echt wel wat van fietsen houden. En er eigenlijk ook graag over praten en mensen kunnen enthousiasmeren voor het fietsen.
2: Okay.
3: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden.
2: Ja, en telst ik maar eens een elektrische fiets heeft of maar het echt een ouderwetse niet in wezen?
3: Nee hoor, uiteraard. Houden we steeds minder fietsen over.
2: Ja, precies.
3: Elektrische fietsen is een doorslaand succes. En die horen er zeker bij.
2: Oké, die is mooi dan. En dan ben je dus een fietsburgemeester van je auto. Dan heb je een ambtsketting om. Hoe solliciteer je nou op deze functie?
3: Ja. Dat kan via onze website. Dat is friesland.fietsersbond.nl/fietsburgemeester. Daar kan je je aanmelden. En later nemen wij dan contact op hoe de vervolgprocedure gaat verlopen.
2: Ja. En hoe lang bist dan fietsburgemeester, als dat wust inderdaad?
3: Nou, we vinden dat je minimaal 1 jaar fietsburgemeester moet zijn. En dat kan zeker ook langer. Maar 1 jaar is wel het minimum.
2: Oké, nou dan hebben we dus een waarnemend burgemeester in Ljouwert. We hebben natuurlijk een bennenburgemeester in Ljouwert. En dadelijk dus ik een fietsburgemeester.
3: Hoe mooi.
2: Ik vind het fantastisch. Hey, Kees Maurits van de Fietsersbond, dank u wel voor het verhaal. En een soort succes met de ziektocht naar die fietsborgemaster. Ik hoop dat ze.
3: Dank je wel.
2: Drie en vrienden.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt omvoeren.
4: De dag voorbij.
2: Om eerst 20 jaar zwerg het Nico Silvius ervoor dat de Nederlandstalige muziek in ons land te jaren is. Hij doet dat via Radio NL vanuit Snits. En dat hij goed voor een prijs die de Juste Jong won op de Buma NL Awards. Of de jij Juste Jong wie dat alweer. In Tilburg kreeg hij best een mooie onderscheiding. De Industrie Awards 2026 van zijn heel lang inzet voor Nederlandstalige muziek. En Nico Silvius is nu aan de telefoon. Nico, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
2: En lopwensen maar die mooie prijs.
5: Ja, nou, dank u wel. Het is prachtprijs, geweldig, zeker. Ja, opstekker.
2: Weet ik een verrassing van die?
5: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker is het een hele grote verrassing. Ja, ja.
2: Ja, nou, dat ben de mooiste prijs eigenlijk. Dat je net omkomt, inderdaad. Ja, ja.
5: Hey, ja absoluut.
2: Daar is die al minstens 20 jaar zesde dien van Nederlandstalige muziek. Dat het net altijd lieke vanzelfsprekend is, liek het mij.
5: Nee, het is een wereldreis west mooi min 30 mooi workers. Want ja, een prijs win je eigenlijk nooit alleen nog. Een prijs win je eigenlijk alleen nog maar mooi de meesten om je heen.
2: En ja.
5: Ik had prachtige meesten uit merendeel uit Friesland voor on het werk. En dat is prachtig om te zien dat je machinaal een bepaalde dream hebben. En dat wie net makkelijk. En we komen van 4. En dan is zo'n prijs als deze, in deze omvang. En ik Pak Rutte, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat is voor mij heel mooi als erkenning. Maar ik vaar de meesten niet eens net krijg zo het werkje als ik.
2: Ja, nee, je dacht dat machine.
5: Onder muziek.
2: Ja, je dacht dat machine al natuurlijk. Maar ik zei, kreeg van het wie net altijd lieke makkelijk. Ik denk dat zo Martin Stuart, ik was in de stream in roeien, Matenhurst.
5: Ja, eigenlijk altijd. Ik ben in alle eerlijkheid, Snits is in Hilversum. En als je in Snits een bedrog hebben en het gebeurt in Hilversum, dan heb je sowieso stengeltje hier nog achter. Maar dat maakt het mij net zoveel uit. Ik ben van net lullen maar poetsen. En we gingen gewoon altijd terug en we verzinnen wel weer wat. En het leven is, dus als radiomakers, zeker maar Nederlandstalige muziek natuurlijk net makkelijk maken. En een soort weerstand gewoon in de oude 22 hier.
2: Waar kwam die weerstand vooral waar dan?
5: Nou, een deels jaloezie. We hebben er nog een oren stewarder in Nederland, die heet het 100% NL. En die hebben het toch jarenlang proberen om u zes maar het zwijgen op te lezen. Omdat ze op hun manier vinden dat wij altijd oneerlijk radio ontmaatsen weer. Nou, dat is hun net lukt. Daarom ben we er nog steeds. En door we nog steeds weer van stingen. Maar dat ben je een makkelijke team geweest. En corona had ik net echt voor u een hele makkelijke tijdwest. Ja, als de bedrogen al je ticht binnen, dan binnen ringen advertentieinkomsten. Ja. En uw stuurder, die moet helaas wel de rekeningen betalen van de advertentieinkomsten.
2: Ja, dat weer moeilijk. Die toch even de hollen op het wetter houden. Hoe heen met dan dien?
5: Ja, ik ben iemand van, ik jou nooit op. En ik denk dat dat is echt een deels om het personeel en de MyWorks ooit te danken. Dat we altijd weer ergens iets vinden om te proberen het in de los te horen. En dat het nou is, mooi leuke merchandise bedenken. Wij je op mijn verzinnen kennen. Of een groot festival op een grassfield neerzetten. Wij je kaartjes van verkeping kennen. Of dat je toch weer mooi unieke ideeën en acties toch probeer je op te vallen en dat een bedrog zoiets van ja, maar ik loop in hem en ik geef mij hem terug. En heel wijze, ik ben best een protte adverteerderswest. Ik wil in uw hele moeilijke tijd dat we echt toch van nou, het hoort volgende week op. Ja. Die dan zijn van joh, we helpen je. Ja. Ja, heel bijzonder, ja. Zeker.
2: Ja. En ja, de leerde van Nederlandstalige muziek, dat het ben je altijd de basis was natuurlijk voor alles wat je doet eigenlijk.
5: Ja, dat is, ik ben daar mooi opgegroeid thuis. En een deel van de meisjes die snits, die ben er ik maar opgegroeid. En ja, dus ik kreeg mooi een voetballer wil voetballen. En iemand die van bewijs spreken van postzegels houdt, die wil postzegels verzamelen. Wij horen van Nederlandstalige muziek. Ja. En dat zit nou eenmaal in je. En radio mooi zit ik in je. En dan geeft dat ik wel deels een beetje vanzelf. Maar ja. je moet wel een beetje prettig gestoord werden. Dus is ik altijd als je buurt op het werk binnen. Ja, zeker.
2: Nou, dat is toch dat in je machinaal, dan denk ik inderdaad.
5: Ja.
2: Ja. Hey, mooi zo'n prijs. Het is trouwens net de eerste keer dat ze de Buma Award winst. Hè. De 2013 leuk, hè? Heeft, in de categorie media is ik dan eens een keer zo'n prijs. Nou, in de industrie, dan is het een prijs kost, maar weer even leegpoetsen en dit er jij erin zetten.
5: Nou, ik ga dan geen kastje. Dat heeft Boshansje, die zegt niet, er moet nou een kastje komen.
2: Dat moet timmeren.
5: Nee, maar dit is wel echt prachtig. Ja. Ik ben hier echt heel grutsk en trots op. Dat ik heb ook ooit een keer iets van een grote pier gekregen van een oren, uit een orenhoek van mijn inzet van Friese muziek. En die hak ik nog ergens op zolder lezen. Dus het wordt nou tijd dat ik de boel een beetje bij elkaar schaar.
2: Ja, vind ik. Ja. Hey, Nico, dank je wel voor die verhaal.
5: Ja,
2: oké, ooit zijn.

0: 9 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in Ljouwert en Riepen. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf...

0: die vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadass heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog. Verspreid over het land flinke buien momenteel met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
9: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Er zijn van die avonden dat het eigenlijk nergens op slaat om iets grappigs te zeggen aan het begin van het oog. Of een wijsneuzerige opmerking te maken over de actualiteit van de dag. Dit is zo'n dag, de dag waarop we hoorden dat Paulien Cornelissen is overleden. Hier bij het oog waren we met z'n allen vooral even stil. Goedenavond en welkom bij dit oog. Ja, en daarna dachten we natuurlijk, met wie zouden we kunnen praten? Over Paulien. Herman wil dat, Herman van der Zandt, en dat is fijn. Over Paulien als collega natuurlijk, maar ook over haar geweldige gevoel voor taal en humor. In Politiek Den Haag is de opperbeste stemming rond de begroting na één dag eigenlijk alweer weg. Wilma Borgman legt straks uit hoe dat komt. En wel volop.

0: feest in Irak vandaag, omdat de laatste Amerikaanse militairen daar nu zijn vertrokken. Na 23 jaar gaat alles beter worden daar, vanaf vandaag is de vraag. En Jamaica heeft heel veel strand, maar steeds minder van dat strand is publiek toegankelijk. Twee Nederlandse filmmakers maakten daar een documentaire over en komen straks vertellen wat daar aan de hand is. Maar om te beginnen, een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 30 september.
0: Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv maakt plotseling twee duikvluchten.
2: Suddenly the aircraft was dropping very sharply, like massive turbulence, and we didn't understand why, because we didn't get any alert.
0: Mensen hoorden geschreeuw uit de cockpit. Volgens ooggetuigen viel de co-piloot de gezagvoerder aan. Hij zou hem meerdere malen hebben gestoken.
3: We're here, the plane. We've just taken control of the terrorists. We're about to land. All aboard the flight are healthy and in one piece, aside from the pilot. We need help.
0: Ja, toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Israël sprak al snel over een terroristische aanval en bereidt zich voor op mogelijk nieuwe dreigingen.
4: כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
0: En inmiddels zijn de passagiers aangekomen in Tel Aviv en beginnen de gebeurtenissen langzaam een beetje in te dalen.
2: It has been a long day. Luckily for us it's ended sound and safe and we are very happy to be here to come back.
0: En Paulien Cornelissen is dus overleden. Hier in Nederland werd Cornelissen bekend als voorvechter van de Nederlandse taal.
5: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van nou, ik zeg eens wat.
0: Bijna iedere dag op de buis als gevatte jurylid van De Slimste Mens. Een programma waar ze ondanks haar ziekte vorig jaar vol overtuiging aan was begonnen.
6: En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind.
0: Afgelopen nacht ging een grote groep jongeren in Arnhem met elkaar op de vuist. En dat eindigde in een steekpartij.
7: Die jongen is neergestoken. Die komt hier de Koormarkt op rennen. Een collega van mij, een meisje van 17, heeft dus gelijk een doek gepakt. Hij heeft het gesteld totdat de ambulance en de politie er waren. En
0: volgens burgemeester Mark Koes komt geen van hen uit Arnhem.
8: Het zijn jongeren die asielzoeker zijn. Sommige van deze jongeren zijn al lang uitgeprocedeerd. Dus die hadden hier eigenlijk niet mogen zijn.
0: En de oplossing ligt volgens de burgemeester in Den Haag.
8: Je bent uitgeprocedeerd, je mag hier niet zijn. Dan heeft de minister ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze jongens eigenlijk zo snel mogelijk ook worden uitgezet. En dat gebeurt op dit moment niet en daar heb ik zorgen over.
0: Iets anders, als je niet naar de Efteling toe kan, komt de Efteling maar naar je toe. Moet de 14-jarige Lars hebben gedacht.
9: Ik heb besloten om een Efteling-attractie, de Dans van Kamer, na te bouwen in mijn achtertuin.
0: En dat doet de jongen niet gehinderd door enige kennis van zaken.
9: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen dacht ik, ja, dat kan ik ook wel. Toen heb ik op school één keer gelast op school. En toen hebben we lastmachine gekocht. En blijkbaar komt het.
0: Hij probeert zo precies mogelijk te zijn, maar er is één groot verschil.
9: Alleen bij de Efteling kunnen er wel 108 in, hier een 6.
0: Hij droomt ervan om later attractiebouwer te worden. Maar eerst even deze nog afmaken.
9: Ik hoop dat hij volgend jaar helemaal ongeveer af is.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dit is het nieuws in de krant van morgen. Als er nieuws in staat, Levi van Eck.
10: In NRC een uitgebreide reconstructie over de komst van het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly naar Katwijk. Het bedrijf in een fabriek van 2,6 miljard euro bouwen voor dieetmedicijnen. Het Rijk, de provincie en investeerders hebben de afgelopen 2 jaar grote druk op de gemeente gezet om snel akkoord te gaan vanwege de werkgelegenheid en economische voordelen. Katwijk twijfelde lang over de komst van de fabriek.
0: Er zijn onder meer zorgen over de omvang van het project en de verwerking van het afvalwater. De gemeente voelde zich uiteindelijk zo onder druk gezet dat het college van BMW vreesde dat het Rijk en de provincie komende jaren geen grote investeringen in Katwijk meer zouden doen als die fabriek er niet zou komen. Toch is de verwachting dat de gemeenteraad morgen instemt met de plannen omdat de economische voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
10: De roep om PFAS helemaal te verbieden neemt toe. Nu blijkt dat inwoners door heel Europa PFAS in hun bloed hebben. Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat ook bij alle Nederlanders PFAS in het bloed zit. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn, leidt de discussie over een totaalverbod door de nieuwe cijfers weer op. Lezen we in Trouw.
11: In de Europese Commissie is een voorstel in de maak voor zo'n totaalverbod. Ook milieuorganisaties juichen dat idee toe, omdat mens en milieu er schoner van zouden worden. En de chemische industrie zou gedwongen worden om PFAS te vervangen door andere stofjes. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het zit in alles: drinkwater, vlees, vis en zelfs in bier.
10: De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bestuursvoorzitter van de UvA deed dat bij de onthulling van een monument. Daarop staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. Het Parool schrijft erover.
11: Woorden brengen niemand terug, maar onrecht kan wel worden erkend, zei de bestuursvoorzitter. En ook zei hij dat dit besluit nooit zo lang op zich had mogen laten wachten. De universiteit heeft de ontslagen van de medewerkers formeel teruggedraaid.
10: En in de Telegraaf aandacht voor kamperen. Want wie denkt dat je nog altijd met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw moet lopen, heeft het mis. De kampeerder van tegenwoordig wil namelijk veel meer luxe.
11: Allemaal te zien op de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Caravans en campers met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, comfortabele bedden en een koelkast van flink formaat. En wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten.
10: En wie echt wil uitpakken, kan op de beurs een maatje groter. Er staat een caravan van bijna 12 meter met badkamer en een bed dat een elektrisch verstelbaar hoofdeinde heeft. Het imago van kamperen is een beetje creperen is dus niet meer van deze tijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Oude Bob en Note to Self. Ja, Paulien Cornelissen is overleden. Sinds vanmiddag weten we dat. Ze is enorm bekend geworden als cabaretier, als schrijver, als columnist op de voorpagina van de Volkskrant en de laatste jaren ook als jury bij de Slimste Mens. Ik heb Herman van der Zandt aan de lijn. Herman, goedenavond.
1: Dag op.
0: Dat is fijn dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. Jij bent nu in Engeland. Ja. Hebt het daar gehoord. Herman, het was natuurlijk bekend dat Paulien Cornelissen ziek was. Wist jij dat ze zo ziek was?
1: Ja, ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onbehandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van de Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik stuurde ze een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan de afgelopen week, de afgelopen dagen, ja.
0: Hey, want wat niet iedereen zal weten, die afleveringen die wij nu zien, ook de afgelopen dagen, die zijn al een hele tijd geleden opgenomen.
1: Ja, die zijn. De laatste was in juni, denk ik. Dus dat was voor de zomer al. En dat duurt het een tijdje voordat we aan de beurt zijn om uitgezonden te worden. En dat werd nog wat later dan normaal. Ja. Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze er niet meer is.
0: Nee, nou, ik denk dat dat de schok ook zo groot maakt, hè, voor veel kijkers natuurlijk van jullie programma. Dat die haar dag in dag uit ook de afgelopen week hebben gezien en dan dit nu horen. Ja.
1: Dat is heel merkwaardig om met elkaar te rijmen. En er kijken heel veel mensen naar. Die bouwen een band op met Paulien. En alsof het een vriendin van je is. Of ik weet niet.
0: Wat was ze voor jou, Herman?
1: Nou, ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt wel opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit. En ze zorgde dat ik scherp was. En ze kwam, ondanks het feit dat ze hartstikke ziek was. En dat ze tussen wandelingen door gewoon de opnames deed. Super energiek binnen. En had plannen, ideeën en wilde gaan. En dat maakte ook dat wij... Ja, dan denk ik, dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Ja. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Ja, als we bijvoorbeeld elkaar even een paar dagen niet gezien hadden, dan kregen Harm Jan, de eindredacteur, en ik dan een soort update. Nou jongens, ik zit nou in dit traject en ik maak nou dit mee. En dat werd op haar manier heel plastisch en zo allemaal verteld en uitgedrukt. Maar dan de streep eronder was wel. En we gaan vandaag een leuke dag ervan maken. Ja. Als ik ooit in die situatie kom, dan is dit een voorbeeld voor mij. Hoe je dat volgens mij moet doen. Gewoon doorgaan. En met de mensen met wie je werkt iets geweldigs van maken. En wij hebben ook het gevoel dat we haar iets hebben kunnen geven. Omdat ze natuurlijk niet meer kon toeren. Ze kon niet meer de dingen doen die ze echt leuk vond. Op het podium staan overal in het land.
0: Want was dat ook wat de Slimste Mens voor haar betekende?
1: Ik denk wel. Ja, zij heeft wel vaker gezegd van dat ze blij was dat ze dat had. En dat ze nog op die manier kon optreden tussen aanhalingstekens. Of niet eens tussen aanhalingstekens, zoals ik echt optreden. En dat ze toch kon meedoen op deze manier. En dat heeft ze grandioos gedaan. En daar komt nu op een veel te vroeg en op een vreselijke manier een eind aan.
0: Ja. Hoe was het voor haar om op die plek te zitten. Want dat zijn we al een beetje kwijt natuurlijk. Omdat zij zo'n enorm die plek heeft ingenomen. Maar dat, ja, ze was natuurlijk de opvolger van Maarten van Rossum. Dat lijkt me best lastig. Merkte je dat ook aan, of niet?
1: Ja, het vreemde was, zij zei vanaf dag 1, nou, nu is deze stoel van mij. En ik zit er nu en ik ga het op mijn manier doen. En dan moeten mensen thuis maar denken wat ze ervan vinden. En ze had nog een hele lieve brief gehad van Maarten ook. Want het was natuurlijk nogal een ding, hè, dat zij op die plek ging zitten. Maar ja, ze is voor de duivel niet bang. En vanaf dag 1 heeft ze zich eigen gemaakt. En wij moesten natuurlijk ook een relatie opbouwen, zij en ik. Dat moest natuurlijk wel een beetje klikken op tv.
0: Klikte dat meteen vanaf het begin?
1: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we van elkaar begrepen wat we van elkaar wilden. En we kenden elkaar helemaal niet, of helemaal niet zo goed. Ja. En dat ging eigenlijk vanaf het begin, terwijl de drukker natuurlijk wel opstond, ging dat eigenlijk meteen goed. En ik ook alle kandidaten en ook de mensen die in het publiek zaten. En de schatten van de redactie van De Slimste, die nu ook allemaal heel verdrietig zijn, die liepen met haar weg en zij met hen. Het was het is heel bijzonder dat ze. Ik prijs me gelukkig dat ik met haar heb kunnen werken.
0: Herman, dankjewel. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Ik heb ook aan de lijn de huisdichter van het Oog, Ingmar Heidse. Dag Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het nieuws van het overlijden van Paulien bij jou aangekomen?
2: Nou, beroerd. Ik vind het echt ongelooflijk jammer. Ja, en wie niet, natuurlijk. Dat is nou echt iemand waar volgens mij niemand iets beroers over te zeggen heeft. Maar iemand die alleen maar leuke en bijzondere dingen de wereld in heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat natuurlijk dichters ook hopen op hun vierkante millimeter. Dat zij voor heel Nederlands gedaan. Namelijk de mensen van bewust maken wat je eigenlijk precies zegt door hoe je het zegt. Daar was ze gewoon een grootmeester in.
0: Ja, dus was een bewonderaar van haar teksten, hè? Wat maakte die teksten zo bijzonder?
2: Nou, het is ongelooflijk scherp, slim, altijd grappig, maar nooit hard grappig, maar ja, meer melancholiek misschien. En ook wel, eigenlijk was het iemand die ervoor zorgen dat je ook om jezelf kon lachen. Want natuurlijk veel dingen die over taal gingen. Ja, daar betrap je jezelf er ook op. Tenminste, ik wel. Dus kon ik heel feilloos aangeven wat iedereen de hele tijd, maar wij op dit moment ook, terwijl we zitten te praten, voor rare, stomme tussenwerfsels hebben. Of woordjes als even of he. Ja. En ja, dat is heel vrolijkmakend, vind ik.
0: Kan jij je herinneren wanneer je haar voor het eerst zag?
2: Ja, ik weet nog, de eerste keer zag ik haar in Anti-Kraak Pantomoira in Utrecht. En daar was ze geboekt met. Toen was taal zeg maar echt mijn ding. Zeg maar, waarmee ze doorbrak, was net uit. En er waren een aantal nog alternatieve dichters. En ik weet nog dat ze iedereen totaal van de planken speelden. En dat ik aanvankelijk dacht van. Ja, maar dit is wel een beetje makkelijk met taalgrapjes. Ik begon heel smalend aan het boekje. Maar ik was eigenlijk al aan de 10 bladzijden was ik gewoon wel fan. Dus dus ook, ja, het is echt heel jammer, vind ik.
0: Wanneer zeg je er voor het laatst?
2: Op het boekenbal. Wat ik zeg, natuurlijk een prima plek is om Paulien Cornelissen tegen te komen. In een prachtige jurk. En ze had die speltjes bij zich met he erop. En daar heb ik er nog eentje van. Heb ik net weer opgeduikeld.
0: Koesteren.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ga ik doen.
0: Ingmar, dankjewel.

0: Minister Tambourine Man van de Byrds. Ja, gisteren nog had het kabinet een probleem opgelost. Geen bezuinigingen meer op de sociale zekerheid, althans voor komend jaar, geschrapt. Waardoor de bonden komen praten, de belasting op vermogen was geregeld. Maar vandaag doemt het volgende probleem alweer op. Bleek tijdens de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over alle financiële plannen in de Kamer. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Waar zit dat probleem?
1: Ja, dit gaat dus allemaal over die nieuwe belasting op vermogen. Dat is niet meer zoals het eerder was een belasting over een fictieve stijging van dat vermogen. Maar ze willen in de Kamer dat de fiscus pas langskomt als je de winst op dat vermogen echt ook in euro's op je bankrekening hebt staan. Omdat je bijvoorbeeld je tweede huis of je aandelen hebt verkocht. De overgang naar dat nieuwe systeem, dat kost miljarden. En die miljarden wilde het kabinet gisteren nog betalen in een brief die er naar de Kamer was gestuurd door ook mensen met een klein beetje vermogen belasting te laten betalen. Dat heet in Haags jargon dan dat de dekking wordt gevonden bij de kleine spaarders. Nou, dat plan viel vandaag in de Kamer op dorre grond. Bijna niemand vond dat een goed idee. Dat vonden ze niet bij de oppositie van links tot rechts. ChristenUnie, Ja 21 hoor je zo. En heel bijzonder, ook niet bij coalitiepartij het CDA.
2: Nou, heel eerlijk, ik heb gisteravond ook de brief gekregen. En dit was natuurlijk het eerste punt waarvan ik dacht, ai, die vinden wij als fractie helemaal niet zo fijn.
3: Ja, dat is dus echt die kleine spaarder, die kleine belegger pakken.
4: Waarom toch moeten kleinere spaarders opdraaien voor de vermogenswinstbelasting op aandelen? Talloze kleinere spaarders worden daardoor geraakt en de Belastingdienst krijgt er 850.000 belastingplichtigen in box 3 bij. En volgens mij is een breed gevoel dat we dat allemaal niet rechtvaardig vinden.
2: Nou, ik heb in de Kamer brede geluiden gehoord dat we dat met z'n allen een onhandige dekking vinden. Dus ik voel me gemotiveerd om met u en met anderen te kijken hoe kunnen we dit oplossen voor die kleine spaarder. Omdat ook wij dat een ongelukkig puntje vinden.
1: Een ongelukkig puntje noemen ze dat bij het CDA. Nou ja, het gaat om 850.000 mensen die dan ineens in box 3 belastingplichtig zijn. En ook de andere coalitiepartij, D66, zit er niet echt op te springen. Dus op dit moment is er helemaal geen meerderheid voor.
0: Nee, gisteren vertelde jij dat die financiering ook flinke pijn doet bij de VVD-achterban. Ja. Houden ze daar wel vast aan deze dekking dan?
1: Nou, over die pijn heb ik vandaag geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen. Hoeveel pijn doet het dan? Nou, het is wat genuanceerd, maar ik hoor ook echt verhalen daar over opzeggingen van leden, over grote teleurstelling ook bij de achterban. En daar is toch wel iets raars gebeurd, want gisteravond verdedigde de VVD die maatregel nog voluit. Onder het mom van, het is niet prettig, oké, maar kijk eens wat er tegenover staat. Die vermaledijde papieren winstbelasting, die is van de baan en wij van de VVD, we krijgen wat we altijd wilden. Dat gewoon straks de echte winst wordt belast. Maar vandaag in de Kamer klonk het VVD-Kamerlid Wendy van Eijk ineens heel anders. Toen ze daardoor SGP'er André Vlag op werd bevraagd. Van Eijk wees opnieuw op wat de VVD heeft binnengehaald met die box 3-herziening. Maar ja.
5: Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, en zeker ook als je kijkt waar de rekening wordt neergelegd, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
7: Dat was niet wat voorlag. Hè? Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw Van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. Want we willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
6: Mevrouw Van Dijk.
5: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En dat betekent dat we op 1 januari 2028 overgaan naar een vermogenswinstbelasting. En dat het belasten van papieren winsten eindelijk definitief van tafel is. En tegelijkertijd, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
1: Ja, Wendy van Eijk van de VVD. Een open gesprek, daar staat ze wel voor open. Maar ja, waar moet het dan toe leiden? Want het kost miljarden, zoals gezegd. En wie gaat het dan betalen zonder dat je aan andere heilige huisjes voor de VVD komt? Ja, gisteren vergeleek ik het kabinet nog een beetje met een hindernisbaan die ze aan het aflopen zijn. Mm-hmm. En ze hebben dan gisteren misschien één hindernis geslecht. Maar er is vandaag toch minstens weer één bijgekomen.
0: Ja. gaat lekker zo. Ja. Dan gaan we naar de linkerkant van de Kamer. Pro en Volt, daar waren ze heel enthousiast over alle nieuwe plannen van het kabinet. Blijft dat eigenlijk overeind?
1: Nou, wel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid, op de arbeidsongeschiktheidswet en de werkloosheidsregeling. Die heeft het kabinet na lang aandringen, na stakingen, na een hoop gedoe, ook van Pro, voor volgend jaar geschrapt. En daarom willen de bonden nu wel komen praten. En daar was Pro-Kamerlid Stultjes nog steeds heel blij mee, inderdaad. Maar dat geld moet wel gevonden worden. En dat gaat om dik 3 miljard. Nu nog even niet, maar volgend jaar weer wel. En als dat zo is, wat stelt die deal dan helemaal voor? Vroeg Michiel Hogeveen van Ja 21.
6: Ja, ik hoorde de heer Stultjes aan het begin van zijn betoog zichzelf feliciteren en de heer Dassen en zijn vrienden van de vakbond met de overwinning. Maar is het geen Pyrrhus-overwinning?
8: Als de heer Hogeveen zegt, klopt dat de discussie nog wordt vervolgd de komende jaren over die dekking? Ja, dat klopt. Dus die strijd is niet voorbij. Dat gaat de komende jaren weer door. En er moet geld opgehaald worden uit mijn hoofd vanaf 2029. Wat ik nu blij mee ben, en met name de vakbonden, dat zij kunnen gaan praten met de partners over verbeteringen voor het stelsel, zonder zwaard van Damocles boven hun hoofd. Dat vind ik heel goed nieuws. En als daar verbeteringen uitkomen, alleen maar mooi meegenomen.
6: Ja, zwemt u nu niet een fuik in dat u zegt, alles is van tafel, jippie-ja-jee, en we gaan alles bij de rijken halen? Of gaat u nu niet alsnog het gesprek in om die sociale zekerheid te hervormen?
9: Meneer Stultjes.
8: Nou, ik dank de heer Hogeveen voor deze waarschuwende woorden. Dat is voor mij altijd goed. Wat wij nu hebben gezegd is, dank voor dit mooie aanbod. Hiermee steunen wij de begroting sociale zaken. Dus verder worden wij ons nergens aan gecommitteerd. Gaan wij graag het gesprek aan over de rest van de begrotingen en belastingplan. Dus ik zie die angst niet. Ik zie vooral de overwinning voor de vakbonden. En ja, misschien gaan zij in de komende maanden met hele goede plannen komen. En misschien bespaart het wel geld.
1: Ja, misschien bespaart het wel geld, maar misschien ook niet. En als dat niet zo is, dan vindt het ministerie van Financiën dat er een kaasschaaf over de hele begroting gehaald moet worden. En dat heeft dan weer tot gevolg dat het ministerie van Onderwijs als grootste begroting een flinke bezuiniging voor de kiezer krijgt. En het leek er vandaag toch niet op dat die consequentie al breed in het kabinet was doorgesproken. Want dat kan Financiën wel denken, dat dat geld dan daar gevonden moet worden. Maar de minister die erover gaat, en dat is Rianne Letschert van D66, die wilde er vandaag dan weer niks van weten. Dat gaat ook helemaal niet gebeuren, stelde zij.
0: Maar, zeg maar, als je alles nou bij elkaar optelt na vandaag, Wilma, wat is hier nou misgegaan dat een dag na dat akkoord waar iedereen zo trots op was, dat daar eigenlijk heel weinig van overblijft?
1: Ja, wat je toch achter de schermen daarover hoort, is dat, dat hier dan wel financieel de plaatjes kloppend waren. Dat de bedragen onder de streep netjes optelden. Maar dat de politieke gevoeligheid van waar dat geld dan vandaan moest komen en of het politiek wel zo'n goed idee was om die kleine spaarders en beleggers daarvoor aan te slaan, dat dat, die politieke afweging, te weinig aandacht heeft gekregen. De minister die ervoor verantwoordelijk is, en dat is VVD-minister van Financiën Eelco Heijnen, die mag dan morgen aan de Kamer komen uitleggen hoe dit kon gebeuren allemaal en hoe het ook weer gefixt moet worden. Ik hoorde SGP-Kamerlid Vlag vanavond een mooie vergelijking maken. En die zei, het kabinet heeft weer een paar rondjes getaxied, maar van vliegen komt het nog niet echt.
0: Oké, goed. Moedig door. Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Goed, ja, feest in Irak. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag vertrokken uit het land. En daarmee is een einde gekomen aan 23 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. Irak moet nu zelf zorgen voor de vrede. Journalist Judith Neurink woonde lang in Iraks Koerdistan, woonde daar lang. En volgt het land op de voet. Goedenavond, Judith.
10: Goedenavond.
0: Feest, zei ik al, hè, want de regering riep 30 september uit tot dag van de soevereiniteit. Is er reden tot feest, denk jij?
10: Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de pro-Iraakse milities, ja, dan is er echt reden om te vieren. Want die zijn al heel lang bezig om te proberen de Amerikaanse troepen kwijt te raken. Die zien ze als hun grote vijand. En voor hun speelt niet mee dat Irak uiteindelijk in 2014, toen ISIS binnenviel, dus de Islamitische Staat, dat toen gevraagd is aan de Amerikanen, kom ons helpen alsjeblieft.
0: Ja, want daarvoor had Irak de Amerikanen al die jaren nodig?
10: Sinds 2014, ja. In 2011 waren de Amerikanen alles weggegaan. Hè? Mm-hmm. President Obama had toen besloten, en nu is het goed geweest. En ja, daarna is Al-Qaeda gekomen in Irak en daarna ISIS. En ja, ISIS bezette een derde van het land. En dat konden de Irakezen niet alleen aan. Ze kregen wel hulp van Iran toen, maar dat was allemaal zeer onprofessioneel en de Amerikanen zetten een coalitie op en op die manier hebben ze uiteindelijk ook ISIS weten te verjagen. Maar er was geen woord van dank vandaag, hè? Geen woord van dank aan de Amerikanen.
0: Nee. Zij, die pro-Iraanse milities, die zouden toch ook ontwapend moeten zijn op het moment dat de Amerikanen weggingen. Is dat eigenlijk gebeurd?
10: Nee, dat is dus een van de redenen waarom een deel van de Irakezen helemaal niet zo blij is. Want dat was inderdaad een akkoord. Maar er is nu afgesproken dat ze tot juni volgend jaar de tijd krijgen om dat te doen. En er zijn vier machtige en radicale pro-Iraanse milities die zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen hoor. Daarvoor zijn nog een paar andere dingen nodig. Dus reken daar voorlopig maar niet op.
0: Zeg, en is daar dan een Iraaks leger dat voldoende manschappen en middelen heeft om dat allemaal te bewerkstelligen?
10: Nou, dit is het grote gevaar. Uiteindelijk, als je ziet hoe goed deze milities bewapend zijn en ook hoe loyaal ze zijn aan Iran en hoe belangrijk het voor hun is om achter Iran te staan en niet achter hun eigen land. Ja, dan vraag je je af, waar leidt dat toe als het ooit tot een treffen komt? Als de andere partij inderdaad minder sterk blijkt te zijn.
0: Zeg, en de Koerden, Judith, want die hadden natuurlijk altijd veel baat bij de Amerikanen. De hoe is het daarmee? Zijn die min of meer in de steek gelaten nu?
10: Nou, ik deed net een 1 en dit is de 2. Want de Koerden zijn, ja, die zijn bang. Hebben de Amerikanen gesmeekt om te blijven. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel last gehad van die milities. Die namens Iran droneaanvallen en raketaanvallen hebben uitgevoerd. Op Iraks Koerdistan. Meer dan 1000 sinds februari. Dus dat zijn er echt heel veel. En tot nog toe hadden ze baat bij het feit dat de Amerikanen luchtafweer geschud hadden staan op meerdere plekken. Dat is met de terugtrekking van de troepen bijna allemaal weggehaald. En dat betekent ja dat het luchtruim open ligt, dat alles binnen kan komen.
0: Zeg maar, wat jij schetst, is dat niet een land dat, ja, waar het wachten eigenlijk is op een nieuwe burgeroorlog?
10: Nou, dit is wel de grote vraag voor de komende tijd. Want de Koerden zien ook aankomen dat die invloed van Iran in Bagdad steeds groter wordt. En de Iraniërs zijn helemaal niet voor een autonomie zoals de Koerden die in Irak hebben. En die wordt ook afgebroken, die is afgebroken de afgelopen tijd. Op het moment dat en dat wordt al gezegd door die milities, de Koerden moeten ook hun eigen leger, Merga, inleveren. Als dat echt hard wordt gespeeld, dan vrees ik dat dat niet zonder geweld gaat. Nee. Ja, dan heb je een burgeroorlog inderdaad.
0: Ja. En de Amerikanen, want fysiek zijn ze weg natuurlijk, hè, die zullen dat zien en laten gebeuren.
10: Ja, de vraag is of ze wat geleerd hebben van wat er na 2011 is gebeurd, toen ze het inderdaad helemaal los hebben gelaten, of dat ze er nog bij blijven. In ieder geval hebben ze nu een heel groot consulaat in Koerdistan. En vanuit dat consulaat, waar ook vrij veel mensen van de inlichtingendiensten zitten, zullen ze toch wel, denk ik, beter een oog in het zeil houden. Dat hopen de Koerden in ieder geval, en dat hopen ook een heleboel Irakezen die dit gevaar echt wel zien.
0: Oké. Judith, nou, het was niet vrolijk wat je allemaal vertelde, maar dank je wel voor deze update over hoe Irak erbij ligt nu de Amerikanen na al die jaren definitief zijn vertrokken uit het land. Dank je wel.

0: Jamaica.
1: I love my Jamaica. Colonial Bondage van de Jamaicaanse reggae-artiest Gesnandi. Nummer dat uit de korte documentaire Beach in a Bondage komt. The Fight for Jamaica's Coastline. Die morgen is te zien in een voorpremière in Criterion in Amsterdam. Ja, die film die gaat over de strijd voor vrije toegang tot de stranden. Want terwijl er ieder jaar miljoenen toeristen naar dat eiland komen voor de witte stranden, is het voor de Jamaicanen zelf steeds moeilijker om bij zee te komen. Een heel klein stukje even luisteren.
2: And bring the matter to the courts, to let the courts know that for 100 years that was our space.
1: Zo klinkt dat, hè, als er gedemonstreerd wordt door mensen die boos zijn en die willen dat daar wat gaat veranderen. Elsie Vermeer en Emiel Martens zijn hier. Welkom. Jullie hebben die documentaire gemaakt. Jamaica heeft, begrijp ik, 424 stranden. En hoeveel daarvan zijn er nog publiek toegankelijk? Weten jullie dat?
3: Iets meer dan 70.
1: En hoe kan dat? Wat is daar aan de hand?
3: Vooral door de toegenomen privatisering en de toeristenstranden die zijn opgekomen. Dus er zijn meer dan 350 privéstranden en toeristenstranden. En 70 stranden, of net iets meer dan 70 stranden, zijn door de overheid aangewezen als publieke stranden. Maar dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Dus ook de publieke stranden worden ook steeds meer geprivatiseerd. En dat zijn niet alleen publieke stranden voor recreanten, maar ook voor die vissers gebruiken.
1: Precies, want dat laten jullie ook allemaal zien in die documentaire van jullie natuurlijk. Hè? Dat betekent dat voor de inwoners daar, als daar zo het mes in wordt gezet, toch?
4: Dat je uitgesloten wordt.
1: Ja.
4: Ja, dat je uitgesloten wordt van je eigen kuststrook. En wat ook goed is om te weten is dat die publieke stranden, die zijn wel publiek, of die zijn dan toegankelijk. Je krijgt toegang om er te komen. Maar je moet vaak ook nog betalen. Je kan niet je eigen eten meenemen. Dus er zijn nog allerlei extra barrières die het moeilijk maken om gewoon van je eigen kust te genieten.
1: Zeg, wat wordt daar op die stukken strand die dan niet meer toegankelijk zijn? Wat wordt daar neergezet allemaal?
3: Heel veel muren, hekken, beveiliging. Vaak zit daar een land voor en daar komt dan vaak een hotel en met zwembaden. Want tegenwoordig is de zee niet alleen genoeg, maar wil je er ook een strand dichtbij hebben of een zwembad dichtbij hebben. Ja. Maar er zijn soms kilometers achter elkaar, zeker aan de noordkust, dat je eigenlijk geen strand ziet, maar alleen maar muren en hekken en ingangen met poortjes en slagbomen.
1: Ja, en dat is beleid van de regering daar. Blijkbaar.
4: Nou, het beleid van de regering is vooral dat ze die grote hotels en de all-inclusives de ruimte geven om die stranden toe te eigenen eigenlijk. Als ik dat zo goed zeg. Dus ze zijn vrij proactief in het weggeven van die stranden, zou je kunnen zeggen.
1: Want die regering die zegt, dat levert werkgelegenheid op, want je haalt toerisme naar het eiland. Daar zit wat in, denk ik, of niet?
3: Daar zit inderdaad wat in. Dus dat is altijd het argument wat genoemd wordt. Het brengt inkomsten, toeristen geven geld uit. Het brengt werkgelegenheid. Maar de vraag is wel wat voor werkgelegenheid dat is. Dus vaak is het heel laag betaald werk. Heel onzeker. Dus op het moment dat er minder toeristen zijn, dan kan je ook zomaar op straat staan. En wat vooral ook schokkend is, is dat van de inkomsten binnen toerisme, dat 70% eigenlijk weer wegvloeit uit het land. Omdat de bedrijven meestal niet Jamaicaans zijn.
1: En jullie brengen mensen in beeld die daar tegen demonstreren, die zich daar tegen verzetten. Hoe breed is dat verzet?
4: Nou, er lopen op dit moment 5 rechtszaken. En die zijn allemaal ook tegen de staat. Waarin de mensen die in verzet zijn gegaan, proberen stukken te beschermen. Die nu nog publiek zijn, maar die dreigen te verdwijnen. En ze zouden veel meer rechtszaken aan kunnen gaan als ze het geld ervoor hadden. Hmm. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je moet het geld hebben om te kunnen procederen. En het kost ontzettend veel tijd om al die rechtszaken aan te gaan. En wij focussen ons in onze film op die 5 stranden. En dan met name de 3 stranden waar we wat dieper op ingaan.
1: De Bob Marley Beach, hè? Heel erg tot de verbeelding spreken natuurlijk.
4: Ja. Maar, ja, en daar,
1: maar die zelf ook kwam, hè?
3: Ja, precies.
4: Ja. Ja, daar is Kamala Thomas degene die het strand beheert. En zij, het is haar eigendom en zij besluit om het open te gooien. En dat komt ook omdat haar familie vanuit Rastafari cultuur dat als een plek altijd is geweest waar mensen naartoe konden om refuge te zoeken, om veilig te kunnen zijn. En zij beheert dat en wil het open houden, maar het hele stuk eromheen is al verkocht aan een hele grote investeerder. En zij, ja, in alle macht probeert daar nog steeds die toegang te bewaren. Ja,
1: en staat zij alleen in dat verzet? Of worden ze gesteund ook door een groot deel van de bevolking? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik denk dat ze impliciet wel gesteund worden door een groot deel van de bevolking.
1: Maar impliciet?
3: Dat niet iedereen daarvoor durft uit te komen. Omdat ze bang zijn misschien voor de gevolgen daarvan. Dus in Jamaica zijn de meeste mensen met een soort van de dagelijkse strijd voor overleven bezig. En als je uitspreekt tegen iets wat de overheid wel graag wil doen, dan komt daar wel vaak weerstand tegen. Alles wordt eigenlijk gepolitiseerd. Dus ik denk dat heel veel mensen, wij spreken met iedereen die erop tegen is, maar ja. Of ze nou daadwerkelijk ook dat publiekelijk maken. Maar er is nu wel een beweging. En die volgen we in de film ook. JABEM. Jamaica Beach Birthright Environmental Movement. En zij zijn een grassroots organisatie. Die mensen die op die stranden wonen. En daar werken. En hun livelihoods maken. Die rechtszaken dan aanspannen en ondersteunen. Hmm. Maar je moet ook altijd iemand. Ofwel een privépersoon. Ofwel een organisatie op dat strand hebben. Wil je een rechtszaak kunnen beginnen. Dus JABEM. Werkt samen met die gemeenschappen en dan kunnen ze de stap maken eventueel om die rechtszaak in te zetten.
1: Want als je die film van jullie ziet, dan denk je, ik wist helemaal niet dat dit zo speelde. Maar ik denk, het zal ook wel een enorme kwestie op dat eiland zijn. Van toch dat ook in de politiek speelt en daar gaan de debatten over. Of is het zo eigenlijk zo, dus wat jij schetst, van dat veel mensen zich daar niet aan durven te branden? Als ze er niet zelf bij betrokken zijn.
3: Ik denk dat dat tot voor kort zeker zo was. En ik denk dat onder andere deze film, want die hebben we ook meerdere malen op Jamaica vertoond. Maar ook dat er internationale aandacht voor de film en voor de beweging is. Dat er steeds meer mensen daar wel voor uitkomen. Dus er worden heel veel berichten op sociale media gedeeld. Er worden columns in de krant geschreven. En de overheid moest nu ook reageren. Omdat er zoveel pushback kwam.
1: En wat zegt die overheid als je ze dit voorwerpt?
4: Dat het niet waar is.
1: Dat het niet waar is. Maar dat lijkt me een stug gevoel te houden, toch?
4: Ja,
1: wat er gebouwd wordt.
4: Ja, en dan zeggen ze zichzelf te baseren op de cijfers en die dan te verdraaien. Dus het is, ze hebben eigenlijk ook wel een soort van, hoe noemde je dat ook weer, Emiel?
3: Een propagandacampagne.
4: Mm-hmm. Mm. Ja. Gevoerd om eigenlijk tegengas te bieden aan alle kritiek die er is. Want er is ook steeds meer kritiek.
1: En speelt dit ook op andere eilanden in het Caribisch gebied?
3: Ja, dit speelt op nagenoeg elk ander Caribisch eiland. Maar elke situatie is wel anders. Dus de wetgeving op Jamaica is extreem te noemen. Dat eigenlijk de kustlijn van de overheid is. En de overheid die dan besluit om eigenlijk dat allemaal uit te besteden aan toerisme. Maar op andere eilanden, en ook in de zogenaamde Nederlands-Caribische eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, zie je het ook steeds meer. En dat was ook toen wij de film aan het maken waren.
1: Die zijn geïnteresseerd natuurlijk in die film van jullie.
3: Absoluut.
1: Ja, ja. Maar zo extreem ook als op Jamaica? Of
3: Niet in die extreme mate. En daar is vaak ook de overheid die dan bijvoorbeeld een bedrijf voor de rechter daagt. Omdat ze een strand ingenomen hebben.
1: Maar ze herkennen wat jullie schetsen.
3: Ja, absoluut.
1: In dat beeld.
3: We hebben echt,
1: wat hopen jullie dat deze film teweeg brengt? Want natuurlijk hopen jullie deze groep te steunen. Maar is dat in drie woorden?
4: In drie woorden. Nou, ik denk dat het is meer ledig, denk ik. We vonden het wel ook heel goed en mooi om te merken wat voor energie er ook vrij kwam bij de screenings in Jamaica. En mensen die zich erin herkennen en ook zich verenigen en in opstand komen. Maar het is, wat Emiel ook al schetst, het gebeurt op zoveel meer eilanden. Dus laten we er in ieder geval over praten. Want we hebben daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid
1: over. Ja, en dat er meer mensen zijn zoals ik misschien die zeggen, van god, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toch? Mm-hmm. En dat je dat gezien hebt. Elsie Vermeer, Emiel Martens, dank je wel. Morgen dus Criterion.
3: Ja.
1: Maar ik hoorde jullie al zeggen uitverkocht. Maar ongetwijfeld op andere plekken nog meer.
3: Gaan we ervoor zorgen.
1: Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
0: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Dus ik kwam thuis. Stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorde.
2: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
1: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. De vader van 79, kan je nagaan.
2: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
3: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
2: Verrompeldisering ligt op de loer.
4: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
2: Ons Strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten 100-tal politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey, kid!

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.